0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en 2 steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgen ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: de wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. We gaan vanochtend op zoek naar het verschil tussen oud en nieuw. Dat doen we zo meteen met Nathan van Boven van het Evangelisch College. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Lucas 6, vers 30. Daar staat: geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

0: Christiane Lammers hoorde je samen met Mozeek Worship Wees Verhoogd. Het zijn twee tegenpolen van elkaar. Het een is geweest, het ander moet nog komen. Het ene is achterhaald, het andere is fris. Ik heb het over de verschillen tussen oud en nieuw. Hoe zien die eruit in jouw eigen leven? We gaan luisteren naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College.
1: Waar zie jij jezelf staan over 10 jaar? Een vraag die we allemaal vroeg of laat tegenkomen. Maar wanneer heb jij hem voor het laatst omgedraaid? Hoe dacht jij 10 jaar geleden dat je leven er nu uit zou zien? Dat kan je dankbaar maken voor wat je nu hebt. Maar omdat we vaak rooskleuriger terugkijken naar het verleden dan we het heden zien, roept deze vraag vaak ook teleurstelling en verdriet op. Hoe ga je daarmee om? Laten we lezen wat God te zeggen heeft wanneer zijn volk met vergelijkbare gevoelens worstelt in Haggai 2. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de 21ste dag van de 7e maand, sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Houd vol, Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten: nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen, en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Ook dit hoofdstuk kun je beter begrijpen door naar andere Bijbelboeken te kijken. In Esra lees je hoe de Israëlieten na 70 jaar terugkeren naar het beloofde land. De alleroudsten zullen zich de grote stad Jeruzalem met haar prachtige tempel nog wel herinneren. Zij zullen er alles voor gegeven hebben om die stad weer te zien herrijzen. Maar het grootste gedeelte van de groep teruggekeerde ballingen kende die tempel alleen van verhalen. Zij zijn het leven in Babylon gewend, waar veel van hun familieleden en vrienden achter zijn gebleven. Zij legden hun netwerk, hun zekerheid af om een nieuwe, onzekere toekomst te bouwen in het volgen van de God van hun vaderen. Jong en oud gaan samen aan de slag. Na veel tegenspoed begint de tempel dan eindelijk ergens op te lijken. Maar zijn alle offers het waard geweest? De oudere ballingen menen van niet. Als zij de tempel van Salomo niet terugkrijgen, is het voor hen niet echt een terugkeer geweest. Je hoort hen al mopperen: noem je dat een tempel? Vroeger, dat was pas echt hoe het moet. Spanningen tussen oud en jong spelen blijkbaar al duizenden jaren. Hoe teleurstellend is het wanneer je harde werk wordt afgekeurd, simpelweg omdat het niet als het oude is. Maar ook wanneer iemand je belooft dat alles weer gaat worden zoals het was en het nieuwe vervolgens een slap aftreksel blijkt te zijn van wat je je herinnert, is dat een grote teleurstelling. Maar dit verhaal gaat niet alleen over generaties. Misschien kun je jezelf ook als het hele volk zien in dit verhaal. We hebben allemaal hoop voor de toekomst en spijt over keuzes die we hebben gemaakt. De meeste van ons kunnen een paar dingen noemen die anders zijn gelopen dan we hoopten. Een kwakkelende gezondheid, een liefdeloos huwelijk, onvervulde dromen. Waarom besluit God om specifiek hier van zich te laten horen? Wat maakt dit specifieke verhaal zo belangrijk voor hem dat hij de oude ballingen de mond snoert? Een aanwijzing zit in Gods aanmoediging voor de jonge generatie. Blijkbaar had het gezeur van de ouderen stevig op hun daadkracht ingewerkt. Eerst hadden ze de tempelbouw gestaakt vanwege kritiek van buitenaf. Nu liepen ze hetzelfde gevaar voor kritiek van binnen in hun eigen groep. Het bemoedigt me dat God deze keer ingrijpt voordat zijn kinderen de fout ingaan. Misschien ervaar jij vergelijkbare spanningen in je werk, kerk of studie. Je bent enthousiast begonnen, maar hoort nu van buiten of zelfs binnen je bekendenkring gemopper en geroddel. Laat je dan vandaag bemoedigen door God. Houd vol, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben bij je, spreekt de Heer van de hemelmachten.
2: It's been a long year, it almost took me down, I swear. Life was

0: Faithfully. Toby Mac, je hoorde Faithfully bij Groot Nieuws Radio. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College. En we hebben het over het verschil tussen oud en nieuw.
1: In het vorige deel stonden we vooral stil bij de verdeeldheid in het teruggekeerde volk tijdens het herbouwen van de tempel. We zagen dat God ingreep om hen te beletten voor dezelfde fout waar ze eerder in waren gestapt. Maar we hebben nog niet veel gekeken naar de inhoud van Gods reactie. Ik lees opnieuw versen 4 tot en met 9. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen, en in mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven. Zoals wel vaker in zijn verhaal met Israël, verwijst God terug naar het verleden om moed te geven voor het heden. Het volk was al een keer eerder vertrokken vanuit een ver, vreemd land waar ze zich eigenlijk niet thuis voelen, naar een land waar ze misschien nog nooit geweest waren, maar waar ze wel naar verlangden. En ook in die moeilijke reis en in het nieuwe begin in het land was toen Gods geest bij hen geweest. Er is nog een andere reden waarom de vermelding van het Exodus-verhaal hier extra bijzonder is. Toen had God letterlijk aarde en hemel bewogen om de Israëlieten in het beloofde land te krijgen. Ze hoorden de beloften van Abraham, beloftes van een groot volk, een groot land en veel zegen, daarbij in hun achterhoofd. Maar was die hoop nu niet vervlogen? Hadden de Israëlieten de kans op die zegen niet verspeeld in de vele jaren dat zij niet God hadden gevolgd? Toen ze dat beloofde land weer verloren en in ballingschap moesten, geloofden veel ballingen van wel. God had hen de tempel, het land en hun rijkdom afgenomen. Zal zijn geest dan wel bij hen zijn gebleven? Voor hen zal het een enorme bemoediging zijn geweest dat God die belofte weer kracht bijzet. Heb jij die onzekerheid ook wel eens meegemaakt? Je geloofde dat God je ergens voor vroeg en je had met veel enthousiasme of na lang aarzelen de sprong gewaagd. Maar zodra de tweede stap gezet moest worden, maakte je een fout. Zelf had ik eens een gesprek met een vriend die door de jaren heen het geloof vaarwel had gezegd. Ik voelde dat het gesprek geleid werd en we kwamen op een kwetsbaar thema. Maar omdat ik een te sterk idee had van waar het gesprek heen had moeten gaan, miste ik de kans om echt iets van mijn hart te delen. Daarna heb ik die vriend lang niet gesproken. Is er dan nog hoop voor zijn geloof? En als het nooit meer iets wordt, ligt dat dan aan mij? Het bemoedigt mij dat Haggai nou net in die situatie zegt: God is zijn plan niet vergeten. Hoe vaak je ook de fout ingaat, hij weet waar hij heen wil en hij komt er wel. Het maakt niet uit of dat een directe weg is of met een paar zijsporen. Nog even terug naar de tekst. Na de belofte dat zijn geest altijd bij het volk zou zijn, begint God over het in beroering brengen van de hele aarde. Wat bedoelt hij daar? Met deze uitspraak geeft God aan dat hij overal regeert, dat de hele aarde van hem is. Hij zorgt ervoor dat de tempel en zijn volk haar bestemming bereikt. En dat leert ons iets over Gods verlangen. God klaagt niet: nou, die tempel is wel een beetje klein om mijn grootsheid te tonen. Integendeel. Ook bij die grote, prachtige tempel van Salomo was bekend dat die te klein was voor de schepper van hemel en aarde. Ook in het allerbeste wat mensen kunnen maken, moest God zich verlagen om in hun midden te wonen. Maar dat vindt hij niet erg. God wil het allerliefste bij mensen wonen. Daarbij maakt het niet uit hoeveel ze wel of niet gedaan hebben. Die kleine tempel was veel beter dan dat er überhaupt geen tempel was. Want hiermee kon God weer onder de mensen verblijven. En uiteindelijk zou hij zichzelf nog verder verlagen en niet in een tempel gaan wonen. Maar hij komt naar ons toe als een mens. Nog steeds met dat ene doel. Leven samen met zijn volk.

Gisteren verscheen haar nieuwste EP. Ook zeker even de moeite waard om te gaan beluisteren. Natalie Lane, je hoorde The Long Way. Daarvoor de overdenking van Nathan van Boven. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
6: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
5: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
7: Ga je mee?
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De A30 Barneveld richting Ede is dicht tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Amersfoort en Utrecht over de A1, A28 en de A27.
17: Een hele goede morgen. Zometeen begint de nieuwe morgen op Grootnieuws Radio met misschien wel, het zou zomaar kunnen, jouw favoriete liedje. Je mag een titel en artiest doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Ga ik in de tussentijd even kijken of ik het heb. En wie weet hoor je hem zometeen voorbij komen. Welk liedje wil je horen?
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Hands van Voordeel.
18: Aldi.
19: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
20: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
18: Aldi.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
22: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
23: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

banjo, mandoline, een trom. Alles bij elkaar geraapt, zou ik bijna willen zeggen, voor Rant Collective, die hier op Groot Nieuws Radio één groot feestje bouwt. Build your kingdom here. Een hele goedemorgen. Het is donderdag 10 september, 6:08. En dat koninkrijk, dat kingdom, dat mochten we ook gisteren een klein beetje groter bouwen hier op Groot Nieuws. Want de hele dag stonden wij stil bij vervolgde christenen in China. Deden we samen met STOK. En wat is daar massaal op gereageerd? Ik kon het bijna niet geloven. Ik zat gisteren te luisteren. Volgens mij hoorde ik een van de updates met iets van €10.000. En toen opeens €35.000. Begin van de middag was het zo'n €50.000. En toen keek ik gisteren op Instagram. En toen zag ik opeens dat er €88.000 is opgehaald. Maar, ja, er was natuurlijk een verdubbelaar. Die gold de hele dag. Dus als het ware tot 12 uur 's avonds. Ik kan vertellen, we zijn er overheen. Dus zometeen met de nieuwsupdate zal ik even een laatste update geven. Dan ga ik dat nog even checken. En dan hoor je zometeen om 6:30 ongeveer hoeveel geld er nou daadwerkelijk voor die actiedag is opgehaald. Maar nou, dat het veel geld is, dat is zeker. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Vandaag weer een gewone donderdag, zou ik bijna willen zeggen. Het is 10 september. Vandaag

0: Paulina, dankjewel voor de aanvraag van dit opwekkingslied. Wij buigen neer 664. Ja, de wakkere mensen, de lijst hier begint zich langzaam aan te vullen. Jouw naam kan er ook nog wel bij hoor, want nou, ik zie bijvoorbeeld nu een berichtje binnenkomen van Paul. En die zegt net weer aangekomen op mijn werk in Valkenswaard. Heel veel zegen voor vandaag. Ja, Valkenswaard, natuurlijk mooi. Is dat niet in... Even kijken, ja, een beetje het zuiden van Nederland. Heb ik het toch goed op de kaart. En Nico, die zegt, ik ben weer onderweg naar de frietfabriek. Kijk. En dat op dit vroege tijdstip. Hey, waar kan ik een stip zetten op de radar, op de map, op de kaart? Je mag het even laten weten via de GrootNieuws Radio app. Je naam is voldoende. Ik vind het ook wel even leuk om te weten waarvan dan je luistert. Wie weet, nou, luistert een buurtgenoot of rijdt iemand je tegemoet op de A4. Het zou zomaar kunnen. De GrootNieuws Radio app die staat bij deze voor je open.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag die komt uit de

is de versie van Lucas, wat wij ook kennen als de bergrede in Matteüs. Jezus die staat niet op een berg, maar op een vlakke plek, midden tussen de mensen, zijn van ver gekomen. En dan zegt hij dit. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. De dagtekst van vandaag, Lucas 6, vers 30. Zometeen nog nieuwe muziek van Jamie McDonald naar Psalm 142. Ik roep tot u.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wonderschoon. Jamie McDonald en Left It in the River. Het is gebaseerd op een gebeurtenis. Op haar 21-jarige leeftijd, toen liet zij zich dopen. En besloot haar oude leven achter zich te laten. En ook de schaamte in de rivier, zoals ze dat zelf zei. Ze onderging de doop. En daar kan ze nu dus over zingen. Where is my guilt? Where is my shame? I left it in the river. Nou, dat is prachtig natuurlijk om zo te horen. Jamie McDonald's nieuwe muziek. Dat was Left It in the River. Nou, 7:07. Een hele goede morgen. Dit is Groningen Radio. De lijst met wakkere mensen. Daar is die dan vanochtend. Ja, want als je dacht, ik ben de enige die op dit moment wakker is. Niets is minder waar, want ook Corina is er. Marinela, Sjoerd, Daniel uit Herwijnen, Hendrik uit Urk, Marjolein ook. En Han, die wens iedereen een hele fijne dag toe. Dan Marjolein, die doet de groeten vanuit Heino, Lia vanuit Etten-Leur, Mariska uit Nieuwe Tongen op Goeree Overflakke. En Kees, die start zijn dag in Malden. Nou, Gerdien is er ook bij, net als iedere ochtend, alleen app ze meestal niet. Ze is erbij vanuit Ede. Fijn dat je dat nu wel doet, Gerdine. Welkom uiteraard. Nagali laat weten dat ze opstaat met een hart vol lof voor de Heer. Arianne die luistert vanuit de binnenstad van Elburg en het is haar laatste werkdag van de week. Goed weekend alvast, Arianne. Mirjam die doet de groeten vanuit Hamond, net over de Belgische grens. Ze is nog niet helemaal wakker en ze heeft vandaag ook een druk programma met een gesprek over draagkracht. Hoop mensen onderweg. Peter die rijdt momenteel van Amersfoort naar de Meer. Arjan die zit op de A7 richting Hoorn. En een andere Peter die is op de fiets onderweg van Papendrecht naar Portugal en zingt vaak gewoon mee. Dus momenteel zit hij op de fiets en nou, lekker mee zingen daar. André, de rijinstructeur vanuit Gouda, die rijdt naar Brabant om les te geven op de vrachtwagen. En Menno luistert mee vanaf de A151. En toen dacht ik, waar is dat ook alweer? Nou, niet hier, ergens boven Rouen in Frankrijk. Bonjour, Menno. Dan zie ik hier nog Lydia, die zegt, goedemorgen, Joeri. Ik word nu wakker na een hele goede nachtrust. Annika, die luistert mee vanuit Rode aan de wandel naar het werk toe. Antje, die is weer blij dat we er zijn. Ze is in Eindhoven aan het luisteren. Gaat ook naar de sportschool vanmiddag. Bill uit Neerijnen, die luistert ook mee. Sjoerd, die spreekt iets in.
1: Goedemorgen, Joeri. En ook voor alle wakkere mensen. Ik ben weer onderweg naar Bovengaaf vanaf huis. Laden voor Elst. En dan Utrecht en Kaats weer terug voor Bovengaaf. Mooi rondje weer. God zegen voor iedereen. En ga met God.
0: En ga met God. Nou, dan zie ik hier nog Karen die zegt op weg naar mijn werk. In Driebergen is dat, onderweg naar de kindjes. En dan zie ik hier nog Leni.
2: Ik ben weer onderweg naar Dordrecht. En altijd met jullie aan in de radio, op de radio. Fijne dag. Ik ga weer iedereen uit bed halen bij het ASVZ in Dordrecht. Groetjes, Leni.
0: Nou, dat is toch leuk. Dankjewel, Leni. Leuk dat je even de moeite neemt om iets in te spreken. Ja, je hoort het dus. Je bent zeker niet alleen deze ochtend. Dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen. Zometeen de Grootnieuws-update. En dan maken we even de balans op hoeveel geld er gisteren is opgehaald voor de vervolgde christenen in China. Naar Rebecca St. James.

0: over 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. Maandag ging hij voor de veiligheid dicht en Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn, maar met nog maanden te gaan staat de teller al bijna 400, schrijft het AD. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt de halve finale van de US Open te halen. Hij verloor in 3 sets van Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst.
2: Groot nieuws update.
0: De SGP heeft dinsdag een PVV-motie gesteund waarin staat dat de westelijke Jordaan-oever aan Israël toebehoort. SGP-leider Christoffer noemt het gebied betwist en zegt dat het Joodse volk er vanuit de Bijbel aanspraak op maakt. De ChristenUnie stemde tegen, net als de meeste andere partijen. Nederland houdt vast aan het idee van 2 staten. Een meerderheid kwam er dan ook niet. En mag de politie zelf iftars of andere geloofsbijeenkomsten organiseren? Die vraag verdeelde gisteren de Tweede Kamer. Minister Van Wil die komt nu met een richtlijn, namelijk dat de politie zulke bijeenkomsten niet zelf hoort te organiseren, want dat past niet bij haar neutrale rol. De SGP en de ChristenUnie die steunen dat. Voor beide partijen is de scheiding tussen kerk en staat belangrijk, ook als het om christelijke bijeenkomsten gaat. Het Reformatorisch Dagblad tekent op hoe SGP'er Diederik van Dijk eraan twijfelt of de politie ooit een kerstdienst heeft georganiseerd, terwijl dat bij een iftar wel gebeurt. En gisteren stonden we samen met STOK de hele dag stil bij vervolgde christenen in China. En ja, dat bleef niet onopgemerkt. Er kwamen heel veel giften binnen. Bij elkaar leverde dat een bedrag op dat we eigenlijk vooraf niet hadden kunnen bedenken. Meer dan 105.000 euro. En dat kan nog oplopen, want ja, niet alles is nog bij elkaar opgeteld. Ook vannacht is er nog het een en ander binnengekomen. Maar een ondernemer die verdubbelt de opbrengst, dus elke gift die telt dubbel. Nou, van dat geld gaan er Bijbels naar China, krijgen voorgangers training en worden gezinnen van gevangenen gesteund. Maar 105.000 euro, voor gisteren 12 uur opgehaald, wordt verdubbeld. Dus nou, minstens 210.000 euro. Dat zijn nog eens bedragen. Ontzettend bedankt voor alle steun daaromheen. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend een afwisseling van wolken en zon en in het westen en noordwesten nog lokaal een buitje. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 met ook daar 10 minuten oponthoud. De A30 Barneveld richting Ede is dicht tussen de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.
0: Alright. Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel 1 Thessalonicense hoofdstuk 2. Ook Thea is onderweg naar Julian Goedhart.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke raad.

Yes, dat is Thea en Gonna Be Good. Een hele goede morgen. Dit is Grootnieuws Radio. Zometeen lezen we uit de Bijbel 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En eerst zie ik nog Michael die onderweg is naar Veldhoven op de A58. Ik zie Afieke die zegt goedemorgen. Vanuit onze tankstation in Leiderdorp, de Esso is dat. Nou, ik zou zeggen tank even bij Afieke deze ochtend. En dan zie ik nog Gert-Jan, die is lekker op de fiets onderweg naar zijn werk toe. Rosa, die zegt nog goeiemorgen. En zo komen de wakkere mensen langzaam aan binnen druppelen. Zometeen dus de Bijbellezing na deze boodschap van Therrien. Let love lead.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Paulus' vorige bezoek aan Thessalonica. En jullie weten zelf wel, broeders en zusters, dat we niet voor niets bij jullie zijn geweest. Jullie weten hoe we daarvoor in Filippi beledigd en mishandeld waren. Maar toch kregen we van God het geloof en de moed om jullie het goede nieuws van God te brengen. Ook al kwamen wij zelf daardoor weer in grote moeilijkheden. We vertelden jullie het goede nieuws niet met oneerlijke bedoelingen. Ook was het geen slimme manier om te proberen rijk van jullie te worden. Nee, we brachten het goede nieuws omdat God ons die taak heeft gegeven. We vertellen de mensen geen dingen die ze graag willen horen om hen te plezieren. Maar we zeggen wat God wil dat we zeggen. Want we willen alleen Hem plezieren. En Hij weet wat er werkelijk in ons hart is. Zoals jullie weten hebben we nooit de mensen lopen vleien of geprobeerd om rijk van jullie te worden. God weet dat dat waar is. Ook was het niet onze bedoeling dat jullie of andere mensen ons zouden bewonderen. We hadden als boodschappers van Christus van jullie kunnen eisen dat jullie ons met respect en ontzag zouden behandelen. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, we zijn voor jullie net zo vriendelijk en zorgzaam geweest als een moeder voor haar kinderen. We houden zoveel van jullie dat we niet alleen bereid waren om jullie het goede nieuws van God te brengen. Nee, we hadden zelfs ons eigen leven voor jullie over. Want we zijn veel van jullie gaan houden. Daarom hebben we ook dag en nacht gewerkt. Want we wilden jullie niet om geld of eten vragen, maar zelf ons brood verdienen. En dat weten jullie. En intussen vertelden we jullie het goede nieuws van God. God en jullie hebben gezien dat we zo heilig, eerlijk en zuiver mogelijk bij jullie hebben geleefd. We hebben met ieder van jullie apart gesproken en ieder van jullie apart aangemoedigd. Net zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt, zo hebben we jullie aangemoedigd. We hebben ieder van jullie geholpen om te leven op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Want God heeft jullie geroepen om zijn hemelse koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijke aanwezigheid te leven. We danken God er aldoor voor dat jullie naar ons hebben geluisterd. Toen jullie onze boodschap hoorden, begrepen jullie dat het geen woorden van mensen waren, maar jullie geloofden gelijk dat het een boodschap van God was. En dat is het ook. En omdat jullie dat geloofden, kan het woord van God nu zijn werk in jullie doen. Want, broeders en zusters, met jullie gebeurt nu precies hetzelfde als met de gemeente van God in Judea die bij Jezus Christus horen. Want jullie worden door je eigen volk slecht behandeld. Net zoals de gemeenten in Juda slecht behandeld worden door de Joden. De Joden hebben hun eigen profeten en de Heer Jezus gedood. Ons hebben ze heel erg vervolgd. God is niet blij over hen. Ze gedragen zich als vijanden van God en van de mensen. Want ze werken ons tegen. Ze willen niet dat we de niet-Joodse volken vertellen hoe ze gered kunnen worden. Op die manier zijn ze ongehoorzaam aan God. Maar op een dag zal voor God de maat vol zijn. Dan zal hij hen daarvoor straffen. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica. Broeders en zusters, we zijn al een poos niet bij jullie geweest. Ook al was ons hart wel bij jullie. Daarom verlangen we er erg naar om weer naar jullie toe te komen. Wij, of liever ik, Paulus, heb dat al een paar keer geprobeerd. Maar de duivel wist ons tegen te houden. Op wie zijn we trots en over wie zijn we blij als onze Heer Jezus terugkomt? Jullie toch zeker? Ja, we zijn trots op jullie en blij met jullie.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
1: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
0: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
1: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
0: Echte aanpakkers.
1: Vakmensen.
0: Net als jij.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Kom bij ons werken.
1: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
0: Zoals een mobiel, trekker of shovel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Goed, thanks Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, Olifant.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar Messias belijdende Joden.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle, dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
14: Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je Psalm 23, niet helemaal. De uitvoering van Liana Crawford, Stillwaters, gebaseerd op Psalm 23.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB Gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
19: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuurder.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
26: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
28: Citytrippen?
29: Drakentemmen in het Verre Oosten?
30: Of nee, juichen voor Oranje?
27: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
31: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
32: De Nieuwe Morgen.
33: Met Joeri van der Geest.
32: Het christelijke radiostation.

0: Safe.
1: Toen ze 40 jaar oud was, hoorde Maureen dat ze haar zicht zou verliezen. En ze besloot toen om de Bijbel uit haar hoofd te leren, zolang ze nog kon lezen. Nou, ze had het niet helemaal, maar ze kwam een heel eind. Jaren later ontmoette Liana, haar oud-tante, Maureen dus. Nou, die vrouw die was inmiddels 103. En haar tante die zei tegen haar: leer het nou ook eens uit je hoofd, een aantal Bijbelteksten. Dan heb je die altijd bij je als je die een keertje nodig hebt. En nou, zo leerde Liana van haar oud-tante, die inmiddels haar zicht had verloren, een tekst uit haar hoofd. En dat werd Psalm 23, stil.

0: ons dus zelfs ons na je 100ste. Om nog terug te kijken op een leven met God. Zometeen hoor je een aantal van die verhalen, erg indrukwekkend. En natuurlijk altijd mooi om te horen van mensen op een oudere leeftijd, hoe hun wandel met God is geweest. Dan kijk ik eerst nog even in de Grootnieuws Radio-app. En dan zie ik Arianne, die wenst iedereen alvast een heel goed weekend. Ja, het is pas donderdag, maar voor sommigen toch echt wel bijna weekend. Iemand anders die zegt, goedemorgen, ik ben op weg naar kantoor in Zwolle. En dan zie ik hier nog een berichtje van Ari. En die zegt een hele goedemorgen, vandaag is mijn verjaardag.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, bij deze Ari namens het hele team van Grootnieuws Radio. Hoera en gefeliciteerd.
2: De dagtekst.
0: Dat is vandaag Lucas 6, vers 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. De dagtekst van vandaag, Lucas 6, vers 30. En dit is muziek van Lef en Reijer. En dat gaat over armen om je heen.

Terugblikken op Gods trouw in jouw leven. Daar wordt bij zorginstelling Rehobot in Wapenveld bewust aandacht aan besteed. Hoe kijk je naar je 80ste, 90ste en in enkele gevallen zelfs 100ste terug op een leven met God? Ja, ik vind het altijd super inspirerende gesprekken om dat zo te horen. Zeker van mensen die al een heel leven achter de rug hebben. Nou, in deze feestmaand ter ere van hun 50-jarig jubileum, en dan gaat het dus over die zorginstelling, sprak mijn collega Martin met verschillende bewoners over die ene vraag. Waaronder

0: met mevrouw Oeling en mevrouw Bosman. Het leven bestond uit vele ups en downs, maar God was er altijd bij. En ze tellen dan ook hun zegeningen, één voor één.
1: Zojuist toen u gevraagd werd naar het woord geloof, begon u helemaal te stralen. Geloof betekent volgens mij heel veel voor u. Kunt u daar woorden aan geven? Wat betekent geloof in uw leven?
2: Nou, het is iets wat bij me hoort. Ik kan er niet buiten. Het is gewoon, ja, moeilijk te zeggen. Het ligt gewoon in mij. Dat is het. Ja, het juiste woord.
1: En hoe heeft u dat gedurende uw leven gemerkt? Welke rol speelde geloof gedurende uw leven?
2: Nou, heel veel. Ik heb nooit geen moeite gehad met geloof van twijfel of zo. Nee, als het was dat u tegen zat of zo, nee. Ja, vaart gewoon het leven zoals het voor je beschikbaar is. En je weet dan met moeilijkheden waar je terecht kunt. En dat geeft mij de kracht om te blijven geloven. Ja.
1: Op dit moment, vandaag, als u zo meteen weer teruggaat naar uw kamer, hoe ervaart u God op die plek?
2: Nou, op mijn eigen kamer. Net of God aanwezig is. Anders kom ik binnen en denk, geeft die rust. Er geeft hele rust in mijn kamer. Ja, dan zit ik alleen natuurlijk. Maar dat geeft me gewoon helemaal een blij gevoel. Ja.
1: En dat neemt u dan ook weer mee naar buiten toe?
2: Ja, ja.
1: Ik kan het ook aan u zien. U straalt het helemaal uit.
2: Nou, mooi. Ja, het kan nog niet anders. Dat gaat vanzelf bij mij.

0: Net tijdens de viering viel me op dat Psalm 139 is een tekst die volgens mij heel veel voor u betekend heeft in uw leven. Kunt u daar woorden aan geven? Wat betekent die psalm voor u?
1: Ja, heel veel troost. En ja, dat God er toch altijd is. Ja.
0: En op welke momenten heeft u dat vooral ervaren?
1: Nou, heel vaak als ik in het ziekenhuis lag bijvoorbeeld. En ja, dan ben je alleen. Ik lag altijd vaak in Nijmegen. Dus dan ben je best... En ik was ook alleen, dus... Ja, dan voel je je ook wel eens alleen. Maar dan dacht ik, ja, ik ben niet alleen. Want hij is er. En hij omringt je. Van voren, van achteren. Hij is altijd bij je.
0: En we zongen tijdens de viering luidkeels... Groot is uw trouw, o Heer. Een prachtige tekst. En kunt u tot slot nog woorden geven aan hoe... die trouw van God met u mee is gegaan in uw leven?
1: Heel mijn leven. Ja. Tuurlijk, zeg ik ook. Je hebt momenten dat je denkt van waarom? Waarom moet dit allemaal? He? Maar ja, dan kijk je toch achterom. En ik ben best met geloof opgegroeid. En ook wel heel vrij erin. Mijn ouders, geen dwang achter. En die zeiden ook altijd wel, jullie moeten zelf kiezen voor Jezus. Nou ja, dat hebben we gelukkig gedaan. Alle twee. Ja, we zijn ook alle twee gedoopt. Als kind en als volwassen. Ja.
0: Hoe lang is dat nu geleden?
1: Oeh, een heel poosje. Weet ik niet meer zo.
0: Hoe oud was u ongeveer toen u zich liet dopen?
1: In doop was? Ja, ik heb het wel in mijn bijbeltje staan. Ja, ik was 25, denk ik. Ja. Ja.
0: En wat zou u nou willen zeggen tegen iemand die bijvoorbeeld nu zelf 25 is, misschien net zo'n keuze heeft gemaakt, eigenlijk nog een beetje aan het begin van het leven staat, met God ook. Wat zou u aan zo iemand willen meegeven?
1: Als je zorgen hebt, je hebt verdriet, ga naar Jezus, want hij helpt je. Wat een mens niet kan, kan Jezus wel.
2: Nou, dat is een mooi slot. Wat een mens niet kan, dat kan Jezus wel. Nou... Mooie samenvatting, je hoorde een reportage van Martin bij Rehoboth in Wapenveld.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Talita Nawijn, welkom thuis. Daarvoor Praise You in the Storm van de Casting Crowns. 2 minuten over 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen.
2: Groot nieuws update.
0: De SGP staat achter de motie die stelt dat de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem toebehoren aan het Joodse volk en aan Israël. SGP-leider Christoffer die noemt het betwistgebied waar het Joodse volk vanuit de Bijbel aanspraak op maakt. Hij vindt het bevreemdend dat de internationale gemeenschap die aanspraak op voorhand afwijst. Het kabinet ziet het juist als bezet Palestijns gebied en houdt vast aan een eigen Palestijnse staat. Die raakt verder uit beeld als de gebieden bij Israël gaan horen, zegt het kabinet. Een meerderheid stemde dan ook tegen de motie, waaronder de ChristenUnie. En Noorwegen nam gisteren afscheid van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. In de Domkerk van Oslo ging de preek over de liefde van God die sterker is dan de dood. En de boodschap was: wat kapot is, kan weer heel worden gemaakt. Verder klonken er veel christelijke liederen, zoals een oud Noors lied over de hoop op het eeuwige leven, en ook Psalm 121. En ook Abide with me, ofwel Blijf bij mij, Heer.

0: En dat lied werd gezongen door een gospelkoor, waarna de hele kerk meezong. Ja, en gisteren kwamen we als Groot Nieuws Radio samen met SDLK in actie voor vervolgde christenen in China. De hele dag hoorde je hun verhalen onder het thema vervolgd maar volhardend. En er is massaal gedoneerd. De laatste telling, gisteravond laat, kwam uit op ruim 105.000 euro. En een anoniem echtpaar verdubbelt iedere gift. Dus komen we uit op meer dan 210.000 euro. En daarmee steunt SDOK gezinnen van gevangenen, verspreidt het Bijbels en traint het voorgangers om met de druk om te gaan. Ja, prachtig bedrag, prachtig. Dank daarvoor. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend een afwisseling van wolken en zon, en in het westen en noordwesten nog lokaal een buitje. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
1: De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht.
2: Joeri van de Geest.
0: Goedemorgen, om 7:15 hoor je de overdenking van Evert Leeflang. Hij neemt je mee naar Openbaring, waar Jezus tussen 7 kandelaars loopt. Ja, het zegt alles over hoe hij naar de kerk kijkt.
3: Nieuwe morgen.
2: Het Christelijke Raad.

groot nieuws radio met muziek van Robbie Mark en Be Unto Your Name. Zometeen om 19:15 overdenking van Evert Leeflang. Eerst een lied dat geschreven is door Fanny Crosby. En in haar leven heeft ze heel veel christelijke liederen geschreven. Meer dan 8000, dat is de schatting. Maar ze was dus ontzettend productief. En omdat ze zoveel liederen schreef, waren uitgevers bang dat de zangbundels te vol zouden komen te staan met slechts één naam, overal Fanny Crosby. Dus schreef ze ook nog meer dan 200 verschillende schuilnamen, gebruikte ze om haar muziek uit te brengen. Nou, ontzettend veel christelijke liederen, heel veel zijn er ook bekend, ook uiteindelijk in de zangbundel van Johannes de Heer gekomen. En dit is misschien wel haar meest bekende, Blessed Assurance, die we in Nederland kennen als Volle Verzekering. CC Wildlands hoor je nu op Groot Nieuws.

0: volle verzekering. Jezus is mijn blessed assurance, hoorde je van C.C. Winans. Het is 7:45 en daarmee tijd voor de overdenking. Op donderdag de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking gaat over de zorgzame priester.
1: Laten we vandaag eens beginnen met een quizvraag. De vraag is: welk Bijbelboek laat de meeste kanten van Jezus zien? Nou, ik zou benieuwd zijn naar jouw antwoord, maar vandaag is mijn antwoord het Bijbelboek Openbaring. En je zou prima natuurlijk kunnen zeggen bijvoorbeeld een evangelie of een brief van Paulus. Laten we vooral niet gaan discussiëren over wat nou eigenlijk echt het juiste antwoord hier is. Maar vandaag zou ik Openbaring willen zeggen. En dat is omdat Openbaring een heel bijzonder boek is. Het met een eigen manier van schrijven. Het gebruikt veel beelden, het gebruikt heel veel symbolen. En juist daardoor laat het soms heel veel kanten van iets zien. En dat doet het ook juist bij Jezus. Jezus wordt op heel veel verschillende manieren in het boek gepresenteerd. Heel veel kanten van hem komen op een prachtige manier aan bod. Eén kant wil ik daar even van uitlichten vandaag. En dat is als hij een brief schrijft aan de gemeente aan Efeze. In Efeze was een gemeente in Klein-Azië en Jezus heeft daar een brief aan in hoofdstuk 2. En dan presenteert Jezus zich aan het begin van de brief. Dat doet hij telkens als hij in die hoofdstukken een brief schrijft aan die gemeente. En aan Efeze staat dan dat Jezus 7 sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de 7 gouden kandelaars beweegt. Nou, dat is een beeld wat we in hoofdstuk 1 al zijn tegengekomen. Maar het is eigenlijk een priesterlijk beeld. Want de priester was degene die tussen de kandelaars aanwezig was. Dat was namelijk onderdeel van het takenpakket van een priester. Ik weet niet waar jij aan denkt als je aan een priester denkt. Maar een priester had niet alleen maar de taak waar wij vaak aan denken om offers te brengen. Natuurlijk, heel belangrijk, heel centraal. Maar daaromheen was nog veel meer. Het was de zorg voor het heiligdom. De zorg voor de inrichting, zorg voor alle processen die aan de gang zijn rondom het heiligdom. En zeker ook de voorwerpen in het heiligdom, dat die schoon waren, dat dat goed ging, dat dat netjes was. Daar was een priester ook mee bezig. En dus ook met die kandelaar. Een van de dagelijkse taken van de priesters was zorgen dat die kandelaars in orde waren. En wat moest je dan bij kandelaars doen? Nou, dan moet je je voorstellen, zo'n kandelaar die heeft olie nodig. Dus dat moest gemaakt worden en op voorraad zijn. Dat moest dan bij elke kandelaar ook worden bijgevuld. Dus die had reservoirs, die moesten steeds vol zitten. Er was een lont, die moest schoon blijven en af en toe bijgewerkt worden, zodat de vlam goed brandde. En daar was zo'n priester dan ook mee bezig. En Jezus zegt dat die kandelaars, dat dat de gemeenten zijn. En daarmee wordt dus duidelijk dat Jezus als een soort priester met die gemeenten bezig is. Hij zorgt voor ze. Hij zorgt ervoor dat er voldoende olie is. Hij zorgt ervoor dat de lont schoon is. Hij zorgt dat die gemeente goed zijn werk kan doen als lichtdrager van God. En dat vind ik een prachtig en ook wel bemoedigend beeld. Want ik weet niet hoe het bij jou in de kerk gaat, maar ik ken nog wel eens tijden dat de kerk mij best wel kan bezighouden. En ik me ook wel eens zorgen kan maken over de kerk. En dat ik me afvraag, gaat het allemaal nog wel goed? En zeker als je verantwoordelijkheden hebt, dan kan dat best wel op je drukken. Nou, houd dit eens voor ogen, dit beeld. Dat Jezus die zorgzame priester is. Tussen die kandelaars, die kerken in Nederland. En hij is aan het werk. En hij weet als priester precies wat die kandelaar, wat die kerk nodig heeft. Ik ben hoopvol voor de kerk in Nederland. Lang niet altijd vanwege wat ik zie aan kandelaars en wat er soms allemaal gebeurt. Maar vanwege die priester die tussen hen in aan het bewegen is. En dat zou voor mij het doel zijn vandaag. Verwacht het niet van de kandelaar, maar verwacht het van die priester.

0: We Are Messengers en Corey Asbury, Come What May. Zometeen het ANP-nieuws van 8 uur. Maar goed, hè, we kunnen nu alvast even vooruitblikken op het weer van vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog. In het noorden valt misschien een kleine regenbui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. En de temperatuur loopt op tot een graad of 20. Dus dat is toch nog even zo'n lekkere mooie zomerdag tussen de regen door allemaal. Verder vandaag is het de laatste dag van de openbare coronaverhoren. Parlementaire enquêtecommissie hoort vanmiddag het hoofdinfectieziektebestrijding. Zo wat een woord. Het gaat in ieder geval over de corona. Dan wordt in Utah vandaag nog stilgestaan bij Charlie Kirk. Hij werd precies 1 jaar geleden doodgeschoten, alweer 1 jaar geleden. Op een universiteit in Utah vandaag vindt een herdenking daarvan plaats. En op Groot Nieuws Radio is er vanmiddag een bijzondere gast.
1: En verder vandaag?
0: Want in Backstage hoor je Martijn Buwalda. Later deze maand is er nieuw werk van hem. Komt het album De Rest Mag Je Hebben uit. En vanmiddag tussen 2 en 4 geeft hij bij Hans van Vuren toelichting in het programma Backstage.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: en 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stoelen.
1: Oh, Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
5: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
4: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
6: Ga je mee?
7: Ga met die banaan.
8: Naar Jumbo.
7: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
10: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
11: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Grootnieuws Radio,
16: het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
19: I see the King of Glory coming on the clouds with fire. Zometeen hoor je Hillsong Chapel met Hosanna.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Thijs en Jorieke
9: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
10: Over het thema Weerbaar in de onrust.
9: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
11: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
9: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
12: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
11: Tot dan!
13: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
14: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: De Nieuwe Morgen
16: met Joeri van der Geest.
15: Het christelijke radiostation.

0: glorie komen op de wolken met vuur. Ja, dat krijg je als je de tekst van Hosanna, Hillsong Chapel, letterlijk door Google Translate haalt. Maar nou, een mooi bijbelsbeeld van de koning die terug zal komen. Mooi verlangend uitzien naar die dag. Goedemorgen, het is donderdag 10 september en er valt vandaag een hoop te vieren. Jantine is vandaag jarig, laat ze weten in de Grootnieuws Radio App. Ze wordt 55 jaar, van harte Jantine. En Arie stuurde vanmorgen ook al een bericht dat hij ook jarig is, dus bij deze. Ja, Gerda die hoorde net een overdenking, laat ze weten in de Grootnieuws Radio App van Evert Leeflang. Ze zegt, wat een mooie overdenking. Nou, klopt helemaal. Evert die is sinds vorige week de nieuwe overdenker op de donderdagochtend. Heb je zijn eerste overdenking gemist, dan moet je even het podcastkanaal Preken en Overdenking opzoeken. Daar verschijnt hij later deze ochtend. En zometeen om 9:15, dan hoor je een nieuwe overdenking van zijn hand. Berichtje van Diederik, die stuurt een berichtje over de actiedag van gisteren. Over ja, de actiedag met STOK. Kwamen we samen op voor de vervolgde christenen in China. En hij zegt, wat een mooi bedrag is erop gehaald voor onze broeders en zusters in China. Nou, helemaal eens, Diederik. Gisteravond stond de teller op 105.000 euro. Echt ontzettend veel geld. En dat wordt ook nog eens verdubbeld door een betrokken ondernemer. En dan kom je dus uit op 210.000 euro. Ja, ontzettend een mooi bedrag. En we kijken daar ook zeer dankbaar op terug. Goed, volgende week dinsdag gaan we even vooruitblikken. Dan is het alweer Prinsjesdag. En dan gaat het over het koffertje, de troonrede. Nou, een begroting die je zoals eigenlijk ieder jaar weer te vroeg uitlekt. Maar er is nog een traditie en die haalt het journaal meestal niet. Want in de week voor Prinsjesdag wordt de Prinsjesprijs uitgereikt. En dat is een prijs voor een politicus die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor onze democratie. En gisteren ging die prijs naar een Tweede Kamerlid van wie, ja, die een hoop doet in Den Haag. En hoe dat zit en wat dat geloof met zijn werk te maken heeft, dat hoor je zo meteen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Lucas 6, vers 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Mooie dagtekst vandaag, Lucas 6, vers 30.

0: Sander en Angela op Groot Nieuws Radio. Ja, Prinsjesdag, dat zit eraan te komen. En dat betekent natuurlijk weer een hele hoop tradities. Moet je denken aan het koffertje, de troonrede, een te vroeg uitgelekte begroting. Dat is ook inmiddels traditie, maar dat niet alleen. Want in de week voorafgaand wordt ieder jaar de zogeheten Prinsjesprijs uitgereikt. En dat wordt omschreven als een prestigieuze prijs voor een politicus die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de parlementaire democratie. Nou, die prijs die werd gisteren overhandigd aan een Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. En zijn naam is Pieter Grimmis. Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd ook.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ik moest wel lachen om het bericht, want er stond een grappig werkwoord in. Grinwissen. Heeft u enig idee wat dat inhoudt?
1: Ja, inmiddels wel, inmiddels wel. Het is eigenlijk voor mij zo logisch als het maar zijn kan. Want ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf met het nodige calvinistische arbeidsethos. Maar het staat voor, schijnt te staan voor hard werken. En ja. Veel werk verzetten, maar ook, en dat voegde de commissie eraan toe, de jury eraan toe, van dat je de spelregels kent van de Kamer, die goed gebruikt en ook resultaten boekt en samenwerkt eigenlijk met alles en iedereen in de Kamer. Dat je niet eenkennig bent, maar dat je met heel veel partijen samen iets over de streep weet te trekken. Dus dat waren zo wat betekenissen die er gisteren aan werden gegeven.
0: Ja. Nou, dat moet wel een hele eer zijn om dat je achternamen tot een werkwoord schopt, maar ook met die hele betekenis erbij. En natuurlijk de prijs die dan ontvangen wordt. Hoe is dat voor u om dat zo te horen?
1: Ja, ik was echt oprecht verrast. Wat ik net al zei, ik mag een prachtig ambt vervullen, hè? Volksvertegenwoordiger, medewetgever, controleur van de regering. Dat zijn onze drie grondwettelijke taken als Kamerlid. Ja, en ik vind het gewoon heel mooi om te doen. En dan hou je er helemaal geen rekening mee dat iemand anders dat ziet en dat zo waardeert. Dus dat je dan in één keer wordt gebeld van, we hebben bedacht dat jij deze prijs moet krijgen. Dat is dan een enorme verrassing. En gisteren was het dan zover. Dus ik ben echt oprecht verrast door de jury. En het is natuurlijk ook gewoon heel eervol. En ik ben er ook heel dankbaar voor dat het werk wordt gezien.
0: Ja, snap ik. Ja, u noemt politiek ook heel bewust een ambacht. Wat maakt het zo'n bijzonder vak voor u?
1: Ja, wat ik wel heel mooi vond van het juryrapport vorig jaar is deze prijs uitgereikt aan mijn oud-collega van de SP, Michiel van Nispen. En ook toen werd gezegd, en ook nu weer, deze prijs is een ode aan de inhoud. Een lofzang op het politieke ambacht. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je mij kunt maken. Want ik vind ook, politiek gaat in het beeld vaak over wie kan nog net iets snediger zijn dan de ander. En wie kan de ander nog wat harder raken. Of het wordt heel veel show of theater. Terwijl politiek gaat uiteindelijk om het dienen van ons volk, van ons land. En proberen met de instrumenten die je hebt als Kamerlid het goede te zoeken voor ons land. En dat gaat vaak in kleine stapjes, vaak in achterafzaaltjes, vaak ook achter de schermen, om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. En het ambacht zit erin dat je die combinatie van ideeën en dossierkennis koppelt aan concrete voorstellen en daar een meerderheid voor weet te vinden, dwars door coalitie en oppositie heen. Dat is eigenlijk die combinatie van die drie dingen, die maken eigenlijk het politieke ambacht wat mij betreft. En als je het volgens mij het mooiste wat je als Kamerlid kunt doen is dat ambacht proberen zo goed mogelijk in te vullen.
0: Ja, en dus niet zozeer voor de bühne, maar echt dingen voor elkaar krijgen in achterkamertjes. Ja. Wat natuurlijk ook wel eens soms een negatieve context heeft. Achterkamertjes, politiek, maar
1: ja,
0: dat is misschien
1: achterkamertjes wel, ja. Maar kijk, uiteindelijk zijn de 150 Kamerleden en hun medewerkers ook een soort van collega's die elkaar natuurlijk niet alleen in het debat tegenkomen, maar ook buiten het debat. En uiteindelijk is politiek mensenwerk, hè, waarin je elkaar wat moet gunnen om ook iets gegund te krijgen. Waarin je weet, samen komen we verder, ook al ga je misschien alleen sneller. Dus ik vind dat wel, achterkamertjes klinkt inderdaad heel negatief, maar dat je elkaar buiten het werk in de wandelgang tegenkomt, dat gebeurt u en de luisteraars natuurlijk ook genoeg. Ja. En juist die combinatie van een gesprekje bij de koffieautomaat en officieel in een vergadering, die combinatie maakt je juist effectiever.
0: Ja. Als we het hebben over Greenwich, het harde werken, heeft uw christelijk geloof daar dan nog iets mee te maken? Want christelijke politici, die staan ook wel bekend om harde werkers. Don Seder onder meer, die stond op de eerste plaats van de politieke index. Nou, u stond zelf ook op nummer 3. André Vlag van de SGP, die staat ook bovenaan die lijst. Dus ja, heeft het christelijk geloof nog iets te maken met het harde werken?
1: Nou, het is in ieder geval is de aansporing uit de Bijbel van bid en werk is denk ik wel een heel belangrijk leidmotief voor zowel André als Don als voor mij. Dus ja, het is deels synoniem. Misschien is het bij mij nog wel extra met de paplepel ingegoten op een boerderij waar hard werken ook weer helemaal bij hoort. Dus het is niet alleen maar geloof, het is ook cultuur. Maar het begint er ook mee. En wat ook meespeelt, wij zijn alle drie lid van een wat kleinere fractie. Hè? Don en ik van de ChristenUnie, André Vlag van de SGP. Ja, dan heb je ook automatisch heel veel te doen vergeleken met iemand van een grotere fractie. Maar inderdaad, het speelt zeker mee. Al begint het denk ik wel met het je laten raken door onrecht. Hè? Als ik ben ooit raadslid geweest in Den Haag. En vanaf het moment dat je raadslid bent, dan fiets je met andere ogen door zo'n stad. En dan zie je zoveel waarvan je denkt, oh, hier moet ik, dit kan ik echt niet laten passeren, hier moet ik wat mee. Dus het laten raken door onrecht is heel belangrijk. Tegelijkertijd geeft het christelijk geloof in mijn werk ook heel veel, ja, dat je het kan relativeren. Het is aan mij om mijn best te doen, maar het is God die de wasdom geeft. Dus het is niet helemaal van mij afhankelijk en van ons mensen. Ja, en het derde, wat wel meespeelt in mijn werk, is van ja, dat ik het met heel veel vreugde doe. En dat ook de essentie misschien wel van het christelijke leven, het leven met een binnenpretje is. Vanwege de vreugde van Christus, zoals een oude theoloog van Rühle dat zo mooi omschreef. En dat leven met een binnenpretje, ja, geeft ook een soort van licht en luchtigheid in het werk. En dat helpt ook om het vol te houden.
0: Ja, mooi. Leven met een binnenpretje. Pieter Greenwich, hartelijk dank voor deze toelichting. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en dus de winnaar van de Prinsjesprijs. De prijs voor een politicus die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de parlementaire democratie en het politieke ambt.

0: Is He Worthy? Het is 8:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt.
2: Groot nieuws update.
0: De politie mag geen religieuze vieringen meer zelf organiseren, zoals een iftar of een kerstviering. Dat zegt minister Van Wil van Justitie. En dat legt hij vast in nieuwe richtlijnen, omdat de politie neutraal hoort te zijn. Aanleiding is een Kamervoorstel om alleen iftars te verbieden. De ChristenUnie en de SGP die steunen de bredere lijn, ook al betekent dit dat de politie dan net zo goed ook geen kerstviering meer mag organiseren. Voor hen weegt de scheiding tussen kerk en staat zwaar. En Noorwegen nam gisteren afscheid van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. In de Domkerk van Oslo ging de preek over de liefde van God die sterker is dan de dood. Wat kapot is, dat kan weer heel worden. Verder klonken er veel christelijke liederen, zoals een oud Noors lied over de hoop op het eeuwige leven. En ook Psalm 121 klonk. En ook Abide with me, ofwel Blijf bij mij, Heer.

0: beelden daarvan die worden goed bekeken op het internet. Het werd gezongen door een gospelkoor waarna de hele kerk meezong. En gisteren kwamen wij als Groot Nieuws Radio met SDOK in actie voor vervolgde christenen in China. De hele dag hoorde je hun verhalen onder het thema vervolgd maar volhardend. En er is massaal gedoneerd. De laatste telling, gisteravond laat, kwam uit op ruim 105.000 euro. En een anoniem echtpaar verdubbelt iedere gift. Dus komen we uit op meer dan 210.000 euro. En met dat geld steunt SDOK gezinnen van gevangenen, verspreidt het Bijbels en traint het ook voorgangers om met de vervolging om te gaan. Supermooi bedrag. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend een afwisseling van wolken en zon en in het westen en noordwesten lokaal een buitje. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af en is het droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
1: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlei met 12 kilometer. De vertraging is een half uur.
2: Van de
0: Geest. Goedemorgen, zometeen om 9:15 hoor je de overdenking van Evert Leeflang over goed en kwaad en hoe die twee dingen vaak in het leven door elkaar heen lopen.
3: De Nieuwe Morgen.
2: Het christelijke radiostation. Goedemorgen.

0: Kristen Getty en Magnificent Marvelous Matchless. Ja, collega Martin, jij reed onlangs, niet zo heel lang geleden, met je microfoon naar Zwolle toe, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, eerder vanochtend hoorde je al wat fragmenten uit gesprekken die ik toen had met ouderen uit zorgcentrum Regelbot in Wapenveld. Ja, stuk voor stuk ontzettend mooie mensen met heel veel levenservaring en wijsheid. Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Bosman in die reportage die antwoord gaf op de vraag: wat zou u gelovige jongeren willen meegeven aan het begin van hun geloofsreis? En dan zegt ze zoiets heel simpels als: kom met al je zorgen bij Jezus, want wat een mens niet kan, kan Jezus wel. Nou, dan zit ze zo voor je, vertelt ze dat en dan kan je alleen maar amen zeggen. En ik vind dat we ouderen nooit genoeg podium kunnen geven. Ze weten misschien niet wat de laatste TikTok-trend is, of wat de nieuwste worship hit is, of wat de jeugd met het woord cringe bedoelt. Maar wat is het genieten om gewoon even met ze te zitten en te luisteren. Ik heb er oprecht gewoon even van genoten. En dat ouderen de beste levenslessen geven, ontdekte ook onderzoeker Carl Pillemer. Hij interviewde 2000 ouderen over het leven. En daar kwamen mooie levenswijsheden uit. Een beetje samengevat zegt hij, als hij het allemaal bij elkaar bundelt, zeggen ouderen vooral ontspan, vond ik een mooi advies. Grote kans namelijk dat je niet één, maar meerdere doelen in je leven hebt die veranderen. Blijf dus flexibel en ga ervan uit dat dingen veranderen. Hou vast aan je sterke eigenschappen. Dat was een beetje de samenvatting van al die gesprekken. Nou, vond ik al best iets om over na te denken. Ja, daarnaast hebben ouderen de beste praktische levenswijsheden. Want, laten we eerlijk zijn, waar ga je naartoe als je niet weet hoe je die chocoladevlek uit je shirt krijgt of stoofpeertjes moet maken? Precies, de website Oma Weet Raad. Wel een beetje achterhaald, want veel mensen vullen misschien ChatGPT in nu. Maar goed, voor die tijd, Oma Weet Raad. En ik durf te wedden dat veel medemillennials met mij wel eens op seniorweb.nl terecht zijn gekomen met een computervraag die je hebt gegoogeld. Maar het is het beste is natuurlijk gewoon een kop koffie drinken en luisteren. Kijk, de Bijbel erkent dat ouder worden gepaard gaat met kwetsbaarheid, maar eert het ook als iets moois en bijzonders. Ouderdom als een kroon, grijze haren als een sieraad. Zoek dus vooral de ouderen in je omgeving op, zou ik zeggen. Daar leer je meer van dan honderden websites, onderzoeken of radio-items zoals dit je ooit kunnen leren.

0: Matt Maher en het Onze Vader, de Lord's Prayer. Het is tijd voor de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking die heet Ogen van vuur en voeten als brons.
1: Een van de manieren om het verhaal van de Bijbel te schetsen is dat je het ziet als God maakte alles aan het begin goed. En aan het eind is alles ook weer goed. Maar daartussenin is er een periode waarin goed en kwaad met elkaar vermengd zijn geraakt. En dan zou je moeten zeggen, de zondeval was het moment waarop goed en kwaad vermengd raakte. En aan het eind van de geschiedenis is daar het oordeel waarin goed en kwaad weer uit elkaar worden gehaald. Dat beeld van vermenging van goed en kwaad, dat herken ik. Als ik kijk naar de wereld om me heen bijvoorbeeld, dan is dat misschien wel ook wat ik het meest ingewikkeld vind aan de grote gebeurtenissen in de wereld waar we op het nieuws van horen. Bijvoorbeeld oorlogshaarden en conflicten in de wereld, waar goed en kwaad zo op een of andere manier onontwarbaar met elkaar vermengd zijn geraakt. Een conflict waarin je de kant van beide partijen kan bekijken en dan daarin iets goeds kan zien, iets menselijks kan zien, iets kan zien van opkomen voor een waarde of voor levens. En aan de andere kant juist ook zoveel slechtheid, zoveel kwaad, zoveel verkeerde intenties. En dat in zo'n conflict dat je dat aan beide kanten ziet en dat je eigenlijk moet zeggen, ja, je kunt ze allebei gelijk en allebei ongelijk geven. Vaak zijn situaties in het leven van conflict helemaal niet zo simpel. Denk aan mensen die soms verschrikkelijke dingen kunnen doen. Maar als je ze vervolgens beter leert kennen en hun geschiedenis leert kennen, hun biografie, dat je ontdekt dat zij zelf eigenlijk ook slachtoffer waren van weer een andere verschrikkelijke situatie. Waardoor je ook weer begrip ergens kunt vinden voordat iemand tot bepaalde daden is gekomen. Het is vaak niet zo simpel. Het is niet plat. Het is gelaagd en goed en kwaad lopen door elkaar heen. Als ik aan mijn eigen leven denk en mijn eigen hart zie, dan zie ik eigenlijk ook goed en kwaad vermengd raken. In situaties dat ik mij soms afvraag, ben ik nou alleen maar met goede intenties hiermee bezig? Of zitten hier ook intenties in mijn hart die daar eigenlijk helemaal niet thuis horen? Zelfs in mijn eigen leven vind ik het soms moeilijk om het helemaal uit elkaar te halen. Als het oordeel in de Bijbel het uit elkaar halen is van goed en kwaad, zodat het weer helder wordt, zodat wat zuiver is ook echt zuiver blijft, dan kan ik het verlangen naar oordeel in de Bijbel wel beter begrijpen. Jezus komt dat oordeel brengen. En in Openbaring 2 vers 17 wordt hij geschetst als iemand die ogen heeft van vuur en voeten van gelouterd brons. Dat zijn beelden die uit Daniël geleend zijn. En de betekenis daarvan is dat Jezus scherp genoeg ogen heeft om dat goede en kwade uit elkaar te halen. En dat hij staat op een zuivere basis als gelouterd brons. En op basis daarvan kan hij beoordelen wat goed en wat kwaad was. En dat is mijn gebed, dat die Jezus weer orde gaat brengen in wat zo onontwarbaar en verknoopt is geraakt. Mijn gebed vandaag is: Jezus, met ogen van vuur en voeten als gelouterd brons, haal goed en kwaad weer uit elkaar. In mijn leven, in mijn kerk, in heel de wereld. Amen.

0: postuum uitgebracht. Dit lied van Brian Dirksen, Whisper. Ja, wat zou jij doen met €210.000, Tim?
1: Oh, dat vind ik een hele makkelijke vraag. Ik zou bijbels naar China sturen.
2: Ja.
1: Ik zou een Chinese voorganger zou ik ondersteunen.
2: Ja.
1: Ja, ja, ik zou Chinese gezinnen zou ik ondersteunen.
0: Fantastisch.
1: Dus, ja, dat zou ik doen.
0: Wat een mooie opbrengst, zeg. €210.000, ja. 105.000 van de luisteraars van Groot Nieuws. Wat natuurlijk al ontzettend veel is. En daar zijn we super dankbaar voor. En het mooie dus, die verdubbelaar die dan wordt ingezet. Van ja, iemand die zegt, nou, iedereen die geld overmaakt, doe ik gewoon ook. Dus ja, 105 keer 2.
1: Ongelooflijk. Ja, je zou eigenlijk de groepsapp van Groot Nieuws Radio moeten zien. Hè? Want
0: zo.
1: We waren allemaal wel onder de indruk gisteren. Ja. Hoe dat is verlopen die dag.
0: Euforisch. Dus nou, niet zonder reden natuurlijk. Ontzettend mooie opbrengst gisteren voor de STOK-actiedag. Voor de vervolgde christenen hebben gisteren geld opgehaald in China. €210.000 staat op de teller sinds gisteravond. En ja, vandaag en komende dagen zal er ongetwijfeld nog eens bij komen. Want ja, dat mag gewoon allemaal.
1: Zeker.
0: Hey Tim, zometeen gewoon weer de blessings.
3: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, de allereerste blessing bezorgen wij ergens op de werkvloer. We zijn op zoek naar Arie Eelwijk uit Emlichem.
0: Ja.
1: Of Emlichem, moet ik zeggen, sorry. Arie, hou de radio eventjes aan. Hou hem in de buurt. Ik voorspel een blessingsactie van een collega.
0: Oh.
1: Ja, en vind je dat jouw collega ook een muzikale blessing kan gebruiken? Trek dan even aan mijn jas. En niet te hard, maar stuur even een appje met je idee. De plaat waar je aan denkt, de boodschap voor de persoon in kwestie. En misschien lukt het vandaag nog. En anders dan kun je een blessing ook doorgeven voor een specifieke uitzending. Dat kan op grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Heb jij een jas aan vandaag?
1: Nee.
0: Hartstikke lekker weer, man.
1: Nee, maar het was spreekwoordelijk. Dus je kunt aan mijn jas trekken, maar eventjes door een appje.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, zometeen de blessings. Vanaf 9 uur met Tim Hendricks. Veel plezier.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer recordwarm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is 1 rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
16: Dankjewel. En misschien kunnen wij het fileleed iets verzachten met Blessings voor onderweg. Ook werken we graag met jou mee aan klus of project. En we doen aan huisbezoek. om hier wat meer zicht te krijgen op de muzikale blessings zoveel mogelijk op jou af te stemmen en wat meer zicht te krijgen op jouw status. Kun je misschien alvast antwoord geven op de volgende vragen? Wie ben je? Waar ben je? En wat houdt jou bezig op dit moment? Spreek elkaar zo na Michael W. Smith en You Are Holy.
17: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
19: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Mama, wanneer komt papa thuis?
26: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
29: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
30: Met Tim Hendricks.
31: Het christelijke radiostation.

0: halen. Dus dat is mijn status. Onderweg naar mijn werk in Amersfoort. Dus nog een stukje gaan. En helaas, file. Maar gelukkig, blessings. Ja. Fijne dag, fijne uitzending.
1: Fijne dag, Jolanda. Succes in de file. En Chris, die meldt zich, zegt: ik ben Chris Bonen. Ik ben aan het werk op de vliegbasis Woensdrecht. En op dit moment installeer ik een antenne op de NH90-helikopter. Dat is mooi werk, Chris. Zou het een antenne voor DAB Plus radio zijn, zodat ook daar Groot Nieuws Radio ontvangen kan worden? Ik ga daar voor het gemak maar even vanuit. En zegt Mirjam: ik ben Mirjam Venhuis en ik moet dringend een rondje huishouden doen. Vanmiddag ga ik op intake voor een cursus draagkracht. Itske uit Lelystad meldt zich: samen met jullie aan het ontbijt en dan voorbereiden op de oudere beweeggroep. Goed bezig toch? Net als jullie. Veel zegen gewenst vandaag. En eventjes voor wie benieuwd is naar de status van de speciale radiodag gisteren. Voor de vervolgde kerk in China. We zagen een enorme betrokkenheid. Hartverwarmend om alle giften, meelevende berichten en gebeden te zien binnenkomen bij Groot Nieuws Radio. En je wilt vast weten wat dit concreet aan giften hebt opgeleverd. Mocht je dat dus net nog niet hebben meegekregen vanochtend in de Nieuwe Morgen, hou je vast. We hebben gisteren met elkaar maar liefst €210 geschonken. En daarmee worden kerken en gezinnen van Chinese gevangenen ondersteund. Chinese voorgangers worden gesteund en toegerust. Bijbels worden hiermee verspreid en radio-uitzendingen gemaakt. Ja, supermooi. En dit berichtje van Lydia, want het bedrag dat gisteren is binnengekomen is verdubbeld. Samen dus €210.000. Maar, zegt Lydia, zouden we voor het... Voor de anonieme gulle gever zouden we niet gewoon een mooie plaat kunnen draaien. Ja, ik zeg, kom maar door. Welk lied zouden we kunnen draaien voor de gulle gever die het bedrag, alle giften, maar echt alle giften die gisteren zijn gekomen, heeft verdubbeld. Laat maar even weten wat we kunnen doen. Wie je ook bent, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van donderdag 10 september in het jaar 2026. En de eerste plaat bezorgen wij op de werkvloer. Arie Ulwijk uit Emlichheim. We mogen een plaat voor je draaien namens Marian en Vrouwtje. Ze zeggen: lieve collega, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hopelijk is er even tijd tussen de bedrijven door om het te vieren. En we wensen jou Gods nabijheid toe. Gods nabijheid voor je nieuwe jaar. Op je werk, maar ook privé. Liefst van Marian en Vrouwtje. En dit is de plaat die we je cadeau mogen geven.

Ja, goedemorgen. Ja, het is een beetje een spontane actie, maar ik wou graag een plaatje aanvragen voor mijn aanstaande schoondochter, Willemijn, de vriendin van Alet. Ja, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Willemijn, en nog vele jaren. Dus van je aanstaande schoonvader, laat maar zeggen.

0: Ja, Josh Baldwin, Made for More. Jacco als bijna schoonvader, toch, als ik het goed begrepen heb. Supermooi. Ja, dan gaan we eventjes naar de vraag van Lydia, die inbracht. Ik gaf net aan, €210.000 opgehaald gisteren met de radioactiedag in samenwerking met SDOK voor de vervolgende kerk in China. En Lydia die dacht, ja, wat als we nou een blessing kunnen laten horen vanmorgen voor de gulle gever. Ik heb begrepen dat het een echtpaar is, een anoniem echtpaar die het geld verdubbeld heeft van de actiedag gisteren. Arjan heeft wel een suggestie voor een mooie plaat. We gaan luisteren naar Martijn Bewalda en het liedje Voor de Zwijgers. Gaat over wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. En ja, dit is voor die ongeziene helden en heldinnen. Voor de anonieme gullegevers voor de radioactiedag voor de vervolgde kerk.
1: Deze is voor de zwijgers.

0: zwijgers voor de strijders en de ongeziene helden en heldinnen, Martijn Bewolen.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, vraag een plaat aan voor die ongeziene helden. Jacob Hoefnagel uit Urk. Je krijgt vandaag een plaat aangeboden. En ja, je wordt hier toch echt beschreven als een held. Het is ongelooflijk. De woorden die je vandaag hier op de radio klinken voor jou. Hier is Jenneke, jouw vrouw. Ik hoef jullie niet aan elkaar voor te stellen. Ze zegt, gisteren 9 september waren mijn man en ik 23 jaar getrouwd. En mijn man Jacob is het beste wat mij ooit is overkomen. Hij is lief, staat altijd voor ons klaar. Hij moppert nooit. Hij laat me echt genieten van het leven. Jacob, je hoort het. Dit is dus hoe ze over je praat. Nu hoor je het zelf. Een dikke knuffel krijg je van jouw vrouw Jenneke. En je krijgt dus deze plaat. Cici Winans en Goodness of God op zijn plek vandaag. Gefeliciteerd, Jacob en Jenneke, met jullie 23-jarig huwelijk.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Eline met levenswoorden voor je hier op Groot Nieuws Radio. En de muziek als Blessings. Wilma Smelt uit Rijssen, goedemorgen. We mogen jou een mooi lied, een mooi zegenlied meegeven. Zegenlied van Sela. En Bert die is de afzender van deze plaat. En hij legt uit, je bent vandaag jarig, een mooie 55 jaar. En ik wil jou vanmorgen verrassen, omdat ik nogal eens je verjaardag vergeet. En ik wens jou een heel mooi en gezegend nieuw levensjaar toe, langs deze weg, met deze plaat voor je. En ik zal extra gas bijgeven met mijn truck om het met je te vieren vanavond. Morgen lekker vrij. Geniet nu alvast van dit lied voor jou, waarmee ik je een blessing wil meegeven voor het nieuwe jaar. Liefs, je mannetje Bert. Wilma Smelt uit Rijssen, het lied is naar jou onderweg. Het lied ook onderweg naar Werkendam en Sliedrecht, want Korstian en Anna, ook voor jullie een mooi zegenlied van Sela. Aangevraagd door jullie vader, schoonvader, moeder, Eline, Willemijn en Tom. Want laten ze weten, lieve Korstian en Anna, morgen is jullie grote dag, jullie huwelijksdag. De dag waarop jullie ja zeggen tegen elkaar. En wat zijn we daar ontzettend blij mee en dankbaar voor. En we wensen jullie een prachtige dag toe met alle lieve familie en vrienden. En bovenal wensen we jullie Gods zegen toe voor jullie huwelijk. Want dat hebben we zo nodig. Dat onze hemelse Vader bij jullie mag zijn in verdrietige en vreugdevolle momenten. En geniet nu van het mooie lied van Sela. Wat wij voor jullie hebben aangevraagd. Sela met zegen komt van u. Liefst van jullie vader, schoonvader en moeder, Eline, Willemijn en

zegen komt van u, van Sela. Ja, en supermooi, Kostian en Anna. Een hele mooie dag wensen we jullie toe morgen. Succes met het ja zeggen. Alex, jij ook succes, want jij zegt goedemorgen. Ik wil graag ik kan wel een rustgevende blessing gebruiken na gisteravond. Spontaan knalt er een glasplaat hier uit de wandmeubel. In 1000 stukjes. Ik ben voorlopig nog wel aan het stofzuigen. Alex, ik zie ze liggen. De stukjes. Kijk nog eventjes goed naar de stukjes. En kijk dan omhoog. Van de scherven naar omhoog. Naar de vogels in de lucht. En luister naar de volgende plaat. Matthäus 6 is dit. Look at the birds. Project of love. En dit nummer draaien we ook speciaal voor jou. Lucielle uit Kampen. Lucielle, je krijgt deze plaat aangeboden namens Marieke van Wijngaarden en de kids. En ze zegt, lieve Lucielle, even zomaar om te laten weten dat we er voor je zijn nu het even wat minder gaat. We houden van je en we zullen altijd voor je klaarstaan. Een hele dikke knuffel en liefs van ons allemaal, Marieke en de kids.

zegt, wat een onwijs gaaf nummer. Look at the birds. Ik zie het als een bevestiging van God. En zo zie je maar. Een blessing snijdt vaak aan vele kanten. Een blessing voor één is een blessing voor allen. En Jannie van Eck uit Vinkeveen, laten we samen naar het volgende lied luisteren. Wat de toekomst brengen mogen. Reisgenoten zal het ten gehore brengen. En ja, het is een familieblessing voor u. Namens de familie van Eck krijgt u vanmorgen het lied cadeau. En ze laten u weten, lieve moeder, schoonmoeder en oma, u mocht afgelopen maandag 7 september 90 jaar worden. Vanavond hopen we dit met elkaar te gaan vieren. En daar kijken we naar uit. En hopelijk u ook. We wensen u via de radio deze morgen God zegen in alles toe voor uw nieuwe levensjaar. En tot vanavond.

0: Wat de toekomst brengen mogen. Reisgenoten, speciaal voor Jannie van Eck uit Vinkeveen aangevraagd. En Thijs is inmiddels de studio binnengelopen voor vast een aankondiging voor zometeen. Neemt ons even mee naar Thijs en Jorieke. Thijs, wat is het thema vandaag?
1: We hebben een beetje een onderbelicht thema, dat durf ik wel te zeggen. We hebben het wel vaker gehad over seksverslaving. En dan denken we allemaal heel snel aan de mannen, aan de pornografie. Maar we gaan het vandaag hebben over seksverslaving onder vrouwen. De moeite en de struggles die daarmee kunnen zijn. We worden bijgepraat door Tessa van der Neut. Die heeft zich daarin verdiept. Is ook ervaringsdeskundige. Dus we horen haar persoonlijke verhaal, maar ook wat er allemaal gedaan kan worden. En waarom het goed is om hier meer kennis over te hebben.
0: Check, dat zometeen in Thijs en Jorieke. Ga ik hier de laatste plaat draaien voor dit uur. En dat betekent dat we nog eventjes langs Stolwijk gaan voor een blessing voor mevrouw Honkoop. Namens Lois Geert Gerards, beterschap met uw rug. En daarom een mooie plaat vandaag. We draaien Heer, ik hoor van rijke zegen. Je hoort het al. Hier is Joke Buijs.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht.
18: Zometeen
17: Thijs en Jorieke.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
4: En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
22: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
21: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
23: Kozijnshop.
24: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein. Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
27: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
28: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
29: Oké.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
31: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
32: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Charity Gale, Thank You Jesus for the Blood.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik denk dat iedereen me gaat uitlachen. Maar ik vind het gewoon echt ontzettend leuk. Ik heb eigenlijk deze week, je kan wel zeggen, twee nieuwe titels. Kan ik aan mijn cv, klinkt groot.
2: Want er staan heel wat titels op. Laten we even een paar noemen.
0: Dat is totaal niet nodig.
2: Columnist.
0: Maar er staan ik heb twee
2: presentatrice.
0: Titels.
2: Presentatrice.
0: Ja. Ik heb bovenal moeder.
2: Oh ja, sorry. Ja. Moeder en echtgenote. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Collega. Nee. Kind van de Allerhoogste.
2: Ja, daar moet je eigenlijk mee beginnen. Ja, dit gaat wel niet meer goed.
0: Maar goed,
2: komen.
0: Ik heb
2: er twee nieuwe.
0: Ik heb echt op één dag.
2: Weer bijbeunen?
0: Twee. Nee, het is niet.
2: Betaalde titel.
0: Ik snap dat je verbaasd bent.
2: Ja, dat is meestal. Moet er wel vergoeding tegenover staan. Ja.
0: Dat klopt, maar ik krijg hier geen vergoeding voor.
2: Oké. Okay.
0: Nee, dat doe ik geheel omdat ik het gewoon belangrijk vind. En leuk vindt. Kijk, het nieuwe schooljaar is begonnen.
2: Oh.
0: En ik zat vorig jaar toch een beetje van, nou, zoveel worden we niet gevraagd voor dingen.
2: Je zat een beetje te klagen, ja.
0: Nee, dat deed ik best veel, hè. Schoonmaken.
2: Ja, als er dan iets mocht.
0: Als iets van, dan vind ik dat gewoon wel leuk.
2: Paraat.
0: Stond ik paraat.
2: Maar ja, nu groep 3.
0: Inderdaad, nu groep 3. Maar, oké, welke titel zal ik eerst noemen? De eerste kregen we een soort nieuwsbrief kregen we binnen. En toen werd er dus gevraagd om luizenmoeders.
2: Ja.
0: Ja. Ik dacht, wie is die vrouw? Wie moet ik appen? Oh, het is een moeder

0: De viezige dingetjes van het leven, daar ga je kriebels van
1: de
0: benen.
1: Ik denk ook dat ik nog handschoenen aan ga doen of zo. Maar ik mag bij de kleutertjes, mag ik een beetje dat. Ja, het is alleen maar na de vakanties. Mag ik een beetje in die haartjes gaan lopen? Ja, ik vind dat leuk.
0: Ja, ik zie dat je er echt. Ja, ik zal hem inderdaad op je cv zetten als je er zo van geniet. Dan kun je misschien op andere scholen zoeken ze ook nogal mensen.
1: Ja, ik vind het gewoon een iconische titel. Maar goed, toen hadden we ook nog dinsdagavond een anderhalf uur durende presentatie van groep 3.
0: Ja.
1: Ja, jij weet het allemaal.
0: De kinderen moeten veel leren, maar die ouders moeten nog veel meer leren.
1: Op een gegeven moment dacht ik echt, na een uur, ik dacht, toen gingen we naar het rekenen toe. Ik dacht, mijn hoofd, het is vol, ik ben klaar. Maar toen moest ik nog allemaal hoe ze leren rekenen en doen. Het was zoveel. Maar ja, toen kwam natuurlijk ook de oproep, hè, voor de ouderparticipatie.
0: Toen veerde jij op?
1: Nou, ik veerde niet meteen op. Ik dacht, ja, ik heb vandaag ook al me aangemeld als luistermoeder. Ja,
0: geef anderen ook wat ruimte, Jurieke.
1: Dat dacht ik ook, van weet je, je hoeft niet alles te doen. Maar ja, ik hoorde jou in mijn hoofd, Thijs.
0: Oh.
1: Ik hoorde jou in mijn hoofd, ja, de taalontwikkeling gaat zo verkeerd.
0: Ja.
1: Kinderen lezen niet meer. Waar gaat het heen met deze wereld, met de jongeren, met de jeugd?
0: Ik hoorde het echt letterlijk in je hoofd, ik hoor het.
1: Ik hoorde jou letterlijk in mijn hoofd. Dus toen vroegen ze leesouders, maar ook vaak elke ochtend en elke middag.
0: Elke ochtend?
1: Willen elke ochtend een kwartier en elke middag een kwartier hebben ze ouders nodig. Ja,
0: zo.
1: Dat is veel. En toen dacht ik, ja. Ik hoorde jou in mijn hoofd. Ik dacht, schrijf die titel er ook maar bij. Op maandagochtend van 8:30 tot 8:45. En ik heb nog maar 3 uur in de week voor mezelf. Hè. Dus nu heb ik 2 uur en 3 kwartier voor mezelf. Want 3 kwartier word ik toch door jou leesmoeder.
0: Ik ben trots op je. Maar is dat dan voor de hele klas? Of krijg je
1: een
0: groepje?
1: Nee, dan krijg je een groepje. Maar ik heb
0: helemaal veel mensen nodig.
1: Ik heb geen idee wat je dan moet doen natuurlijk. Hè? Ja,
0: lezen. Ja. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
1: Ja, met zo'n groepje weet ik veel.
0: Maar je kunt dit eens combineren. Hè? Dan geef je het kind een boek. Die houdt het dan zo vast. Dan lees jij het boek voor. Ondertussen kun je dus in die hoofdje zoeken.
1: Ja, nee, want ik hoef deze groepjes niet te doen. Dus dat wordt wel, dus na de vakantie wordt het moeilijk. Dan moet ik en luisterpluizen op maandag en leesmoeder zijn. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga combineren.
0: Nou, maar ik ben blij dat je zo inzet. Het is echt
1: voor het lezen typische, en voor de luizen.
0: Typische groep 3 moeder. Ik spreek nog wel als je groep 5, 6, 7, 8 zit. Kijk of je dan nog als eerste opspringt bij alle taakjes.
1: Kijk, Thij, jij hebt nog maar 1 kind op de basisschool.
0: Ja.
1: Jij doet niks meer, dat weet ik.
0: Nee, we hebben onze bijdrage geleverd.
1: Jullie zijn er klaar mee.
0: We geven anderen ook ruimte.
1: Ja. Oh, maar over luizen wil ik later echt nog veel meer vertellen. Want ik vraag me nog af, maar dat gaan we vandaag niet doen, maar waarom bestaat het überhaupt nog als je al die luizenmoeders hebt? Maar goed, dat waren de titels voor vandaag. Hey, we hebben vandaag echt een heel erg boeiend en ik vind het zo goed onderwerp dat we hierover gaan praten. Want pornografie wordt nog vaak gezien als een probleem van mannen. Toch kijken ook veel vrouwen naar pornografie en kunnen zij erin vastlopen. Juist omdat bijna niemand dat van vrouwen verwacht, zijn de schaamte en eenzaamheid soms extra groot.
0: Teersa van der Neut weet uit eigen ervaring hoe een ongevraagde eerste confrontatie kan uitgroeien tot een pornoverslaving. En ze worstelde daar dan ook jarenlang mee. En ze vertelde over welke weg ze aflegde naar herstel. En ook waarom ze mede-initiatiefnemer werd van stichting Free Hearted.
1: En misschien herken je iets van dit onderwerp bij jezelf of bij iemand in je omgeving. Wat hielp jou om erover te praten? Of wat had iemand destijds aan jou moeten vragen? Je kunt je vragen of ervaring met ons delen via de WhatsApp of chronischradio.nl/Thijs en Jurieke. En dat mag natuurlijk ook anoniem. Zometeen hebben we eerst ook nog leuk nieuws over ons event.
0: Ons live event van 31 oktober.
1: Hier in Veenendaal in de verbinding. Ja, dat is wel leuk nieuws. We zijn er wel blij mee. Maar eerst Battle Music en It Is Well.

0: Better Music, it is wel. Ik vind het echt mooi, de support die ik krijg. Dat ik officieel luistermoeder ben. Ik neem natuurlijk mee in wat ik meemaak daar. Ook al schijnt het dus eigenlijk op de basisschool best wel mee te vallen. Krijg ik een beetje allemaal berichten.
1: Ja, als jij je werk goed doet, dan valt het mee. Kijk, als die luistermoeders verzaken een keertje, die zijn er te veel met theedrinken bezig, ja, dan kan het een keer daarna wel eens flink mis zijn.
0: Ja, dat is wel. Als ik het mijn taak verzaak. Maar ik doe het bij mijn eigen kinderen ook altijd al checken, toch? Doe je toch. Je checkt toch altijd even bij je kinderen?
1: Ja, nou, weet ik niet, hoor. Dat is heel actief.
0: Oh, dat doe jij dus niet.
1: Gaandeweg een beetje, maar...
0: Oh, als ik hun haartjes was, doe ik altijd even checken.
1: Maar op de basisschool hebben ze natuurlijk wel van die aparte zakken en de tassen worden in bakken.
0: Dus ja, maar die best wel veel gedaan. Zakken. Nee, joh, dat was ook helemaal fabeltje. Zo werkt het ook helemaal niet.
1: Oh,
0: dat is zo.
1: Mevrouw is 2 dagen luistermoeder, die weet er nu alles van, hoor.
0: Dat is zo.
1: Nou, ik hoor het wel weer.
0: Dat is zo. Luizen die gaan niet van tas op tas. Die gaan van haar naar haar.
1: Ja, maar goed.
0: Zo lekker spelen met elkaar. En dan vloep, vloep, vloep. Dan gaan ze, lopen ze. Ja, zo. Ja, dat is het enige.
1: Je cursus gevolgd. Wat is dit?
0: Ik heb vroeger ook luizen gehad.
1: Waar komt deze kennis vandaan? En de shampoo, werkt dat nog? Of is dat ook
0: afgeschaft? Ja, maar die werkt nog wel.
1: Ja, stinkt die nog steeds zo?
0: Het werkt, maar je moet vooral kammen. Met zo'n ja, zo'n luizenkam.
1: Ja, hoe zit het met de neten? Die zijn ook belangrijk, toch?
0: Ja, dat je moet blijven kammen.
1: Okay.
0: Dus na die shampoo, je moet echt heel lang nog kammen.
1: Je neemt ons lekker mee in belevenissen. Ja,
0: maar Marnine die zegt, die vindt het dus heel leuk. Zeg, je leert de kinderen ook beter kennen. Denk ik dus ook. Ik vind het gewoon heel leuk om een beetje de kinderen te leren kennen. Bij wie je kind in de klas zit. Ze zegt, lekker in de haren kloeden. Soms als het tijd is, zelfs mooie vlechten maken. Oh. Dacht ik, dat gaat mij natuurlijk niet. Ja, dat kan ik niet.
1: Oh. Nee, dat heb je bij de boys niet echt geleerd.
0: Ik heb 2 jongens en ik kan het bij mezelf ook niet. Dus laat staan.
1: Ik wil zeggen, je hebt zelf op zich wel haar waar je wel kunt oefenen.
0: Laat staan dat ik opeens bij een meisje en de invlecht ga maken.
1: Dat is wel heel idyllisch.
0: Dat wordt voor mij een iets te romantisch.
1: Zo'n kind met zijn hele slordige vlecht thuis komt er. Ja, dat heeft Jorieke gedaan op school.
0: Ja, dat was de luistermoeder. Maar de middelbare school, waarom zijn daar inderdaad geen luistermoeders?
1: Ja, op een of andere manier schijnt het daar ook behoorlijk los te kunnen gaan. Ik weet niet waarom het daar niet is. Dat is
0: luizenouder, moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat het wel. Ik denk die kids er niet zo op zitten te wachten dat er een vreemde zomaar in je haren komt.
0: Ja, maar kijk, maar daar gaat het dus mis. Daarom blijft het maar rondgaan, dat beest. Ja. Het is gewoon heel erg raar. Ja. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte van al mijn nieuwe titels als lees- en luistermoeder. Dan, ja, ik vind het belangrijk om te benoemen. Want wij hebben 31 oktober hebben wij ons event, Thijs en Jorieke Live, met Michelle van Düsseldorp. Lef is erbij en wij zijn helemaal in de voorbereiding met het programma en wat we allemaal gaan doen. We hebben honderden ideeën waar we ook heel veel van gaan uitwerken. Het wordt zo'n leuke avond. Maar, lieve mensen, mocht je al lang denken van ja, ga ik nou wel, ga ik niet, of het is erbij ingeschoten. Dit is wel het moment. Want we zitten echt in de laatste kaarten.
1: Ja, het zit echt. Ja, wij vinden dat natuurlijk altijd leuk. We hebben allemaal artiesten hier altijd te gast. En dan kijk je op die website en zie je van die vinkjes staan. Van die uitroepdingetjes. En
0: laatste
1: van die
0: kaarten.
1: Uitverkocht dingen. En ja, het is nu inderdaad zo dat er bij ons event een uitroepteken staat. Er zijn nog maar 10 kaartjes.
0: Ja.
1: 10 kaartjes. Er al bijna 400 zijn er al kwijt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat betekent wel dat als je daar nog bij wilt zijn, of je wacht nog op het appje van die ene vriendin om te bevestigen of jullie inderdaad samen kunnen gaan, ja, dan is het nu even in actie komen.
0: Dit is het moment. Dus ga naar grotesradio.nl/live. Ik kijk maar aan of ik het niet goed zeg.
1: Jawel, het gaat hartstikke goed.
0: Nee,
1: ik hoop dat er nu een paar mensen zijn die denken even die bestellingen in orde maken.
0: Ja, dat is de laatste 10.
1: En als je er al als die kaartje hebt, laat dan even weten dat je er al heel veel zin in hebt.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Toby Mac en Jamie McDonald, God Did It. En ondertussen zijn er nog maar...
1: Vier kaarten
0: over.
1: Zo snel gaat dat, ja.
0: We zijn gewoon straks gewoon uitverkocht, joh.
1: Ja, en dan komt er wel een inschrijvenlijst. Dus dan kun je nog op de reservelijst. Maar dat is altijd alleen, dus maar een kleine kans.
0: Dat is ja, dus ja. Nog vier kaarten.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Pornografie wordt nog vaak gezien als een probleem van mannen. Toch kijken ook veel vrouwen naar pornografie en kunnen zij erin vastlopen. Juist omdat bijna niemand dat van vrouwen verwacht, zijn de schaamte en de eenzaamheid soms extra groot. Teerse van den Neut weet uit eigen ervaring hoe een ongevraagde eerste confrontatie kan uitgroeien tot een verslaving. Ze vertelt vandaag hoe ze jarenlang met haar pornoverslaving worstelde, welke weg ze aflegde naar herstel en waarom ze mede initiatiefnemer werd van Stichting Free Hearted. Teerse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heel erg tof dat je vanochtend bij ons wilt zijn en ook echt wel heel erg moedig. Het is niet een onderwerp waar je gewoon zomaar... denk ik, met iedereen elke dag over in gesprek gaat.
4: Nee, liever niet.
0: Liever niet. Maar je doet het, want je hebt hier wel echt een hart voor. Daarom heb je ook die stichting om juist dit verhaal ook bij veel meer mensen te brengen. En daarom gaan we dat vandaag ook samen doen. Is het wat jou betreft onterecht dat porno voornamelijk als een mannenprobleem wordt beschouwd?
4: Ja, zeker. Ik geloof ook echt dat zeker sinds corona dat het aantal dames wat met pornografie worstelt en wat daarmee in aanraking is gekomen steeds verder stijgt. En dat het ook steeds meer een probleem wordt, ook onder vrouwen. Ja.
0: En door corona, omdat toen alles gewoon geïsoleerd werd,
4: ja.
0: de schermen waren...
4: Ja, goed aanwezig in de slaapkamers en in de werkkamers. En mensen werden alleen in een kamertje, zeg maar, geforceerd.
0: Dus je zegt, het is dus onterecht dat het voornamelijk een mannenprobleem is. Toch hebben dat beeld wel een beetje. Maakt dat het nog een stuk moeilijker om erover te delen?
4: Ja, zeker. Als jij in de kerk hoort of waar dan ook dat pornografie vooral een mannenprobleem is. Of dat je. En dan wordt er gebeden voor de mannen die dan worstelen met pornografie. Dan denk je als vrouw, ja, en ik dan? Ben ik dan gek? Ben ik de enige die ermee worstelt? En dat verhoogt natuurlijk het A, dat je je anders voelt. En B, je schuldgevoel en je schaamte daarover.
0: En eenzaamheid waarschijnlijk ook.
4: Ook inderdaad. Dus dan ga je nog langer wacht om erover te beginnen naar een ander.
0: Je hebt wat cijfers heb je ook meegenomen. Wat is hierover te zeggen qua cijfers?
4: Ja, een hoop. Je ziet bij vooral ook pornografie onder studenten. Dus heb je een onderzoek over vanuit 2020 vanuit de CAE gehouden. Dat is onder zo'n 400 studenten van studentenverenigingen gedaan. Daar geven cijfers aan dat 90% van de mannen regelmatig naar pornografie kijkt of heeft gekeken. Waarvan een deel dat al echt achter zich heeft kunnen laten. Maar dat gold op dat moment voor 46% van de vrouwen. Daarna zijn er ook verschillende andere onderzoeken geweest onder christelijke, maar ook seculiere groepen. En ja, die cijfers daarin verschillen misschien 10% naar boven of naar beneden. Zijn dus wel redelijk gelijk.
0: Ja, dus best wel best wel groot. Hoe groot is het probleem onder vrouwen volgens wat jullie bij Free Hearted tegenkomen?
4: Het probleem zit denk ik net zo diep als bij mannen. Het raakt gewoon heel je hart, heel je wezen. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Het beïnvloedt gewoon je leven. En daar wordt gewoon niet genoeg over gepraat.
0: Verrassen de cijfers die je net noemde, verrassen die jou? Of bevestigen ze je wat je in de praktijk al ziet?
4: Ze bevestigen inderdaad wat ik zie, wat ik hoor. Meestal merk ik dat als ik mijn verhaal deel, dat ik dan vrouwen naar me toe krijg die dan delen van ik struggle hier ook mee. Maar niemand weet hiervan. Dankjewel dat je het deelt. En ja, op een gegeven moment heb ik zelf nog een dame gehad die kwam naar me toe een half jaar later of zo. Ik werd herkend op straat. En zij vertelde, ja, omdat jij je verhaal deelde, was voor mij de trigger om te kijken direct weg. Want die leugen, dat zij de enige was die hiermee worstelde, dat was voor haar hetgene wat haar zo gevangen hield.
0: Zo.
4: Dat ze gewoon in één klap daar geen last meer van hebben. En dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om los te komen. Heel vaak gaat een heel groot proces is er bij betrokken. Maar
0: dit is al wat openheid doet. En al dat je al weet, dus je bent niet de enige. Vermoed je eigenlijk dat de echte cijfers nog hoger liggen?
4: Ja, ik heb wel daarin vermoedens. Ja, zeker onder vrouwen. Omdat zij dus, voor mijn gevoel, redelijk vaak ook liegen over... tijdens onderzoeken. Ik vond het grappig. Ik las een onderzoek van Beam, EO Beam. Dat is echt dan meer onder tieners. Mm-hmm. En 85% van de respondenten daarvan waren vrouw. En volgens mij was het ook dat 75% van de respondenten wel eens naar porno keek. Dat ik echt dacht van, ja, dit bevestigt wat ik zie en wat ik merk. Maar ja, je weet niet wat waar is daarin. Dus ik gooi zelf altijd 5% nog bovenop de cijfers. Just to be sure.
0: Waarom blijft pornografiegebruik door vrouwen eigenlijk nog zo ondergesneeuwd?
4: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het taboe wat erop ligt. Ja, dus aan de ene kant heb je het taboe van de wereld. In de wereld zeggen ze, ja, porno kijken mag. Dus is het geen probleem, kan het geen probleem zijn. Dus we hebben het er niet over. En in de kerk is het, porno kijken mag niet. Dus niemand doet het. Dus we hebben het er niet over. Want dat kan dus ook geen probleem zijn bij mensen.
0: En dat geldt natuurlijk denk ik voor mannen en vrouwen. Ja. Maar het lijkt ook wel, als het over porno gaat, dat het dus meer over mannen eigenlijk gaat. Is dat het soort het hardnekkige idee dat vooral mannen visueel geprikkeld worden?
4: Dat denk ik, ja. Terwijl vrouwen die lezen vaak meer pornografie. Hè? Dus die gaan vaak naar erotische verhalen. Of die gaan van die kleine boekjes lezen. Dat is eigenlijk stiekem voor mijn tijd, denk ik. Maar dat is net zo goed pornografie. Want dat doet eigenlijk exact hetzelfde met je brein.
0: Dus alleen omdat het meer dus over mannen gaat, kan een vrouw dan daardoor denken in dat, oh, waarom worstel ik dus met een mannenprobleem?
4: Ja, dat is wel vaak hoe ze zich voelen. Ja.
0: Heb jij dat zo gevoeld?
4: Ja, zeker. Dat heeft ook echt even geduurd. En dat heeft ook mee te maken dat heel veel materiaal wat is geschreven rondom dit thema echt gericht is op mannen. Dus het gevecht van iedere jonge man. Dat is wel een boek dat ik heb gelezen in de tijd dat ik worstelde met porno. Omdat ik gewoon niks anders vond. Hoe gek is dat?
0: Ja, dat was niet een boek Het gevecht van elke jonge vrouw.
4: Ja, die was er wel, maar daar kwam ik later pas achter. Dus die heb ik ook gelezen.
0: Ja, maar, ja. Maar de eerste tans, ja, zie je gewoon dat het meer op jongens, op mannen gericht is. En je zegt al dus, bij vrouwen werkt het misschien anders. Ze zoeken misschien andere prikkels. Ja. Maar het effect is eigenlijk hetzelfde.
4: Ja. En ik denk ook dat de beweegreden van vrouwen anders is. Ik denk dat vrouwen vaak heel erg gericht zijn om op liefde ervaren. Of een stukje bevestiging. En dat is een andere manier. Het beeldmateriaal wat zij bekijken is ook vaak anders. Kan je vinden in de statistieken van porno-sites. Dus er zit echt wel een verschil in.
0: Ja, ten diepste zoeken man en vrouw iets anders als ze porno kijken.
4: Ja.
0: Je zei net, er zijn eigenlijk twee taboes. Dus buiten de kerk wordt pornografie vaak gewoon genormaliseerd. En binnen de kerk wordt vooral gezegd dat het niet mag. Hoe blokkeren beide reacties eigenlijk een eerlijk gesprek?
4: Nou ja, op het moment dat je aan beide kanten hoort, we hebben het er niet over, of het mag niet, of het mag juist wel, dan ga je jezelf soort wegzetten als, maar ik ervaar hier wel een worsteling mee. Ik kom hier niet van los. Hoe zit dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Dan ga je soort intern al in de paniek, soort van ik ben anders, het is voor mij raar. Het is voor mij een probleem, dus ik ben raar.
0: Ja, want het is dus eigenlijk buiten de kerk heel normaal. Maar als je ermee worstelt, dan voel je al, voor mij is het niet normaal, ik loop erin vast.
4: Ja.
0: Maar dat kan er dus niet zijn, want het is prima en normaal.
4: Ja, dus hoe kan het dan bij jou wel een probleem zijn? Dus dan ga je jezelf aan alle kanten, denk je jezelf soort vast, waardoor je het alleen maar meer gaat naar binnen gaat stoppen, zeg maar, en weg gaat stoppen.
0: Ja, dat blokkeert.
4: Ja.
0: En binnen de kerk, het mag niet, punt.
4: Ja.
0: Hoe blokkeert dat?
4: Als jij constant bezig bent met het mag niet, dan voelt het als falen op het moment dat je wel toegeeft. Ik noem het altijd het verschil tussen kanoën en roeien op het moment dat je onderweg bent naar herstel. Op het moment dat jij aan het roeien bent, dan ga jij afroeien van waar je vandaan komt. Afroeien van wat je niet wilt. Wordt het een soort de roze olifant waar je constant over na aan denkt. En als jij constant bezig bent met ik wil niet naar porno kijken, dan ga je uiteindelijk weer porno kijken.
0: Ja, je wordt op een gegeven moment gewoon moe van het roeien.
4: Precies. Dus dat wordt steeds groter. Als jij constant hoort, het mag niet, ja, het is zonde. Het komt in tussen jou en God te staan.
0: Je gaat echt tegen die stroom inroeien. Die wil je gewoon weer, die gaat gewoon weer terug.
4: Dan word je eigenlijk teruggezogen naar waar je vandaan komt. Terwijl als je uiteindelijk leert van, hé, maar in plaats van focus op pornografie, laten we focus op waar ik naartoe wil. Nou ja, vertel ik alvast waar we het straks ook over gaan hebben. Maar dan denk ik dat je daarin veel meer vrijheid en rust gaat ervaren.
0: Hoe leg je uit aan iemand die zegt, ja joh, ik Tirza, ik zie dat hele probleem niet zo van in. Hoe leg je uit waarom jij porno al schadelijk ziet?
4: Ja, verschillende redenen. Wat ik vaak zie en merk is dat mensen die porno kijken, dat er vaak ook iets onder zit. Hè? Dus mensen gaan kijken omdat ze moeite hebben met lastige emoties. Boosheid, verdriet, angst. Porno wordt dan het copingsmechanisme, wordt dat dan genoemd. Dus hetgene waarmee je dat verdooft.
0: Ja, een overlevingsstrategie.
4: Ja, eigenlijk wel. En dat wordt steeds meer. Dus elke keer als jij je verdrietig voelt, dan wordt dat een trigger. Wordt dat de reden dat je naar pornografie gaat grijpen. En eventjes uit die spiraal komt. Maar wat je ook merkt is dat pornografie dus je gevoel verdooft. Dus je gevoel wordt één grote vlakke lijn. En om daaruit te komen heb je dan weer porno nodig. Dus dat is wat op lange termijn gebeurt als je steeds naar pornografie blijft kijken. Dan gaat het van alles en nog wat in je systeem veranderen. Waarvan ik denk dat het je belemmert.
0: Dus het maakt je systeem eigenlijk in de war. Heeft toch meer negatieve effecten het kijken van porno?
4: Ja, wat je ziet door de schuld en schaamte hebben bijvoorbeeld mensen moeite met het aankijken van mensen in gesprekken. Dag- en nachtritmes gaan verschuiven omdat ze tot 's avonds laat bezig zijn met wat anders. De focus gaat natuurlijk van de dag af naar, straks ben ik thuis, dan kan het weer. Of zelfs dat mensen op werk pornografie gaan kijken, dat in die zin gaat escaleren.
0: Omdat je eigenlijk gewoon die shot nodig hebt.
4: Ja, en het krijgt je focus. Het vult je hoofd, je hart, het vult alles in je leven. Het wordt steeds groter. Ja.
0: Dan klinkt het dat je al diep in een verslaving eigenlijk natuurlijk zit. Is gewoon voor mensen af en toe een beetje kijken. Zie je daar al schadelijke dingen dan in?
4: De goede vraag. Ik denk dat het je de manier waarop je kijkt naar seksualiteit, dat heel snel gaat veranderen. 90% van het pornografisch materiaal wat beschikbaar is, dat heeft ook fysiek geweld richting vrouwen. Dat zijn hogere getallen. Maar ik denk dus dat heel vaak hoor ik verhalen van mensen, van kinderen, van die delen. Ik doe dit bij mijn vrouw, maar zij vindt het niet fijn. Hoe kan dat? Of een vrouw die deelt, mijn man doet dit met mij. Ik wil dat gewoon toestaan. Want ik hou van hem en ik wil dat hij ook zijn ding kan doen. Maar dat voelt voor mij niet fijn, het voelt voor mij niet veilig. Ik denk dat dat ook echt komt door wat mensen kijken. Dat het je beeld van seksualiteit.
0: Het verandert je. Heel vaak dus dan. Dat las ik ook van op jouw website. Dat in dat heel veel beelden is gewoon met fysieke. Dus fysiek en verbaal geweld naar vrouwen.
4: Ja.
0: Dat verandert natuurlijk dan iets in je beeld.
4: Ja.
0: We horen zo meteen. Horen we ook jouw eigen verhaal. Hoe een onverwachte confrontatie met porno uitgroeide, dus tot een verslaving. We horen het naar Better Music en It Is Well.

0: Een onverwachte confrontatie met pornografie groeide bij Teerza van der Neut uit tot een jarenlange verslaving. Vanmorgen vertelt ze hoe ze langzaam vrij werd en hoe Stichting Free Hearted andere vrouwen helpt om uit het verborgene te komen. Hoe oud was je eigenlijk zelf toen je voor het eerst pornografisch materiaal te zien kreeg?
1: Ja, ik zat in de tweede klas. Ik was een jaar of 14, denk ik. Ik had net een smartphone gehad voor het eerst. Daarvoor had ik zo'n klaptelefoontje om met het OV naar mijn school te gaan. Op die smartphone kreeg ik eigenlijk direct al, werd ik in een groepsapp gegooid met wat oud-klasgenoten van me, van de basisschool. En al heel snel kreeg ik een video toegestuurd met beelden die ik niet helemaal verwacht had. Waarin eigenlijk gewoon harde porno te zien was.
0: Oh, dat werd gewoon even zo,
1: In die groepsapp geknald, ja. En ja, dat is ook wel, wordt ook wel bewezen dat 46% van de jongeren of tieners die te maken krijgen met pornografie, die zien het niet omdat ze het nou zo graag willen. Dat wordt echt voorgehouden of toegestuurd. Of...
0: Ik denk altijd, waarom stuur je dat soort dingen in apps? Maar goed, dat zal ik
1: wel niet... Het is dan misschien als jongen dat je dan daar ook weer een beetje op kikt. Dat die dat heel normaal vinden dat je porno kijkt. Terwijl voor mij was het echt... Wat is dit? Ja. Ik kende het niet. Ik ken het woord wel, maar ik had het ook nog niet aan elkaar gekoppeld, zeg maar.
0: Wat herinner je van wat je op dat eerste moment voelde?
1: Ja, het was heel dubbel. Aan de ene kant voelde het goed, aan de andere kant fout. Ik had een soort hele grote weerstand tegen wat ik zag. En tegelijkertijd een soort deep excitement, zeg maar. Een enthousiasme. Ik leefde op. Terwijl ik het zag. En tegelijkertijd had ik zoveel schuld en schaamte eigenlijk direct al.
0: Dus het was veel heftige gevoelens tegelijk.
1: Ja, nou, het was ook super verwarrend als 14-jarig meisje. Dus dat maakte impact. En toen heb ik het, op een gegeven moment heb ik dat weggeklikt. De volgende dag zat ik toch weer op mijn telefoon naar die video te kijken. Nou, toen heb ik het ook weer opnieuw.
0: Dat trekt toch ergens.
1: Ja, heel gek, maar dat doet het dus wel. Toen heb ik er wel voor gekozen van, joh, dit is denk ik niet goed voor me als ik dit nu weer ga opzoeken. Dus ik heb het toen verwijderd. Om mezelf de volgende dag terug te vinden op mijn telefoon. Zoekend of ik die video niet toch nog in mijn prullenbak had staan op mijn telefoon. Ja, dat is toch echt... Nou ja, gelukkig heb je die niet op je telefoon, die prullenbak, maar wel op je computer. Maar dat is toch bizar. Nou ja.
0: Ja, er was iets met dat filmpje, maar misschien dus ook al die heftige gevoelens wat het opriep of zo?
1: Ja, inderdaad. Dat diepe geluk soort wat je ervaart tegelijkertijd... heb je natuurlijk ook die andere kant waar je dan mee te dealen hebt. Maar die fijne gevoelens wil je ervaren, denk ik, als tiener. En ja, als tiener heb je dan nog niet dat je dit idee hebt van... oh, dit is op lange termijn misschien niet zo handig. Je bent vooral bezig met wat wil ik nu? Wat geeft mij nu een goed gevoel? Wat vind ik nu fijn?
0: Een lange termijn bestaat niet echt toch in een tienerbrein?
1: Nee, zeker niet. Nee, dus daarom is het ook super gevaarlijk juist voor jongeren. En worden ze heel snel erin gezogen.
0: Ja, want je kort termijn dacht, wow, dit gaf echt, dit deed van alles met me. Ja. En toen wilde je het eigenlijk weer opzoeken. Maar je was dus eigenlijk helemaal niet voorbereid op dat je dit soort ongewenste filmpjes doorgestuurd zou kunnen krijgen.
1: Ja, dat was wel inderdaad een verrassing. Ik heb wel echt voorlichting gehad van mijn ouders over seksualiteit en dat soort dingen. Maar ik had dit soort gewoon niet daaraan gekoppeld of zo. Ja.
0: Dat je opeens voem. Ja. Krijg je dat. Waar de meisje voor het eerst, dit trekt dus echt sterker aan mij dat ik eigenlijk wil.
1: Ja, eigenlijk direct al de eerste keer. Ja, en daarom heb ik het op een gegeven moment dan ook wel verwijderd. Dat ik die video had verwijderd, heb ik ook echt besloten... ja, ik wil dit niet. Ik ga dit nu niet doen, punt. En ik heb het ook echt gewoon neer kunnen laten liggen, zeg maar.
0: Ja.
1: Om binnen een half jaar door een huidig klasgenootje van me... geconfronteerd te worden met erotische gesprekken online... in een anonieme chatruimte... Ja, en toen was bij mij het heel direct eigenlijk... zat ik vast aan die zuigkracht ervan.
0: Met wie raakte je in gesprek dan?
1: Ja, ik denk dat dat vooral vaak wat oudere mannen waren... die zich voordeden als jonge jongens. De gesprekken gingen dus zonder dat die anonieme chats daarop gericht waren... over vaak erotische dingen. En ik kwam daar heel veel termen tegen die ik natuurlijk niet kende als tiener.
0: Ja.
1: Nou, wat ga je doen... Google is je beste vriend. Van Google kom je op Wikipedia. Op Wikipedia zie je soort abstracte plaatjes. Dan wil je op een gegeven moment toch wel meer dan dat. Dus dan ga je echte plaatjes zoeken. En van echte plaatjes kom je bij bewegende beelden. En weer terug bij echte erotische verhalen. Ja, en toen was het inderdaad ver te zoeken bij mij.
0: Ja, want je nieuwsgierigheid, dat bracht eigenlijk dit pad. En je hoort dat er gebeurt... Heel veel. Gewoon de tiener nieuwsgierigheid, maar tegelijkertijd is echt een soort zuigkracht naar die soort excitement wat je voelde.
1: Een soort fuik Eigenlijk denk ik, daar in ieder geval was dat voor mij als, denk ik, kwetsbaar meisje.
0: Want hoe ontwikkelde het kijken van eens per maand naar één keer per week, uiteindelijk meerdere keren per dag?
1: Ja, ik denk dat dat wel een langzaam iets is geweest. Ik denk dat dat in een jaar tijd zo is ontstaan. Ik denk dat de eerste keer dat ik nog wel dat stemmetje van het voelt ook niet goed, dat ik dat ruimte kon geven, zeg maar, daarin. Mm-hmm. En ik denk dat ik door de tijd heen steeds meer gericht was op, ja, maar ik wil me nu goed voelen, want ik voel me niet goed. En ik weet dat pornografie heel eventjes me goed kan laten voelen. Zonder me te realiseren, dat ik me daarnaar alleen maar schuldiger voelde.
0: En waarom voelde je je niet goed?
1: Ja, ik denk dat ik dus ergens wel gekoppeld had van, volgens mij is deze manier van seksualiteit niet helemaal zoals het in de Bijbel beschreven staat. Het is niet echt iets met trouw en liefde, maar echt gebruik. En daarin merkte ik ook dat mijn karakter en mijn hart ook wel veranderden. Ja.
0: Dus je voelt al, je gaat dus in zo'n weerwar van, elke keer in zo'n cirkel van eigenlijk van emoties, maar toch heb je het steeds meer en vaker uiteindelijk nodig. Je vertelt dat je tijdens de geschiedenisles al dacht aan het volgende soort dopamine-shotje.
1: Ja, ik was dan op school, hè, op de middelbare. En dan was het bijna het eind van de dag, van de lesdag. En dan was ik, in plaats van dat ik dacht, oh, laat ik hem even nakletsen met klasgenoten, was ik al bezig met, thuis kan ik wat anders doen. En dan had ik nog een hele rit opzetten van een uur met het OV. Maar ik was al bezig met het volgende. Ja.
0: Het beheerste uiteindelijk gewoon je dag.
1: Ja, en ik ging later slapen. Ik had mijn telefoon in mijn slaapkamer. Dus je gaat ermee naar bed, je staat ermee op.
0: En wat deed het, dit soort, het wordt ook een geheim. Ja. Wat je dag beheerste, wat deed het geheim met je contact met vriendinnen, familie, mensen in de kerk?
1: Ja, ik denk dat ik door de tijd heen ook steeds meer ben gaan liegen. Ik kan me een moment herinneren dat ik echt dacht van, shit, ik weet gewoon niet meer wat ik wie heb verteld. En dat die leugens me soort zo, dat ik mezelf zo in de klem had gepraat, zeg maar, daarin. Dat voelde niet goed. En daaraan wist ik ook van, wat ik doe is niet oké.
0: Okay. Kon je nog wel gewoon goed contacten maken met vriendinnen en zo?
1: Ik denk, ik was, ik denk dat ik heel, hoe zeg je dat? Introvert was als jong meisje. En dat ik dus sowieso al moeite had met contact aangaan. Of onderhouden. Maar pornografie verergerde dat wel flink. Ik kan me echt een moment herinneren dat ik echt een soort sociale angst ervoer. Dat ik gewoon, ik wilde niet meer zijn waar mensen waren. Ik weet niet of dat helemaal te linken is aan die verslaving. Maar zo heftig werd het voor mij. Dat ik gewoon dacht, ik wil met wat anders bezig zijn. Ik wil niet met vriendinnen. Want die vriendinnen kunnen misschien te weten komen wat er in mijn hart leeft. En ik wil niet dat ze weten wat in mijn hart leeft. Want dat is vies, dat is smerig. Dat is niet oké, dat is niet van God. Je praat jezelf helemaal klem aan alle kanten.
0: Ja, en helemaal naar de grond praat je jezelf.
1: Ja, ik werd super onzeker van.
0: Ja.
1: Dus je hebt moeite met hoe je naar jezelf kijkt.
0: Maar dat klinkt het dat je wel echt totaal veranderde eigenlijk als mens.
1: Ja.
0: Nu gaat alle tieners natuurlijk door een soort transformatie, maar dit klinkt wel dat je echt een soort afgeleed eigenlijk bij jezelf vandaan.
1: Ja.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Dan horen we ook welke stappen jij nodig had om hiervan van los te komen, van deze verslaving. En ook hoe je stichting Free Hearted hebt opgericht, wat ook dus andere jongeren, vrouwen, ook helpt.
2: En misschien ben je dit aan het luisteren en herken je wel iets van het onderwerp bij jezelf. Dan ben je zeker niet de enige, zien we al aan de reacties die binnenkomen. Laat vooral weten, wat is jouw verhaal? Wat wil je daarover delen? En wat had iemand misschien destijds aan je moeten vragen? Je kunt je ervaring ook anoniem delen via de WhatsApp of grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, heel graag tot zo!

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
3: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
2: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
3: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
2: Echte aanpakkers.
3: Vakmensen.
2: Net als jij.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Kom bij ons werken.
3: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
2: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies.
13: Zometeen
9: meer Thijs en Jorieke.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
20: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
23: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
23: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
25: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
28: Grootnieuws.
29: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.
28: Grootnieuws.

0: Corday en When the Rain Comes.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Pornografie wordt nog vaak gezien als een probleem van mannen. Toch kijken ook veel vrouwen naar pornografie en kunnen zij erin vastlopen. Juist omdat bijna niemand dat van vrouwen verwacht, zijn de schaamte en eenzaamheid soms extra groot. Teerse weet uit eigen ervaring hoe een ongevraagde eerste confrontatie kan uitgroeien tot een verslaving. Ze vertelt vandaag hoe ze jarenlang met haar pornoverslaving worstelde, welke weg ze aflegde naar herstel en waarom ze mede-initiatiefnemer werd van Stichting Free Hearted.
2: Kom al reacties binnen. Iemand schrijft: dit is ook mijn verhaal. Het begon ooit vanuit nieuwsgierigheid. Een beetje zoeken op het internet en ik kwam op plekken terecht wat ik nooit had gewild. Pas toen mijn moeder iets zag op mijn telefoon, ben ik er schoorvoetend voor uitgekomen. Het afgrendelen van telefoon en actieve betrokkenheid van mijn ouders hebben me geholpen, maar ook een stuk gebed wat over langere periodes nodig was. Waardevol om dat soort reacties binnen te zien komen, kom ik al mooie vragen binnen. Stuur die vrouw in als het iets is wat je herkent of waar je vragen bij hebt of waarvan je denkt, hoe moet ik iemand daarin terzijde staan? Je kunt ons bereiken via de WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl.
0: Hadden eigenlijk mensen in jouw omgeving door dat je eigenlijk een beetje aan het wegglijden was?
3: Ja, ze hadden wel door dat ik wat introverter werd, zeg maar. Wat minder gericht op de buitenwereld. Meer moeite kreeg met vrienden en vriendinnen maken. Dat ik wat afstandelijker werd misschien voor mijn opa's en oma's. En dat ik minder deelde van hoe mijn dagen eruit zagen. Dus dat ik echt een soort naar binnen trok. Maar ik denk niet dat niemand verwacht had dat ik met pornografie zou worstelen. Nee.
0: Wanneer besefte je voor het eerst, ja, ik kan hier ook eigenlijk helemaal niet zomaar zelf mee stoppen? Je had vast, allicht had je al 1000 keer tegen jezelf gezegd, ik stop hiermee. Ja. Dus dat hoor je ook altijd bij een verslaving. Wanneer besef je dat voor het eerst van, ja, dit lukt me helemaal niet zelf?
3: Ja, ik denk dat het ongeveer een jaar is geweest nadat ik echt gestart was met het regelmatig naar porno kijken. Na die anonieme chats waar ik mee in aanraking kwam. En ik ben toen heel snel al gaan bidden van, Heer, ik kan dit niet. Help. Gewoon echt een eerlijk rouw gebed. Van, Heer, ik heb dit nodig om me goed te voelen. Om uit die sleur te komen van het dagelijks leven. Om te gaan met mijn emoties. Was ik niet zo goed in als tiener. En God die heeft dat gebed wel beantwoord. Die heeft me iemand op mijn pad gebracht waarmee ik die verhalen kon delen. Kon delen waar ik in het dagelijks leven tegenaan liep. Vragen die ik had over God, over het leven.
0: Want uit jezelf durfde je het eerst niet aan je ouders of vriendinnen te vertellen?
3: Nee, zeker niet. Het was echt iemand die vroeg, Teerse, kan ik je ergens mee helpen? Mag ik met je optrekken? En dat was voor mij echt een heel belangrijk moment.
0: Want ja. Die zag aan jou van, dit gaat niet goed? Of?
3: Ja, we hadden een dag waarin we elkaar wat vaker spraken. En ik had al heel snel door van, ja, dit is wel de persoon die God voor mij aanwijst. Ik had gevraagd om een teken van, Heer, laat deze persoon dan alstublieft over een thema beginnen waar ik mee worstel, maar wat niemand van me weet.
0: Oeh.
3: Nou, dat gebeurde. Niet 1 keer op die dag, maar 2 keer. Aan het einde van de dag, toen heb ik schoorvoetend dus echt gevraagd van, ja, wil je wat vaker dan met me optrekken? Of met me praten? Want er zijn nog wel meer dingen waar ik mee worstel. Nou, en het volgende gesprek duurde net echt tot aan het eind van het gesprek, heb ik dat voor me uitgeduwd van, ja, ik worstel met pornografie. En de reactie van die andere persoon was, oh, is dat het? Nou, dat deed heel veel met mij. Dus aan de ene kant werd mijn bubbel in mijn hoofd, die ik zo groot had gemaakt van, ik worstel met pornografie. Hoe slecht ben ik dan wel niet?
0: Ja, je dacht, ik ben de enige vrouw op aard.
3: Die hiermee worstelt, ja. De enige mens op aard die hiermee worstelt van deze leeftijd.
0: Ja.
3: En dat belletje werd eventjes doorgeprikt.
0: Maar dat is wel, want als je dat beseft, dat je dus echt denkt dat je ongeveer de enige bent. Ja. Dat hoort ook dat zo vaak mensen denken. Want ja. niemand

0: herstel om te gaan werken naar, kan ik het woorden geven? Kan ik emoties woorden gaan leren geven? Kan ik andere mensen in dat proces ook mee gaan nemen? Niet alleen deze mentor, maar uiteindelijk ook vriendinnen die om me heen stonden.
1: Dus juist omdat hij ook eigenlijk zo luchtig reageerde.
0: Ja.
1: Werd het ook gewoon luchtiger?
0: Ja. Ja.
1: Dus
0: gaf ruimte.
1: Ja, die zware lading ging er eigenlijk
0: ja.
1: af.
0: Ja.
1: Je was 18 toen je een brief aan je ouders schreef en die aan hen voorlas. Waarom koos je voor een brief?
0: Ik denk dat daarvoor was er al het een en ander gebeurd. Ik had vakantiewerk gedaan op een camping. En het was een camping waar heel veel duisternis was, zeg maar. Dus heel veel mensen hadden onderling relaties gehad en er waren dan mijn kinderen uitgekomen. En dat waren dan ook weer allemaal gescheiden ouders. En het was zo'n plek die Jezus nodig had, dat van ons werd gevraagd om zo hard dat licht te laten schijnen, dat bij mij de duisternis zo gewoon naar boven kwam drijven, eigenlijk direct zichtbaar werd. En ik had ook gewoon de energie en de kracht niet meer om het weg te stoppen. Ik dacht, weet je, pech gehad. Ik deel gewoon waar ik mee zit. Ik deel waar ik elke dag tegenaan loop. En waar ik hier ook tegenaan loop. Mijn verlangen om God daarin te dienen was ook zo groot. En van de rest van het team trouwens ook. Dus dat was een hele speciale week, 2 weken eigenlijk, waarin dingen aan het licht konden komen.
1: Juist omdat het zo duister was, ging het bij jou eruit?
0: Ja. Werden we geforceerd om zo hard te gaan stralen, de Heilige Geest door ons heen, denk ik. Hè? Dus echt alle credits naar hem. Dat was een heel bijzondere week. Want daarin heb ik ook echt gebed ontvangen van mensen. Een stukje bevrijding ervaren.
1: Ja.
0: Maar ik zeg altijd, bevrijding is leuk. Maar het geeft alleen maar de kans om anders te gaan kiezen. Die keuze moet je toch daarna wel echt zelf gaan maken. En niet 1 keer. Maar dat is een keuze die je elke dag moet nemen. En dat kon ik niet.
1: Maar dat is wel echt een beetje zo'n quote is dat. Dus bevrijding is leuk of is goed, ja, maar
0: het is een kans om anders te kiezen.
1: Het is een kans om anders te kiezen.
0: Ja. En onderwijs en bewustwording geven ook kansen om anders te gaan kiezen. Dus het is niet 1 ding die iedereen helpt om van porno af te komen. Nee, het zijn verschillende dingen die daarin kunnen ondersteunen.
1: Verschillende kansen om anders te kunnen kiezen.
0: Ja. Ja.
1: En want als je die kans niet hebt, dan kan je dus eigenlijk niet anders kiezen. Ja. Dus als je nog helemaal in die fuik zit en in dat verborgene, dan heb je geen kans eigenlijk om te kiezen.
0: Nee.
1: Maar die zijn allemaal stapjes om te kiezen. Ja. Terwijl soms denk ik, bevrijding zo, klaar.
0: Ja, patsepoem, in 1 keer had ze vlat weg. Ja, en soms werkt dat ook zo. Ik geloof dat God echt een God is van shortcuts. God is een God van afsnijroutes die je in 1 keer kan dealen met waar jij je hele leven al tegen vecht. Maar meestal is God een God van karaktervorming. Is God een God van processen die je ergens doorheen meenemen, zodat jij de rest van je leven alles samen met hem aan kan. Mm. En dat is met pornografie
1: en ook als het natuurlijk een coping is, een overlevingsstrategie is, dan voel je dat er veel meer heling natuurlijk eigenlijk plaats moet vinden.
0: Ja, zeker, dat gaat heel diep.
1: Waar je doorheen moet.
0: En dat is niet in 1 keer opgelost. En dat is elke keer weer gaat dat weer een stukje dieper. En denk je, ik dacht dat ik hiermee had gedeeld. Toen toch niet. Dat heeft tijd nodig.
1: Maar die bevrijding was dus een kans om te kiezen. Dan komen we nog bij die brief die jij je ouders hebt gestuurd.
0: Ja, die was inderdaad hierna dat ik een brief ben gaan schrijven. Ik had contact met onze jeugdouderling. En die zei, eigenlijk wil ik gewoon jou en mijn vrouw samen naar je ouders sturen, dat jij een brief gaat voorlezen. Want dat was voor mij toen ook de makkelijkste manier om daarover te beginnen. Want ik wist ook anders niet wat ik moest zeggen.
1: Want waarom wilde je dit überhaupt aan je ouders zo vertellen?
0: Omdat ik wel het belangrijk vond dat er openheid kwam. Want zonder openheid, zonder dat het aan het licht komt, blijft het etteren en zweren en blijft het verborgen en blijf ik liegen en blijven die systemen om mij heen hetzelfde. Terwijl hoe naar mij gekeken werd, de aandacht die ik nodig had, al die dingen, dat moest gaan veranderen. En de enige manier om systemen in families te gaan doorbreken is door dingen open te leggen, te delen.
1: Er is ontzettend veel moed voor nodig. Wat veranderde er doordat je ouders vanaf dat moment wisten wat er speelde?
0: Ik denk wel dat ik het makkelijker vond om het erover te hebben. Niet dat we er thuis per se daarna heel veel over hadden. Ik denk dat ik ook vaker bijvoorbeeld in de huiskamer mijn huiswerk ben gaan doen in plaats van in mijn eigen slaapkamer. Dat ik mijn telefoon in de keuken achterliep.

0: lied. Dus dat ik voor mezelf makkelijker keuzes kon maken. Van die trucjes kon gaan inzetten. Zonder dat ze misschien opvallend zouden zijn, zeg maar.
1: Ik kan me voorstellen als een jongere dit bijvoorbeeld hoort. Denkt, oh, maar dan wordt het altijd zo awkward.
0: Ja.
1: Tussen mij en mijn ouders.
0: Ja, ik denk dat wij dat minder hadden. Ja, omdat we het er ook daarna ook niet vaak meer over hebben gehad. Dus het was gewoon één keer en daarna niet weer. En dat was ook omdat ik mijn ouders daarin... Ja, ik waardeer mijn ouders enorm. Ik heb ze ontzettend lief. Voor mij waren mijn ouders niet de mensen om daarmee in gesprek te gaan. En dat is voor iedereen anders. Sommige mensen hebben dat wel. En dat juich ik alleen maar toe. Ik zocht echt meer jeugdouderling of
1: vaak is het ook misschien te dichtbij of te...
0: Ja, dat kan. En dat is ook... Ja, en zometeen gaan we het hebben over buddies en accountability. Mm-hmm. Dus ook echt zeggen... Zoek iemand die niet direct in je leven zit... maar die je wel kent van de rand van je leven. Dat is gewoon comfortabeler.
1: Maar het feit wel dat je het dus openheid had gegeven... Ja. Daardoor werkte dat eigenlijk dat systeem dus eigenlijk niet meer, wat dus positief is. En ja. Dit was weer zo'n kans om anders te kunnen kiezen.
0: Ja, en het lukte ook af en toe wel, maar heel vaak ook niet. Dus ik had nog een diepe interventie daarin nodig, eigenlijk van boven. Was op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag had ik 's ochtends toegegeven aan het kijken naar pornografie. En 's avonds zaten wij natuurlijk in de kerk. Nou,
1: ik vond het trouwens echt als ik had toegegeven, zo van, ja. Ik ja. was...
0: Het was bewust een keuze. Want dat realiseerde ik me door dat proces dus steeds meer. Dat ik dus steeds minder had. Het is niet iets waar ik niks tegen kan doen. Ik kan er ook voor kiezen om in plaats van toe te geven aan pornografie... kan ik ervoor kiezen om te gaan hardlopen. Of mijn gitaar erbij te pakken. En God te gaan aanbidden.
1: Want dat voelt wel heel erg op wilskracht.
0: Om een vriendin te bellen, inderdaad, ja. Dat klopt. En het begin zal het misschien ook te maken hebben met wilskracht. En moet je dat gaan gebruiken om hier vanaf te gaan komen. En tegelijkertijd moet er ook iets van binnen gebeuren. Nou, dat gebeurde voor mij op Goede Vrijdag. Ik zat in die kerk en wij hadden het brood in de handen. En die wijnbeker die kwam nog langs de banken. Want dat was toch iedereen die uit dezelfde beker dronk, zeg maar. En op dat moment kon ik gewoon zo door de grond zakken. Dat ik echt me realiseerde van ja... Oh, ik heb gewoon heel bewust extra last, extra gewicht op die schouders van Jezus geladen. Het voelde zo diep. En ik kon zo door de grond, door die bank heen, door de grond zakken, zeg maar. Dat ik me gewoon echt ontzettend schaamde. En op dat moment was het alsof ik Jezus zag.
1: Je voelde alsof dat hele gewicht, dat jij nog een soort nog heel veel extra's daar... Ja. Daar aan dat kruis bracht.
0: Ja, ja, en het was ook echt alsof ik Jezus zag aan dat kruis. Gewoon recht voor me. 10 meter verderop. Misschien 15. Hij hing daar. Boven me. En hij keek me aan met ogen vol liefde. En terwijl ik zoveel schuldgevoel en schaamte had. En dacht van, Heer, ik verdien het niet om hier te zitten. Ik verdien het niet om uw bloed en het brood. Hè, om dat tot me te nemen. En die genade te ontvangen. Nee, maar hij had die genade al gegeven voordat ik dat mocht beleven door de heilige avondmaal, zeg maar. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. Want in dat moment realiseerde ik me, maar ik wil dit ook echt niet meer. Ik wil hier niet meer aan toegeven, want ik wil een ander leven. Ik wil een leven heilig en rein met hem. En daar wil ik in gaan staan. Nou, dat is hartstikke leuk om dat te denken.
1: Mm-hmm.
0: 2 dagen later ging natuurlijk weer fout. Ja, dat is zo stom.
1: Is dat zo?
0: Ja, en zo voelde dat. Dat ik wel dacht, ja, gaan we weer. Falen voelt dat. Het was 3 dagen later trouwens. Het was tweede paasdag. En we zaten daarna in de auto, we gingen naar familie, net als gezin. En ja, ik dacht, ja, ik moet hier toch echt wat mee. Dus nou, ik ben een vriendin gaan appen van, joh, ik wil je echt mee stoppen. Maar ik weet gewoon echt eventjes niet hoe. Maar ik wil wel dat je het weet. Dus dat gedaan. Ik heb een creditcard aangeschaft bij de bank. Want ik had een creditcard nodig om een accountability programma te kunnen aanschaffen. Dus ik uit de post eerst gegritst. Die creditcard, dat mijn ouders niet wisten dat ik hier dus nog steeds mee worstelde. Ondanks dat ik het al gedeeld had en meer van, ja, ik ben hier nu wel echt klaar mee. Ik was er dus nog niet klaar mee. Dus ik die creditcard uit de post en toen die accountability programma aangeschaft voor €70 per jaar. Wat ik niet goedkoop vond als student. Mm-hmm. En toen heb ik een jaar lang een programma op mijn telefoon gehad. Die met gekoppeld aan twee vriendinnen. En op het moment dat ik een getint woord op mijn telefoonscherm zou krijgen, kregen zij een berichtje. Nou, dat is één keer gebeurd. Ik had op mijn mail had ik een of ander bericht van dagelijkse koopjes.nl of zoiets. En daar heeft dus blijkbaar een woord in gestaan wat getint was. Want vervolgens kreeg ik een appje van een vriendin. Tears, gaat het wel goed met je? Nou, ik kan me nog herinneren dat ik toen ook door de grond kon zakken. Ik had een hoofdjong als tomaat. Ik dacht, ja, volgens mij kreeg ik dat appje in de trein. Dat ik echt dacht, volgens mij ziet iedereen dit aan me. Zo ongemakkelijk. En toen dacht ik, ja, maar dit gaat me niet meer gebeuren. Dus dat is toen ook niet meer gebeurd.
1: Het werkt dus wel.
0: Ja, je hebt een externe motivatie om niet te kijken, want je weet nu dat anderen het ook weten. Dat als jij terugvalt daarin.
1: Nou, dit zijn dus allemaal kansen waardoor je dus anders kan gaan kiezen. En je zegt eigenlijk net dus heel op heel verschillende lagen. Ja. Dus met buddies in de openheid brengen. Het geloof speelt daar een rol bij. Via de huisarts kwam je ook nog bij cognitieve gedragstherapie terecht. Ja. Want je zei al eerder, het is een overlevingsmechanisme. Ja. Maar als je natuurlijk alleen maar het gedrag aan gaat pakken en op wilskracht gaat kiezen, dan voel je al dat hou je denk ik niet vol als je niet aan de slag gaat met wat natuurlijk daaronder zit. Daar gaan we zo meteen nog over hebben. En dan gaan we ook praten over de stichting Free Hearted, wat hieruit is ontstaan. Ja. En waarom je ook nu je verhaal doet. En hoe we dus juist ook, vooral jongeren, die hebben dan natuurlijk daarin ook echt je hart juist kunnen helpen. Ja. Helpen hiermee. We gaan eerst luisteren naar het lied God maakt vrij. Door jou uitgekozen. Ja, de titel spreekt eigenlijk wel voor zich, maar wil je er nog wat aan toevoegen?
0: Ja, ik denk dat dit was het lied wat wij zongen op de camping na dat bevrijdingsmoment. En niet alleen over mijn leven, maar dat zongen we ook over heel de camping. Omdat we echt geloven dat God alleen redding biedt.

0: God maakt vrij. Een onverwachte confrontatie met pornografie groeide bij Teerza uit tot een jarenlange verslaving. Vanmorgen vertelt ze hoe ze langzaam vrij werd en hoe stichting Freehearted andere jongeren ook helpt om uit het verborgene te komen. Via de huisarts kwam jij bij cognitieve gedragstherapie terecht. Wat kan je vertellen van de oorzaken en triggers onder het gedrag die daar aan het licht kwamen?
1: Goeie vraag. Ja, ik denk dat het bij mij ook heel divers is. Porno is nooit door één wortel of door één ding dat het start. Of dat het echt de haken krijgt in je leven. Ik had heel veel moeite met emoties. Ik kon dat niet zo goed verwoorden. Ik kon dat niet zo goed plaatsen of een andere manier vinden om dat te verwerken. Dus voordat ik pornografie had, werd ik altijd boos. En ging ik altijd mijn kamer helemaal kort en klein slaan, zeg maar. Omdat ik had geen manier om emoties te uiten. En dat is nog steeds een uitdaging. Cognitieve gedragstherapie is heel leuk. Geeft allemaal tips en tricks en weet ik het allemaal niet meer. Maar voor mij was dat uiteindelijk ook niet het antwoord. En ben ik nog steeds op zoek daarin naar hoe kan ik groeien in de dingen. Dus mijn verhaal is nog niet helemaal af. Maar ik geloof wel dat cognitieve gedragstherapie, of in ieder geval therapie, en het praten over dingen, het praten over woorden, het praten over waarom haakt dit nou zo? Ja. Maar ook, wat is nou precies de trigger? Dus als ik me verdrietig voelde, ja, dan ging ik naar porno. Mm-hmm. Nou weet ik, als ik me verdrietig voel, kan ik beter even iemand een appje sturen van, joh, wil je even met me bellen? Mm-hmm. Dan dat ik wat anders ga doen, zeg maar.
0: Ja, wat veel destructiever is voor je.
1: Dus je leert patronen in te gaan zetten in je leven, op ja, in het tijdframe van een jaar, die daarin echt ontzettend helpend zijn.
0: En tegelijk is dit natuurlijk een dat is natuurlijk denk ik voor elke verslaving, verdooft het ook. Dus als je daar mee stopt, dan ga je waarschijnlijk ook meer voelen. Of je moet weer leren voelen. En dat doet natuurlijk heel veel, want dat wil je niet.
1: Ja,
0: en daar zit waarschijnlijk wel allemaal iets bij ieder mens weer andere dingen natuurlijk onder.
1: Ja.
0: En daar zeg jij ook eigenlijk wel, daar is therapie ook heel goed voor. Om dan dus die lagen daaronder ook aan te gaan, aan te gaan eigenlijk.
1: Leer er maar over te praten.
0: Ja.
1: Of doe een APK bij de psycholoog. Maar ga nadenken over waarom doe je wat je doet. Waarom word je chagrijnig als er bepaalde dingen gebeuren? Waarom kosten dingen veel energie? En ben je uitgeput, waardoor je dus makkelijker weer terugzakt? Waarom? Wat zijn de triggers?
0: Welke plaats hadden geloof, openheid naar andere mensen en professionele therapie iedereen jouw herstel? Hoe?
1: Ja, ik denk dat je, als je los wil komen van een verslaving, dat een drieslag erin heel erg belangrijk is. Dus één, het stukje psychologie. Waar liggen de wortels? Waarom doe je wat je doet? Als je dat niet aanpakt, kom je de volgende keer in een andere verslaving terecht. Daarnaast heb je een stukje theologie. Nou, ik ben zelf theoloog. Het is ontzettend belangrijk om ergens naartoe te groeien. Om te kanoën, zoals ik aan het begin van het gesprek ook noemde. Dat je focus op iets anders legt, op je relatie met God, op je relatie met vrienden, op je relatie met familie. Om te groeien daarin en te bouwen aan je karakter. Om ergens naartoe te bewegen in plaats van dat je ergens vanaf aan het bewegen bent. En daarnaast heb je ook een stukje coaching, of de tips en de tricks kunnen ook ontzettend helpen. Want theologie kan heel erg soms een soort ideaalplaatje schetsen van vrij is dat je nooit meer wat doet. En dat kan tegelijkertijd een gigantische lat zijn om te nemen dat je dat hele proces überhaupt niet aan wil gaan.
0: Mm-hmm.
1: Of een hele intrinsieke motivatie. En tegelijkertijd is de werkelijkheid daar zo anders en verschillend dat je dan weer helemaal in de helemaal negatief gaat voelen, zeg maar. Terwijl coaching kan je dan echt helpen om in kleine stapjes te gaan denken. Van ja, maar vandaag lukt dit niet, maar morgen kan ik het misschien anders doen. Dus in plaats van dat je een reuze stap zet, kan je elke keer een stukje schuivelen richting de juiste kant. En ik denk dat die drie slag van psychologie, theologie en coaching daarin echt ontzettend belangrijk is en dat dat in balans is.
0: Je zei van, hè, je bent nog aan het groeien, je bent in een proces. Is het, kan je echt klaar zijn met die pornografie?
1: Ja. Als God dat doet.
0: Ja. Dat is bij jou gebeurd.
1: Ja. En tegelijkertijd is het nog steeds een trigger. Dus moet ik soms ook, als ik bezig ben met mijn studie rondom deze thematiek, moet ik zeggen, oké, het is even genoeg geweest. Ik ben weg. En dan ga ik gewoon een rondje lopen. Of dan ga ik even iemand bellen. Ik kan de juiste keuzes maken.
0: Je kan kiezen nu door al die.
1: Ja. Maar die keuze moet ik nog steeds maken. Elke dag. En in de kerk wordt dat soms misschien te groot afgeschilderd worden, waardoor het alleen maar lastiger wordt om porno gedag te zeggen. En ik vind dat ontzettend belangrijk dat dat ook genoemd wordt.
0: Elke dag moet je blijven kiezen.
1: Ja.
0: Het klinkt ook wel een beetje wat je soms ook wel dan hebt met alcoholverslaving. Ja. Dat je ook elke dag moet kiezen. Ik ga niet drinken. En dat geldt, ja, het geldt
1: niet anders.
0: Het geldt waarschijnlijk voor elke verslaving, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik vind het nog wel heel mooi om ook nog wel echt jouw stichting Free Hearted te benoemen. Wat maakt dat je dacht, jij hebt deze hele weg begaan. Dat je dacht, ja, maar er moet iets specifiek voor jongeren ook komen. Er moet betere hulp komen.
1: Ja, ja. Toen ik zelf dus in die worsteling zat, toen ben ik van alles en nog wat gaan lezen. Alles wat los en vast zat over de thema. Mijn Engels was niet al te best. Toch ben ik ook Engelstalig materiaal gaan lezen. Maar ik kwam erachter dat of Engelstalig materiaal beschikbaar was, of materiaal wat eigenlijk geschikt was voor mannen. Ook niet echt voor jongeren om dan te lezen. En later in het proces, nadat ik echt in herstel kwam, toen kwam ik terecht op een stageplek, Heartbeat. En daar mocht ik gaan schrijven aan een cursus voor jongeren die worstelden met pornografie. Dat was 2 jaar nadat ik porno goodbye gezegd had. En dat is echt een heel mooi proces geweest. Heel moeilijk ook. Van echt 1,5 jaar waarin ik door die materiaal. Het was een materiaal van een andere psycholoog die daarin ook echt meekeek. En dat mocht ik gaan herschrijven voor jongeren met eigen opdrachten, eigen verwerking, zeg maar. En toen dat online kwam, toen dacht ik echt, heer, dit was zo pittig. Ik vond dit zo taai. Zoek maar een ander.
0: Ja,
1: ik ga hier niet meer mee bezig zijn. Ik wil dit niet meer.
0: Nee.
1: Zoek tijd.
0: Ja.
1: Maar God had een ander plan. Want in het jaar daarna, ik heb ook een poos thuis gezeten daarin. Ik was gewoon echt op van het schrijven van die cursus, maar ook mijn afstudeeronderzoek wat ik daarnaast deed. In die tijd dat ik thuis zat, begon God te spreken over als iemand een stichting opzet rondom dit thema en hiermee aan de slag wil gaan, dan zou het er zo en zo uit moeten zien. En dat stukje hoort erbij. En dat facet mag je niet vergeten. En dat onderdeel is daarin echt ondersteunend. En na 3 maanden dacht ik, ja, maar als God mij dat plan geeft, dan roept hij niet een ander om dat te gaan uitwerken, om dat werkelijkheid te maken. En tegelijkertijd werkte ik ook als journalist, een beetje zzp'er, bij een christelijk nieuwsplatform. En een collega van mij die schreef toen een vierluik van getuigenissen van mensen die geworsteld hadden met pornografie. Die zei, ja, Teers, ik heb nu 3 mannen. Mag ik alsjeblieft jou interviewen? Want ik weet niet wie ik anders moet vragen als vrouwelijke rol. En dat is wel echt nodig dat een vrouw haar verhaal deelt. Nou, dat heb ik gedaan. En dat, toen dat online kwam, dat werden 2 artikelen uiteindelijk. Toen was daar direct de EO die er bovenop zat en mijn interview wilde geven op tv en in een uitzending. Die uitzending werd dan weer gedeeld op Linda, op andere plekken van de EO.
0: Dus opeens was jij de ervaringsdeskundige.
1: Ja, opeens werd het een soort patsboom, was dat zichtbaar.
0: En dat maakte dus dat bij jou nog meer bevestigd. Ja, dat dit ik moet die stichting opzetten.
1: Ja.
0: We moeten er bijna uit, maar ik wil zeker horen van voor wie, wat kan je daar vinden? Wat kan je vinden bij jouw stichting? Voor wie is het?
1: Ja, nou, we hebben als Stichting Free Hearted, dat is echt de overkoepelende tak, geven we seminars bij kerken. En daarnaast bieden we ook andere plekken mogelijkheid om op te bouwen. Dus we hebben de cursus die ik destijds schreef, die hebben wij nu in beheer. Hebben we gedoneerd gekregen van Heartbeat. Daarmee helpen we jongeren om zelfstandig ook een buddy bijvoorbeeld te vragen. Geven alle tips daaromheen. Maar ook hoe zij hun proces van herstel in mogen gaan. Dus dat is een hele mooie tool die echt ook veelvuldig gebruikt wordt. Die bieden we gratis aan. En daarnaast hebben we het platform Praten Over Porno. En dat is een hele mooie plek waarin eigenlijk aan de ene kant professionals neergezet worden van, hey, deze mensen praten over porno. Deze mensen kunnen jou helpen praten over porno. Thuis, in je gezin, met je partner, in de kerk. Maar aan de andere kant helpen zij dus ook die professionals om Nederlandstalig onderwijs te schrijven en beschikbaar te maken. Ook gratis. Dus hoe jij ook over porno wil praten, mm-hmm, met wie dan ook. Als jeugdleider, als ouder, als vriend of vriendin. Dan vind je daar jouw materiaal om te ontdekken van, hey, maar hoe zit dat eigenlijk? Wat kan er nou achter zitten? Hoe voer ik nou die gesprekken?
0: En dit is zo belangrijk, ook juist natuurlijk in de kerk, omdat je zei van ja, daar blokkeert het hele gesprek eigenlijk. Ja, dat dit er is, terwijl je weet dat zoveel jongeren uit de cijfers blijkt en volwassenen hier juist mee worstelen. Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als dit materiaal op zoveel plekken, zoveel plekken terecht mag komen. Ja. Als er nu iemand luistert die nu zelf hiermee worstelt, wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan adviseren?
1: Breng het in het licht. Zoek een buddy of accountability partner. En net noemde ik van zoek iemand die niet in het centrum van je leven zit, maar aan de buitenrand. Zoek iemand van je eigen geslacht, zodat het gesprek wat makkelijker en soepeler verloopt en je elkaar ook beter begrijpt, denk ik daarin. Deel niet alles met je partner als je die hebt. Het kan soms echt onveilig zijn voor die ander. Of oncomfortabel. Maar breng het in het licht. Want ik geloof echt dat dat de eerste en de grootste stap is onderweg naar herstel.
0: En als je degene bent tegen wie het wordt aangehouden, wat is dan dat meest handige reactie?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ook als ouders. Ik hoor wel eens dat ouders dan heel erg schrikken. En dan die schrik bijvoorbeeld heel erg zichtbaar is op dat gezicht. Doet mijn kind dat?
0: Oh ja, ja, ja.
1: Maar dat zorgt niet voor een zachte landing. Dat is oordeel. Reageer niet vanuit oordeel, ook als jeugdleider. Absoluut, denk er van tevoren over na. Dit gaat gebeuren, dat een jongere naar je toe gaat komen. Denk erover na hoe je reageert. Dat het geen schrikreactie is, geen oordeel. Oordeel hebben ze al genoeg. Er is echt zat schuld en schaamte in het leven van de jongere die naar je toe komt. Of de volwassenen. Dus deel van, oh, wat goed dat je hier bent. Wat fijn dat je verhaal naar mij deelt. Zullen we er verder over praten? Ik hoor graag hoe dit een rol speelt in jouw leven en wat je hiermee wilt in de toekomst.
0: Dus eigenlijk zorg voor een zachte landing.
2: Veel reacties die binnen zijn gekomen. Veel dingen die we ook al besproken hebben. Ik dacht, dit is misschien nog wel een goede om nog even te bespreken. Iemand zegt, ik heb een aantal maanden geleden de keuze gemaakt om te stoppen met porno kijken. Het was bij mij de angel dat ik Gods vergeving niet helemaal accepteerde. Ik wilde het zelf oplossen. En toen ik dat beleed aan God, toen ging het beter. Maar soms blijft dat verlangen nog wel. En soms blijven ook die beelden van de porno die ik gekeken heb nog terugkomen. Hoe kan ik daarmee omgaan?
1: Ja, nou, dat is inderdaad iets wat we heel vaak terug horen komen. Dat die beelden blijven hangen. Superkrachtig dat je Gods vergeving wel ervaart, zeg maar. En dat toe ook kunt laten in je leven. Dat is een hele mooie stap en heel helpend, denk ik, daarin. En dan vervolgens heb je dus te maken met die beelden. Die komen dan onbewust, patsboom, komen ze langs als een soort herinnering. Ze kunnen getriggerd worden door geur, door iets wat je ziet, een locatie waar je bent. Heel normaal dat je daarmee worstelt, dat allereerst. En daarna zijn er dus ook tools daarin. Dus op het moment dat je dan eventjes alleen bent met God, ik zou zeggen, ga het in je stille tijd doen. Vraag hem om in dat beeld aanwezig te komen. Dus sluit je ogen, neem dat beeld heel bewust voor je en vraag Jezus om daarin te komen wandelen. En wat ik zelf merk, is dat die beelden dan hun kracht verliezen. Dus daar mag je ook om bidden, dat je bidt van Heer, haal de kracht uit dit plaatje, haal de kracht uit dit beeld. En als dat niet werkt, kun je ook een kruis tekenen door het beeld heen. En dan heel vaak hoor ik dat mensen dat helpt. Mocht dat nog niet genoeg is, dan is op de website van praatoverporno.nl staan ook nog meerdere tools en tips daarover.
0: Ja, dus daar kan je toe praten over porno.nl of dus freehearted.nl. Daar heb je dus heel veel informatie, cursussen. Het is een ongelooflijk mooie website waar er zoveel staat. Tees, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio en dat je vandaag ook zo openhartig en kwetsbaar ook je verhaal hier wilde delen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Michael, Dubby Spit en Draw Me Close.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Maarten Vermeulen van Alles bij de EO. Goedemorgen.
2: Hallo Jorieke.
3: Je maakt het heel makkelijk vanaf tegenwoordig. Ja,
2: ik vind het ook. Ja, ik vind het heel makkelijk.
0: Ja, maar, kijk.
2: Nee, maar het is net dat kleine beetje interesse wat je dan hebt in de ander. Van, joh, ik weet niet alleen hoe je heet, maar ik weet eigenlijk ook wel wat je doet.
0: Maar je weet ook wel dat die titels bij de EO die veranderen ongeveer elke maand. Dan ben je weer ergens anders manager van. Een nieuwe naam voor manager. Ik
3: iets
0: hou niet meer bij.
3: Ja.
0: Iets Engelstalig. Ja.
2: Dat klopt.
0: Ik
2: doe gewoon
0: een manusje van alles.
2: Ja, en dat helpt mijzelf ook wel om gewoon een beetje vaag te houden wat ik nou precies doe.
0: Ja, precies, ja.
3: Maar je weet
0: ja.
3: het zelf ook niet,
2: Ja, wel, maar het is ook prettig als het niet echt een naam heeft. Want dan kun je eigenlijk ook op elk moment zeggen, ik ga hier niet over.
0: Ah. Oh, inderdaad, ja. Slimme. Hey, wat heb je meegemaakt?
2: Nou, ik wilde met jullie eigenlijk vanochtend iets delen over wat ik in mijn stille tijd heb meegemaakt. Maar toen kwam ik, zojuist kreeg ik een voice memo van mijn dochter en toen dacht ik, dit is eigenlijk veel belangrijker. Dus ik heb eigenlijk ook jullie...
0: Ga
2: even zitten, Thijs en Jorieke. Ik heb jullie eigenlijk nodig, misschien ook nog luisteraars. Mijn dochter die appte mij in een berichtje. Die gaat namelijk naar de kermis, wil ze. Mm-hmm. Dat is leuk. Ik denk, het is toch leuk dat je kinderen je een beetje op de hoogte houden. Maar er moest natuurlijk ook... Dat was niet zomaar, dat was een reden. Ze heeft namelijk geen geld.
0: Ah.
2: Maar ze wil wel naar de kermis. Mm-hmm. En ze houdt ook van mij... zijn ze er nadrukkelijk bij.
3: Ja, wat fijn, hè? Zo spontaan. Ja. Ja.
2: En ze wensen me heel veel plezier op mijn werk vandaag.
3: Oh.
2: Ze kan het ook echt allemaal terugbetalen.
3: Oh.
2: En alleen nu was ze... Maar ze wil heel graag meedoen met haar vriendinnen.
0: Mm-hmm.
2: En is het dan niet heel belangrijk dat ze ook leuke dingen kan doen met haar vriendinnen?
3: Oeh.
2: Alleen, er is dus geen geld.
3: Nee.
0: Maar ze houdt van jou, ja.
2: Ze houdt ook van mij. Dat is wel belangrijk. Dat onderstreepte ze inderdaad, ja. Nee, toen besefte ik me weer wat voor afschuwelijk lousy opvoeder ik ben. Want mijn eerste go-to is dus om te denken... Ja, mijn kind, natuurlijk krijg jij geld voor de kermis.
3: Hoeveel heb je nodig?
2: Hoeveel heb je nodig? Say no more.
0: Welke attractie wil je allemaal meemaken? Welke knuffels wil je winnen? Ja,
2: maar dat mag dus denk ik niet, hè?
0: Ja.
3: Waarom niet, Maarten?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ja, omdat ik denk dat alle mensen met verstand van opvoeden zullen zeggen... Nou, dat moet je niet doen, want daar had ze voor moeten sparen. Of ja, maar dan kun je wel aan de gang blijven. Of maar wat is er dan gebeurd met al je andere geld... wat je nog verdiend hebt met oppassen en bijbaantjes? En waar blijft dat allemaal?
3: Maar is dit een patroon dat zich vaker voordoet? Wordt ook als een bioscoopbezoekje op deze manier ingeleid?
2: Oh, goeie. Nou, de laatste tijd valt het mee, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat ik ook wel gewoon dat we wel eens spontaan wat dingen voor haar betalen, voorschieten. Maar dat er expliciet om geld wordt gevraagd, dat gebeurt inderdaad niet zo vaak. De vraag is...
3: Je wilt advies, toch? Of
2: niet? Nou ja, kijk, de Calvinist in mij, die zegt... maar dan had je gewoon moeten sparen. Als het er niet is, dan is het... Je kunt niet op de pof leven. Je kunt geen geld uitgeven wat er niet is. Niet lenen. Dat is een beetje, toch? Ik weet niet hoe dat bij jullie vroeger thuis ging, maar dat is een beetje zoals ik ben groot geworden.
0: Ja.
2: Maar de softie in mij, die zegt, ja, dat kind, natuurlijk, die gun je wat.
0: Maar
2: ja, het is ook de kermis. En de kermis is natuurlijk niet een plek waar hel gevonden wordt.
0: Wat een dilemma. Je moet het toch zelf uitkomen. Ja, ik zou bijvoorbeeld zeggen, joh, laat u mij het lekker naar de kermis gaan. Maar goed, zo'n lousy persoon word ik.
3: Nee, ik zou zeggen, Calvin kent ook de genade. Dus ik zou dit keer iets geven, maar dan wel even afspreken wat de volgende keer de
2: antwoord is.
4: De moraal van dit verhaal.
2: Geld is de wortel van alle kwaad.

0: Mango Boots and I Believe in You. Mag ik nou ook bij jou geld vragen voor de kermis trouwens, Thijs?
1: Dat mag je altijd vragen, maar je weet wel wat het antwoord dan is.
0: Jij geeft dat dus.
1: Jij kan er helemaal niet tegen. Is niet goed voor je.
0: Oh, nee, dat is waar. Hey, Lucas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt een dilemma voor ons dit keer.
2: Ja, ik heb zelfs iets meegenomen. Ja, het is altijd een beetje schipperen van wanneer ga ik lunchen als ik de lunchroom mag presenteren.
1: Oh, nee.
2: Ik heb kruidnoten meegenomen voor jullie.
1: Lucas.
2: Kan dat vandaag de dag al?
0: Ik moet wel gieren om wat voor kruidnoten. Kijk, echt een Lucas kruidnoten.
1: Bio.
2: Biologisch.
0: Kruidnoten.
2: Ja, ze zijn wel echt heerlijk. Maar
0: wat is hier biologisch
1: aan?
0: Nou,
1: dat weet je. Die zijn van vorig jaar blijven liggen. Die hebben nu het stempel bio. Daarom zijn ze wat harder geworden.
2: Nee. Ze liggen zeker al in de winkel. Dus je kan al een zakje kruidnoten kopen. Maar het dilemma voor jullie is 10 september 2026. Kruidnoten ja of nee?
0: Nee.
1: Nee.
2: Nou, dan eet ik ze zelf op.
1: Ja, de zak is al open. Dus ik zie wat jouw antwoord is.
0: Dus eet smakelijk deze lunch.
2: Yes, dank je.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ralph van Maanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
6: Thijs en Jorieke
7: live.
0: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de onrust.
0: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
1: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
0: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
6: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
1: Tot dan!
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
12: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
3: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over.
2: Ja, makker staakt u wildgraas. Zometeen de lunchroom op de radio. En je hoort deze. Lauren Daigle komt eraan.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
22: Kozijnshop.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
22: Kozijnshop.
24: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
28: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
29: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: De Lunchroom.
30: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle en These Are The Days.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag, donderdag 10 september is het. Ja, de deuren die zwaaien open, de stoelen die staan klaar, de tafeltjes nog even afgenomen met een doekje. En de muziek die klinkt al volop. Nou, hopelijk voel je je helemaal thuis hier in de lunchroom van de radio. Ja, ik sta nog een klein beetje na te shaken en ook na te genieten van de actiedag gisteren hier op deze zender voor vervolgde christenen in China. Nou, ik wilde echt helemaal niks missen van die dag, dus ja, 's middags ging ik nog even naar het tuincentrum toe. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, je oortjes in natuurlijk, Gronings Radio aan via de smartphone, je karretje volladen met allemaal nieuwe plantjes en snel afrekenen. Maar ja, voor het eerst voelde ik daar wel een klein beetje schroom bij. Want ja, de supermarkt in met oortjes in je oor, helemaal prima. Maar ja, tuincentrum, doe je dat nou? Dat is ook toch wel gewoon een uitje om lekker van te genieten. Dan ga je toch geen muziek en ook geen Gronings Radio luisteren terwijl je tussen de planten staat. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Kun je nou met goed fatsoen, en ook al is het met Gronings Radio op je oortjes aan, kun je dan een winkel betreden? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, uiteindelijk had de actiedag een hele mooie uitkomst. €105.000. Ruim een ton dus. En dat wordt ook nog eens verdubbeld tot het bedrag van €210.000. Nou, dank als je hebt bijgedragen, hebt meegebeden, hebt meegeleefd. Dank je wel daarvoor. Een enorme zegen voor christenen in China. Dit is de Lunchroom met nu Sela en Heer wijs mij uw weg.

0: Ja, een lied over Jezus, liefde voor mensen. Je hoorde I Do It Again van Andrew Rip hier in de lunchroom. Het is 12:15 geweest. Ja, oortjes in als je naar een winkel toe gaat om bijvoorbeeld muziek of bijvoorbeeld Gronings Radio te luisteren. Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar een voorstander daarvan, want ja, veel mensen die vinden dat echt asociaal of ja, dat doe je toch niet? Nou, Harry bijvoorbeeld die zegt nee, oortjes in de openbare ruimte is hoogst irritant. Ik beschouw die mensen als individuen die alleen hun eigen wereld belangrijk vinden. Nou, Anneke heeft ook nooit oortjes in. Je mist zoveel geluid in contact met je omgeving en programma's kun je ook terugluisteren. Dan heb je zeker een punt, Anneke. Ja, en ook Jinke zegt, ja, geen oortjes, je hebt geen oog voor je omgeving en doet net alsof andere mensen er niet toe doen. En juist als christen wil je toch een ander signaal geven. Nou, ja, jullie zetten me wel aan het denken, hoor. Ja, ik ga dus zo, ja, gewoon met mijn oortjes door het tuincentrum om wat plantjes te halen. Nou, één troost bij de kassa, als je dan wel echt contact hebt met de cashière van dienst, ja, dan doe ik natuurlijk de oortjes uit om gewoon even een gesprekje te kunnen voeren. Nou, ik ben al aan het denken gezet. Dank je wel daarvoor.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, en over aan het denken gezet worden. Vandaag de dagtekst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 6, vers 30. Ja, mooie tekst over geven. In Lucas 6 staat, geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Dus geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. De dagtekst uit Lucas 6, vers 30.

0: omdat er nog een God is die intens veel van ons houdt.
1: Rob van Vier en het lied voor iedereen. En morgenochtend hoor je meer in de Nieuwe Morgen met twee kakelverse overdenkingen. Ja, nog even doorgaan op die oortjes in de winkel. Ja, ik heb net opgebiecht dat ik gewoon met oortjes door het tuincentrum ben gebanjerd gistermiddag. Er zijn ook voorstanders te vinden. En bijvoorbeeld Joël die zegt, ja, lekker met de oortjes langs de zelfscan gaan is geen probleem hoor, Lucas. Een achtergrondmuziekje moet toch kunnen? Ja, en Family heeft ook wel een goed argument. Nog even doorgaan op de oordopjes in de winkel, zegt zij. Er zijn ook mensen die door autisme moeite hebben met prikkels in een drukke winkel. En met oortjes in kun je afsluiten. En dat heeft niets te maken met je niet met de ander bezig willen houden. Ja, en zeker wel afdoen wanneer je aan de kassa staat. Nou, dat vind ik ook een goed argument. Heerlijke prikkelarm door de winkel dus. En zometeen het weer en de lunchkaarten voor vandaag. Na Brian Drugston, dit is The River.

0: Brian Doerksen op deze donderdagmiddag bij GroNieuws Radio. Je hoorde The River. Maakte 2:05. Het GroNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, vanmiddag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten nog kans op een enkele bui. En het is 19 tot 21 graden. Ja, morgen, of nee, vanavond meer bewolking, gevolgd door regen. En dan koelt het af naar een graad of 12.
1: De lunchkaart.
0: Ja, er staan twee verrassingsmenu's klaar in de keuken. Twee muzikale menu's uiteraard. Nou, eentje gaat zo meteen in de prullenbak, kan ik nu alvast vertellen. En eentje gaan we zo meteen uitserveren hier in de lunchroom. Maar welke wordt dat? Nou, dat mag jij bepalen door je stem uit te brengen. Je mag A of B appen naar de GroNieuwsRadio WhatsApp. Ja, en dit zijn ze, de menu's voor vandaag.
2: Menu A.
0: Met daarin Reijer, Blessing Offer. En ook dit lied van Keith en Kristen Getty. En Cochran & Co.

0: En dat zijn ze, de menus voor vandaag. Menu A met daarin Keith en Kristen Getty samen met Cochrane & Co. As for me and my house. Ook Rijer, ik weet hoe goed mijn God is. En Blessing Offer, Believe. En in menu B, Chris Tomlin, How Good It Is. Marcel en Lydia Zimmer, Heer, u bent altijd bij mij. En ook Charlie Peacock en In The Light.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, breng je stem uit. En dat kan via de Grootnieuws Radio WhatsApp. A of B mag je nu appen. Straks Carrie Job, I Am Not Alone. Na deze van Dean.
2: The Lunchroom.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Carrie Job en I Am Not Alone in de lunchroom. Ja, ik ben ook niet alleen, want ik heb Chris aan de telefoon. Chris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je bent aan het werk. Je bent helikoptermonteur, toch?
1: Dat klopt.
0: Ja, wat ben je aan het repareren, as we speak?
1: Ik werk aan de NH90 helikopter op vliegbasis Hoenstrek. En wij doen, in korte woorden, wij doen base maintenance. En we zorgen dat de kist die van het dek komt weer hier naartoe komt gevlogen, weer helemaal in orde wordt gemaakt. Helemaal tip-top. En dan kan die weer verder gaan.
0: Ja, nou, dat klinkt echt als beroepsjargon bij mij in de oren. Maar is het ook een heel ingewikkeld beroep, Chris?
1: Nou, voor mij inmiddels niet meer. Maar je moet wel een opleiding voor gedaan hebben. Als vliegtuig / helikoptermonteur. Dus daar ben je ook wel 4 jaar mee bezig. En dan is het vooral ervaring opdoen.
0: Ja, nou, goed bezig. Leuk. Ja, ik hoor niet elke dag dat iemand het beroep helikoptermonteur heeft. Maar jij doet het gewoon. Lekker bezig, Chris. Hey, en onder je werk kun je ook gewoon naar Gronings Radio luisteren. Met de oortjes in. Daar zijn ze weer.
1: Met de oortjes in.
0: dat wordt ook getolereerd op het werk? Of heb je collega's van... ik krijg echt compleet geen contact met Chris?
1: Nee, we hebben de afspraak op de werkvloer dat we met één oortje in mogen werken. En de muziek die ze dan in de handhaar zelf draaiden, daar ben ik iets minder fan van. En ik luister natuurlijk veel liever naar Groot Nieuwsradio. Dus vandaar dat ik de oortjes in heb.
0: Ja, even checken wat het alternatief is. Wat draaien ze dan in de hangar?
1: Het gaat van carnavalskrakers naar hardcore, heavy metal, dat soort dingen.
0: Dat gaat alle kanten op.
1: Ja.
0: Oké, ja, nee, dan is Gronings Radio een veel beter alternatief. En heb je ook gewoon de ruimte om lekker te appen om je keuze door te geven voor de menukaart? Jij hebt gestemd op het winnende menu. Dus aan jou de eer om hem aan te kondigen. Welk is het geworden, welk menu, Chris?
1: Nou, het menu van deze middag is menu B.
0: Kijk, menu B. Dus met zometeen Marcel, Lydia, Zimmer. Heer, u bent altijd bij mij. Charlie Peacock in the light. En we beginnen met Chris Tomlin. How good it is. En een fijne middag, Chris. Hoi, hoi.
1: Fijne middag. Dag.

0: 1991, dit lied van Charlie Peacock, In The Light. En in menu B ook Marcel, Lydia Ziemer. Hier, u bent altijd bij mij. En Chris Tomlin, How Good It Is.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2+3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
11: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist ervandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En dan nu het weer, van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten tijdsverlies door de grenscontroles. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met een 30 minuten oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
0: 3 minuten over 1 is het. De lunchroom met zometeen muziek van Zira Worship en ook deze van Mark Schultz.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: De Lunchroom.
14: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je hoort het Doxology.
1: De Lunchroom met Lucas Kramer.
0: Een lied van Mark Schulz. Ja, hele goede middag. Welkom in de Lunchroom hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, mensen kunnen echt de meest bizarre verzamelingen hebben. Nou, denk aan postzegels, munten, petten, cd's of lp's, noem maar op. Nou, dat zijn nog leuke verzamelingen. In Almere had een 35-jarige man een verzameling van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Hij heeft tegenover de rechter beterschap beloofd. En zelfs de belofte gemaakt. Ja, er komt zelfs geen waterpistool meer zijn huis binnen. Nou, dat lijkt me nog wel een leuke verzameling, tenminste, waterpistolen. Nou, brengt ons vandaag bij de vraag, ja, wat verzamel jij? Misschien heb je wel een verzameling met oude kranten met knipsels over een bepaald onderwerp. Of heb je een herbarium met allemaal gedroogde planten. Of misschien spaar je wel bepaalde kledingstukken. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ben jij een verzamelaar? En zo ja, wat verzamel je dan? Nou, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Straks horen we de plaat die Hendrik raakt. We horen ook Joy van Gateway Worship en Martin Smith. Ja, en dit lied dat ik nu ga draaien, het is gloednieuw en het raakt ook. Ik vind het een bijzonder mooi lied. Zera Worship met Javed en Sifra Becks en Christian Verwoerd. En het heet Een Simpel Liefdeslied.

0: Altijd te bellen voor een portie vreugde. Zeker ook op deze donderdagmiddag. Gateway Worship en Martin Smith en Joy hoor je.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, waarom luisteren we zoveel muziek? En waarom draaien we zoveel platen hier bij Groningen Radio? Nou, allemaal omdat muziek raakt. Ja, teksten, melodieën, ritmes, refreinen, coupletten. Je kan ze soms al 100 keer gehoord hebben en toch blijven ze opnieuw raken. Maar wat is nou een plaat die jou raakt? Nou, voor een paar weken gaan we weer muziek voor vrienden horen op deze zender. Een week alleen maar platen die raken en heel veel mooie motivaties daarbij. Maar we hebben ook nog een flinke voorraad met platen die raken van een vorige muziek voor vrienden. Waaronder de plaat van Hendrik. En hij gaat voor welk een vriend is onze Jezus. Ja, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ja, en waarom raak je zo? Nou, Hendrik die schrijft er het volgende bij. Jezus deelt zijn liefde. En die liefde, die wordt bezongen in dit lied. Het wordt gezongen door Joke Buijs.

Natalie Grant en Mary Mary en Shackles in de lunchroom bij Groot Nieuws Radio. Ja, we zijn op zoek naar verzamelaars. Ja, ben jij een verzamelaar? Heb jij een hele mooie verzameling van het een of het ander? Laat het me weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Nou, één reactie alvast even meenemen. Een hele bijzondere verzameling vingerhoedjes heeft Henny. En dan alleen van plaatsen waar ze ook geweest is. En in de afgelopen minuten heeft ze ze allemaal geteld. En niet schrikken, het zijn er 313. 313 vingerhoedjes. Nou, bijzonder. Nou, kun jij je nog overbieden? Of heb jij misschien een hele andere verzameling? Ik hoor heel graag van je via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Nou, niet maar.

0: Scott Nixon en Miracles. 2:02 is het. Het Gronings Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten nog kans op een enkele bui. En het is tussen 19 en 21 graden. Vanavond meer bewolking, gevolgd door regen. En dan koelt het af tot 12 graden.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, ik ben op zoek naar verzamelaars. Ja, wat verzamel jij? Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Zometeen Paul Baloge. Eerst Eline en wat er te voelen valt.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn, als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Babbelarts en Above All. Op deze donderdagmiddag 10 september in de lunchroom. Bij Grootnieuws Radio.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, en ik ben op zoek naar verzamelaars. Ja, wat verzamel jij? Is het, of zijn het postzegels, moet ik zeggen? Munten, planten, boeken, kleding, muziek of wat dan ook? Nou, laat me weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Waar heb jij een museum van in huis? Zo zou je het bijna kunnen noemen zelfs. Jouw verzameling, nou, deel me even via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Nou, Elisabeth, die is absoluut niet van het verzamelen. Ja, alles onder het motto van Jezus uit Matthäus hoofdstuk 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Ja, Henny had ik al genoemd. Verzamelt vingerhoedjes, 313 stuks maar liefst. Nou, dan gaat Wim nog overheen. Hij heeft een verzameling met autootjes van schaal 1 op 11. Bij elkaar wel 400 stuks. Hij deelt er ook even een video bij. En ja, het is eigenlijk gewoon een klein beetje spelen voor volwassenen, lijkt het wel. Heerlijk, Wim. Dank voor het delen. Gea spaart zwaantjes. Ja, en Wanda die verzamelt alles rondom breien. Ze breidt truien, sjaals, sokken en zelfs speeltjes voor haar kat. En de verzameling die bestaat dus uit allerlei bollen en strenge wolkatoen. En polyester en acryl. En daarnaast heb ik heel veel breinaalden in alle merken, maten en materialen. Anja verzamelt ook wel iets bijzonders, namelijk telefoonkaarten. Ja, ik denk als je nu onder de, nou, pakweg 25 bent, ik denk dat je niet snapt wat het is. Maar vroeger kon je in een telefooncel kon je bellen. En dan moest je zo'n telefoonkaart in zo'n apparaat steken. En dan kon je bellen. Nou, die worden dus verzameld door Anja. Ariana die spaart stickers. En echt in alle soorten en maten. Alles wat ze tegenkomt, dat spaart ze als het maar plakt. En Mary, dat is ook wel bijzonder, die helpt een collega om dopjes te verzamelen. Dopjes, ja, volgens mij zijn het dopjes die op een flesje hebben gezeten. En die zamelt ze ook in voor een goed doel. Nou, lekker bezig. Dan gaan we naar Marien aan de telefoon. Marien, goedemiddag.
3: Hoi.
0: Ja, jij hebt volgens mij ook een museum thuis, of niet?
3: Het lijkt er wel een beetje op.
0: Het lijkt er wel een beetje op. Vertel, ja. Wat verzamel jij, Marien?
3: Nou, alles eigenlijk wat met, of heel veel wat met vrachtwagens te maken heeft. En vooral met de historie van transportbedrijven. Ik ben mijn hele leven al zo wat grote liefhebber van vrachtwagens, grote passie voor chauffeurs. En dat is op die manier geuit in van alles. Boeken. Gadgets, kleding van vrachtwagenmerken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ik heb er wel wat van.
0: Je stuurt ook een foto mee en je hebt zelfs een vitrinekast ervoor aangeschaft voor al die prachtige miniaturen vrachtwagens.
3: Ik heb er nog veel, veel meer op zolder staan en nog dozen vol. Dus ik denk dat ik er 500, 600 zal er zijn.
0: Wacht even, 500 tot 600 miniatuur vrachtwagens?
3: Ja, kan makkelijk. En er zijn, ik ben echt niet de grootste om. Er zijn er in Nederland die er duizenden hebben. Dus,
0: ja, maar Marien, even eerlijk. Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen?
3: Ja, dat is bepaalde liefhebberij. En Als je een grote vrachtwagen ziet, dan kun je allemaal niet bezitten. Maar ze zijn wel mooi en ze spreken tot je. En dan doe je het met de kleintjes. Ja. Die kleintjes die zijn eigenlijk net zo mooi.
0: Ja, en die zijn een stuk goedkoper en betaalbaarder ook natuurlijk.
3: Ja, maar het is een best wel een kostbare hobby hoor.
0: Ja, dat geloof ik graag.
3: Er zitten best wel dingetjes tussen die niet stoppen bij een paar honderd.
0: Ja. En je bent zelf ook vrachtwagenchauffeur, dat doe je een paar dagen in de week. Kun je uitleggen, Marien, waarom gaat die liefde voor de vrachtwagen zo diep? Want ja, via de WhatsApp spreek ik ook wel regelmatig vrachtwagenchauffeurs. En ik merk altijd echt een bepaalde liefde voor de vrachtwagen. Wat is dat dan toch, Marien?
3: Nou, ik denk dat het wel met het avontuur te maken heeft. Vroeger zat ik, als ik bij mijn ouders mee op vakantie ging, dan hing ik altijd vaantjes voor het raam en van de auto. En dan zwaaide ik naar al die jongens. En ik had zelf ook die passie om te rijden, maar ik was een ADHD'er. Dus mijn moeder zegt, het is niet zo verstandig als jij dat gaat doen.
0: Ja.
3: En dat was denk ik toen ook zo, want in die tijd kon je nog, was het rijtijdenbesluit nog niet zo strikt als nu. Oh, ja. En ja, er zijn menig heen is te verongelukt. Of in ieder geval zijn auto verongelukt. En ja. Dan overleef je het zelf misschien nog wel. Maar dat. Dus ja, het avontuur, het langs de weg zitten. Het altijd wat zien, altijd weer nieuw. Ik ga volgende week weer naar de Oekraïne. Ja, weet je, dan ben je een weekje, op de weg. Je bent één dagje aan het laaien lossen. En de rest is rijden.
0: Ja. Ja. De vrijheid, het uitzicht, lekker hoog op de weg zitten.
3: Ja, dat is gewoon vakantie. En al die verhalen horen van die jongens, van waar ze allemaal geweest zijn en wat ze allemaal doen. En ja,
0: mooi. Nou, hou die passie vast, want het is mooi om over te horen. Marien, dankjewel over jouw miniatuur vrachtwagenverzameling. 500 tot 600 stuks. Heb jij nog een verzameling? Deel hem via de Gronings Radio WhatsApp.
1: Oh, zo.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Ja, een van de nieuwe nummers van For King & Country. What if I told you? Hier bij Gronings Radio. Ja, superleuk om te praten over verzamelingen. Ja, er zijn nogal wat verzamelwoedes die nu naar boven komen. Jacomine die laat weten dat ze alles verzamelt rondom schapen. En even luisteren naar wat Judith te delen heeft. Eens even kijken, waar is Judith? Judith is...
2: Ik verzamelde... Tot aan dat mijn kind 2,5 was, denk ik... van die verjaardagstrikjes die op een cadeautje zaten. Toen ik nog thuis woonde, had ik een slaapkamerdeur vol, van boven tot beneden. En toen ging ik trouwen en uit huis. Toen heb ik al die strikjes met de grootste zorg en precisie van mijn deur afgehaald. En toen had ik een tas vol. En toen was van, ja, wat ga ik ermee doen? Ik hechtte daar waarde aan. En toen zei mijn man, nou, weet je wat? We stoppen ze in een grote vaas en dan zetten we hem als een soort van kunst in de woonkamer. En toen kwam onze eerste kerst eraan. En toen hebben we er lampjes in gedaan. Maar die lampjes kregen we er nooit meer uit. Dus het werd een lamp. En waarom zeg ik totdat mijn dochter 2,5 was? Toen was het einde verhaal. Ze bleef achter het snoerhaken, vaasstuk, lampjes met glas. Was niet meer te redden.
1: Oh.
2: Ik heb er toch, ik denk zo een 15-tal jaar, heel veel plezier van gehad. Maar nu verzamel ik eigenlijk niks meer.
1: Oh.
2: Ja, geld. Maar dat laat ik in het midden.
1: Ja, dankjewel Judith voor het delen. Ja, verjaardagstrikje. Nou, strikjes. Nou, het is echt de eerste keer dat ik een verhaal hoor van iemand die verjaardagstrikjes aan het verzamelen is. Of verzameld had. Nou, dank voor het delen, voor al die mooie verzamelingen. Ja, zometeen na de klok van 2 uur is het tijd voor een nieuwe backstage. Ook vandaag natuurlijk weer met Hans van Vuren. Ja, en blijf luisteren, want zometeen hoor je nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Hij komt met een nieuw album binnenkort uit en daar ga je zometeen meer over horen. Dus na de klok van 2 uur. Een hele fijne donderdagmiddag. En dit is Sela en Psalm 91, mijn toevlucht.

0: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
5: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
4: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
3: Ga je mee?
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee, probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen... en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren... en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden... worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing... en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf... dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen... omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China... zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist... De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel heb je 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een uur langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op een kwartier extra reistijd.
10: Het komend half uur aandacht voor de nieuwe muziek van Serenoa, maar ook van Francesca Battistelli. Allereerst gaan we luisteren naar Matt Maher en Lizzie Morgan. Dit is The Leaning.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Met die bananen. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
4: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Backstage.
12: Met Hans van Vuren.
11: Het christelijke radiostation.

0: Ook solo maakte Lizzie Morgan hele interessante muziek. Hier was het de gast in het lied van Matt Maher.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freke en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Wat leuk dat je weer luistert. En ik heb een mooie serie liederen voor je uitgekozen. Onder meer van Francesca Battistelli. Haar nieuwe single, He Will, is de eerste sinds 8 jaar. Nou, dat vraagt natuurlijk om iets meer toelichting. De Backstage Classic, die krijgen we van Kenny Marks. En nu eerst gaan we luisteren naar Lauren Daigle en The Wonder Project, You Lead Me. So.

0: You Lead Me, dankjewel Lauren Daigle. Het is nu 2 weken geleden dat Dwars Door Alles Heen verscheen. De nieuwe EP van Sierra Noah. Binnenkort wordt hij ook officieel live gepresenteerd. Dat zal zijn op 25 september aanstaande in Apeldoorn. En Sierra heeft al verklapt dat ook haar vader, de zandkunstenaar, daarbij aanwezig zal zijn. Kijk even op haar socials als je daar meer over wil weten. Dan even naar de muziek. De titelsong Dwars Door Alles Heen heeft iets bijzonders. Ik had het met haar erover in de uitzending. Het heeft een klein beetje een samenzanggevoel. Ze zei toen, het allerleukst zou zo ook zijn geweest om het in een kerkelijke setting met een volle gemeente op te nemen. Maar dat was organisatorisch gewoon ingewikkeld. Dus ik heb zelf maar gewoon 16 verschillende tracks over elkaar heen gezongen. En daar krijg je wel een koorgevoel van. En ik moet zeggen, dat is bijzonder geslaagd. Wij gaan luisteren Dwars Door Alles Heen.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Gyra van Elevation Worship en Chandler Moore. En daarvoor hoorden we een stuk samenzang, maar dan met vooral de stem van Sarah Noah dwars door alles heen.
1: Backstage Classic.
0: Die krijgen we vandaag van Kenny Marks. Het komt van het album Fire of Forgiveness uit 1992. En het gaat om het lied I Need a Savior. Dus zou je kunnen vertellen dat het een bescheiden hitje was. 2,5 maand stond hij in de CCM hitlijsten. Hoogste notering 22. Dat zou ik kunnen vertellen. Maar wat mij voor dit moment interessanter leek, is om eens even te kijken met wie hij het lied schreef. Dat was namelijk met Mark Shashir. Voor mij was dat ook een beetje een nieuwe naam. Ik wist wel dat Mark meegeschreven had, ook aan het album Make It Right. 5 jaar daarvoor. Maar wat deed deze Mark nog meer? Hij is vooral songwriter en heeft onder meer ook geschreven voor Margaret Becker, Trace Balin, Rachel, Eli, John Slit, de zanger van Petra, en Glen Campbell. Het is maar even dat je het weet. Wij gaan luisteren naar Kenny Marks' I Need a Savior.
1: Backstage Classic.

0: De goedheid van God. We hoorden de Opwekking Band en zangeres Rebecca Sehertjan. Daarvoor de stem van Kenny Marks in I Need a Savior.
1: Story behind the song.
0: Vandaag aandacht voor de nieuwe muziek van Francesca Battistelli. Het was in 2008 dat haar laatste album verscheen. Ze is ook erg druk als een moeder van 7 kinderen. Maar ze vond wel dat ze toch met muziek bezig moest blijven. Ze heeft ook daarover gezegd: ik heb altijd wel muziek geschreven, maar ja, toeren was natuurlijk wat ingewikkeld en ook het opnemen is er niet van gekomen. Maar die liederen kwamen er altijd wel. En He Will is bewust de eerste single, omdat dat voor mijzelf ook een reminder is. Het moet soms even, dat je denkt, oh, het is levens ingewikkeld, ik weet het even niet. Gaat God er wel bij zijn? Ze zegt, dan moet ik alleen maar terugkijken dat die momenten dat God er voor me was. Die herinnering is voldoende om me te beseffen, joh, je niet afvragen of God erbij is of hoe die het gaat doen. Hij gaat het doen. He will. Francesca Battistelli.
2: He Will, to me, is really a song about walking by faith. I think that when we are going through situations that are difficult, it can be so hard to see how God is going to bring any sort of resolution or where even he is in the midst of that. But for me, this song is such an encouragement. It's such a faith builder. I can remember God's faithfulness in times past, and that reminds me of who he really is and that he's not left me and he's not forsaken me. And so when I sing this song, it's like declaring the truth of who I know God to be. And so I pray that this song would be an encouragement to you as well, that no matter what you're walking through, you know that even if you don't understand how it's going to turn out, you know the God who will.

0: Tot we thuis zijn is een lied van Lef. Daarvoor hoorden we de nieuwe single van Francesca Battistelli, He Will.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Lucas 6, vers 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Lucas 6, vers 30. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. We gaan zo luisteren naar het lied U maakt ruimte voor mij van Chapel Worship. Allereerst Carrie Underwood en CeCe Winans in Great is Thy Faithfulness.

maakt ruimte voor mij. Chapel Worship met de stemmen van Shelton en Vernice Tellisford. Morgen komt er een nieuwe single van dit Chapel Worship uit. Dus wellicht komen we daar morgen over te spreken. Nu is het tijd voor Casting Crowns. Here's my heart. Here.

kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.

0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2+1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurlijk.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloo staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.
21: Vanavond gaat hij van start. De rest mag je hebben. Tour van Martijn Buwalde. Straks spreek ik hem erover. Eerst muziek van Battle Music.

0: de toedelu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Backstage
9: met Hans van Vuren.
8: Het christelijke radiostation.

0: Starlight van Battle Music met Amanda Cook.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: De rest mag je hebben. Dat is een term die je in de komende tijd nog vaker gaat horen. Het is de titel van de tour van Martijn Buwalda en tevens de titel van zijn nieuwe album. Op 18 september gaat het verschijnen, maar per deze week zijn er 2 nieuwe singles. Afgelopen maandag verscheen Op Mijn Manier. Morgen verschijnt Strijdplan. Maar Grootnieuws Radio mag hem alvast draaien. En vandaag ga ik met Martijn daarover in gesprek. Rond 3:30 hoor je wat we daarover te bespreken hebben. Vanavond gaat ook de tour van start. Verder muziek van Franny Cash en Brandon Lake. Allereerst terug naar het begin. Dit is Willemijn Rijm.
8: Nieuw uit Nederland.

Great is the Lord. Orkestje erbij is nog mooier. Michael W. Smith hoorden we. Ja, dan is hier Franny Cash met Jesus All Along.

0: Een meezingertje van Brandon Lake. We hoorden Gratitude en daarvoor de mooie stem van Franny Cash. Haar nieuwste single heet Jesus All Along.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is een bijzondere dag vandaag. Het is 10 september, de dag van de start van de theatertour van Martijn Buwalda. Vanavond voor het eerst in de Ridderkerk. En Martijn is aan de telefoon. Martijn, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, de rest mag je hebben. Die tour die gaat nu echt van start. Lang naar uitgekeken?
2: Ja, heel lang. We wisten dit natuurlijk al de hele tijd. Mm-hmm. En in het begin ben je dan zelf nog bezig met je oude programma of met losse boekingen of met andere dingen. En het is nu al zo, vandaag begint het en je hebt hier toch echt maanden aan voorbereiding in zitten ook. Dus ik heb zin om het echt te gaan doen, zeg maar.
0: Ja. Ja. En zo'n eerste avond, wordt die dan nog bewust bijvoorbeeld in dit geval in de Ridderkerk gepland?
2: Nou, nee, niet per se in de Ridderkerk bewust, maar wel de eerste vijf voorstellingen zijn soort try-outs. Mm-hmm. Dus het zijn kleinere zalen, de eerste paar. En ik speel vanavond in mijn eentje. Dus voordat we met de band en het decor en het licht en alles door het land gaan trekken, begin ik alleen met mijn piano en mijn gitaar. En ben ik aan het try-outen nog even.
0: Ja. Oké, dus de risico is er, of risico is een groot woord. Maar het zou kunnen zijn dat mensen die vanavond kijken en denken, ik ben toch benieuwd wat er over een aantal weken nog veranderd is, dat er ook verandering is.
2: Ja. Zeker, ja, dat is het idee van een try-out. Ja, ik denk dat er een aantal dingen in zitten die andere mensen nooit meer zullen gaan horen op het podium.
0: Oké. Ja. Nou ja, goed. Ja. En het is ook wel leuk dat al die mensen die in de komende 5 keer komen dan gewoon nog even een extra kaartje bestellen. Al was het maar omdat het leuk is.
2: Ja, dat is een goed idee. Ik zal het ze vragen vanavond.
0: Ja. Hey, laten we ook even kijken naar de actualiteit van dit moment. Want afgelopen maandag is een nieuwe single uitgekomen, Op Mijn Manier. Laten we daar even beginnen. En ik denk daar twee dingen bij. Ik leg ze gewoon even bij je neer. Daarna mag je zeggen dat ik het fout had. Enerzijds lijkt het een beetje een vervolg op Het Leven. Van joh, ik leef pas voor het eerst. Ik stuntel tot hier en ik doe het allemaal op mijn manier. Dus daar zie ik een verlengstuk. Tegelijkertijd hoor ik je ook een beetje verwoorden wat je eigenlijk al 15 jaar verwoordt. Jongens, ik doe gewoon mijn ding als muzikant. En ik snap dat iedereen er een mening over heeft, maar laat me nou gewoon.
2: Ja, nou mooi. Bedankt voor dit interview. En,
0: ja, en succes vanavond. Ja.
2: Nee, kijk, bij dat verlengstuk van het leven zit er zeker in. Weet je, uitgevoerde amateurs en ik stuntelde tot hier. Dat is ook wel een beetje wat er in de lijn van het album zelf zit, hoor. Dus het is, ik vind het een album dat gaat voor een groot deel ook over relativeren. En daar hoort het wat mij betreft heel erg bij. Je eigen stuntelen en amateurisme ook groots omarmen. En het gaat inderdaad verder ook over weer van jezelf mogen zijn. Kijk, zoveel mensen hebben verwachtingen of willen iets van je. En daarvoor hoef je niet per se zanger te zijn, hoor. Dat kan in vriendschappen zijn, in relaties, in werksettings, weet je, in kerksettings. Dat mensen zeggen, ja, maar het gevoel van mensen verwacht ontzettend veel van mij, maar het is niet helemaal zoals het bij mij past. Dat voel ik ook wel natuurlijk af en toe als zanger en als artiest. Wat helemaal oké is, want als de liedjes één keer uit zijn, dan zijn ze ook van iedereen. Alleen, ik dacht, uiteindelijk is het volgens mij een levenskunst om er voor anderen te zijn, maar wel van jezelf te blijven. Ja. En dat heb ik geprobeerd in het liedje te vangen.
0: En zeg je dit lied dan vooral als Martijn de artiest? Of ook als Martijn de mens?
2: Nou, ja, als allebei, denk ik wel. Ik denk dat het op beide gebieden van mijn leven wil ik gewoon zo dicht mogelijk staan bij hoe ik in elkaar geschroefd ben. En niet omdat ik zo belangrijk ben, maar omdat volgens mij ik vanuit daar het beste ook verbinding kan maken met een ander. Dus en dat gaat volgens mij dat ten allereerst iets diep menselijks, of van je beroep.
0: Nou heet het lied Op Mijn Manier. In hoeverre mogen we daar een knipoog zien richting Frank Sinatra's I Did It My Way?
2: Die knipoog zag ik achteraf pas. Ik had het geschreven, dacht ik, oh ja, natuurlijk, dit is ook gewoon Sinatra. Dus dat mag zeker. De toon van het liedje is wel anders. Mm-hmm. Ik heb het nog eens geluisterd, My Way. Wat ik een prachtig liedje vind, overigens. Maar dat is, ik denk dat als je dat luistert, is dat meer. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. I ate it up en spit it out, weet je wel. Dat is iets. Iets meer borst vooruit. En dit is misschien iets meer. Ik stuntelde tot hier. Ja. Volgens mij ligt daar wel echt een duidelijk. In textueel in elk geval een accentverschil.
0: Ja. Hey, laten we dan het andere lied bekijken. Morgen komt Strijdplan uit. Wij voelen ons als Groot Nieuws Radio natuurlijk enorm bevoorrecht dat we dat sinds gisteren al met de luisteraar mogen delen. Voordat ik dit nou ga uitleggen waar het over gaat, zou jij dat in dit geval willen doen? Wat is jouw insteek bij Strijdplan?
2: Nou, Strijdplan is voor mij het omhelzen van je eigen. De dingen waar je mee worstelt of waar je mee zit. Of de dingen die je niet leuk vindt aan jezelf. Waar je schijnbaar ook nooit meer vanaf komt. Het is voor mij echt. We leven misschien wel in een maatschappij waarin je denkt: er is voor alles een knopje en voor alles een middeltje en voor alles een diagnose en voor alles een. En ga vooral ergens mee aan de slag wat je belemmert in je bestaan. Maar maak er niet meer een strijd van. Soms zijn dingen gewoon wat ze zijn. En zul je met jezelf verder moeten. En en dan kun je daar de hele tijd schaamte over voelen of zo. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen, dit is het jongens. En ik denk als we dat allemaal ietsje meer zouden doen, dat er een hele hoop meer begrip zou komen voor elkaar.
0: Ja, toch lijk ik in dit lied ook te voelen dat je eigenlijk een soort bijna uitgestoken hand naar iemand anders doet. Van oké, ik deel nu ook waar ik zelf mee worstel. En als we dit misschien samen kunnen dragen, dan wordt het voor allebei makkelijker.
2: Ja, dus dat is wat ik net bedoelde. Wat ik zei, als we allemaal daar iets opener over worden, dan normaliseer je eigenlijk.
0: Okay.
2: En dan stap je weg bij dat alles perfect moet, dat al het gedrag precies binnen het hokje moet passen. Want dat gaat gewoon niet. En zo is niemand uiteindelijk. Dus dat wordt een soort juk waar je uiteindelijk niet alleen kromgebogen van gaat lopen, maar ook van op de grond valt, denk ik.
0: Ja. Ja, een kernzin, wat mij betreft, is dan ook wel een beetje: genade is breekbaar, gelukkig maar. Dus breek er wat vanaf en geef het aan elkaar. Dat is die wederkerigheid van enerzijds delen van ik worstel met dingen. Of karaktereigenschappen of andere zaken. En die genade die zorgt ervoor dat we het allemaal een beetje makkelijker handelen met elkaar.
2: Ja, precies. En als je weet hoeveel je zelf ervan nodig hebt, geef het dan ook vooral even door. Want de ander heeft waarschijnlijk net zoveel nodig.
0: Ja. Hey, dan nog even een muziektechnische vraag over dit lied. Oeh. Ik merk dat het lied wel een bridge heeft, maar geen tekst in de bridge. Is dat een bewuste afweging?
2: Ja, ik had volgens mij alles wel gezegd wat ik wilde zeggen. En we waren gewoon bezig met Henk Pol en Pieter Bakker, de producers van het album. En Henk had een soort akkoordschema afwijkend bedacht daar. Ik dacht, alles wel vet. En René, ons gitarist, die dacht, maar daar kan ik wel een soort slide solo overheen spelen. Dus dat hebben we gewoon geprobeerd. En dat vond ik wel vet. Hij gaat er wel van open. En ik vind juist dat het even voor de muziekkant onder ons iets andere akkoorden zijn en daarmee even een iets andere toon krijgt. Dat vond ik juist wel voor de variatie heel leuk.
0: Ja, daarmee werd het een soort solo-momentje.
2: Ja.
0: En kom je daarna weer terug bij het lied. Alles was gezegd en dat soort momenten heb je natuurlijk ook. Ondertussen besef ik dat er nog heel veel te bespreken is. Het lijkt mij mooi dat we dat doen op het moment dat de plaat helemaal uit is. En dat is op 18 september. Dan komt hij uit en daarna dan maken we gewoon even een afspraak.
2: Ja, leuk.
0: De rest mag je hebben. Vanavond start de tour dus in Ridderkerk. Nou, die is helemaal ramvol uitverkocht. Maar kijk even op de website van martijnbewalder.nl. Als je wil kijken waar er bij jou in de buurt nog gelegenheid is om dat theaterstuk mee te pakken. Voor vandaag wens ik in ieder geval een hele, hele bijzondere opening van de tour. Martijn Bewalder, dankjewel. En wij gaan luisteren naar dat lied dat vandaag nog exclusief op Groot Nieuws Radio te beluisteren is. En dat is Strijdplan. Martijn, dank je. Ja.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Bidden zonder ophouden. Ja, zo staat het in het Nieuwe Testament. Het werd door Matthew West vertaald als Don't Stop Praying. Het lied daarvoor was van Martijn Buwalda. Zijn nieuwe album heet De Rest Mag Je Hebben. En Strijdplan, die komt morgen uit als single. Dit is de Opwekking Band.

I Surrender. Dat was Hillsong Worship. Dan nu een lied uit 1964. Dus als je denkt, hé, maar dit klinkt als iets ouds. Dat klopt. 1964 is al even geleden. Het gaat om de Joystrings. Het is een band die hoorde bij het Leger des Heils in Engeland. En die dachten, wij maken best wel leuke muziek. Kunnen we binnen onze eigen geloofsgemeenschap houden. Maar wat nou als we dat als single uitbrengen en misschien scoorden we wel een hitje mee. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. En zo is het ook ongeveer gebeurd. Er werd een single gemaakt van het lied It's an Open Secret. En it is an open secret that Jesus is mine. It's an open secret, this gladness divine. It's an open secret, I want you to know. It's an open secret, I love my Savior so. Nou, een lofbetuiging aan de Heer Jezus door de mensen van het Leger des Heils. En inderdaad, de Engelse top 40 werd ermee gehaald. En vandaag zit hij in backstage vanuit 1964 zo naar 2026. Straks veel plezier bij de dag van vandaag. Dit zijn de Joystrings. Backstage Classic.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Odido. De pre-

0: odido.nl/business.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Thijs en Jorieke,
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
9: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En dan het weer van weer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Appenkerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
14: Goedemiddag, nieuwe middagshow hoor je zometeen op je radio met het lied van Chris Tomlin, gebaseerd op onder andere Jesaja en Openbaring. Zometeen Holy is the Lord.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
0: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
24: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
25: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
26: Mama, wanneer komt papa thuis?
27: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
28: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
30: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
31: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
32: De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.
33: Groot.

0: Mr. Chris Tomlin, Holy is the Lord. Daarmee zijn we begonnen hoor. Een nieuwe middagshow voor deze donderdag 10 september. Het is 10 minuten over 4.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Ik moet bekennen, we zitten nog een beetje na te dampen van de fantastische actiedag van gisteren. Ik weet niet hoe het met jou zit, Luc, maar het is gewoon bizar wat er gebeurd is. Besef het nog steeds niet helemaal.
2: Nee, ik heb echt exact hetzelfde gevoel. En ook als je kijkt naar alle donaties die er nog na onze show zijn binnengekomen. Ja, het is echt een hele bijzondere dag geweest gisteren.
0: Ja. Wat is de laatste stand die we kunnen delen? Ja, vanmorgen is ook een tussenstand bekendgemaakt. Ja, en er komen nog steeds donaties binnen. Hè. Het is echt ongelooflijk. Uiteindelijk richting de 2 ton aan wat er op is gehaald voor vervolgde christenen in China. Ongelooflijk bedrag. Gisteravond spraken we directeur van STOK, André van Grol. Ja, en die had er ook bijna geen woorden voor.
3: Kippenvel.
0: Ja.
3: Wonderlijk. God is goed. Ja. En groot.
0: Ja.
3: Nou, hiermee laten christenen in Nederland gewoon zien dat ze als één lid leidt, dan leiden alle leden.
0: Mm.
3: En dat is hard. Hartverwarmend. Dus ja, ik ben er echt bijzonder dankbaar voor.
0: Ik zat wel te denken, we hadden dus gisteren een gulle gever. Die had dus besloten van elke donatie die dan vandaag binnenkomt, die ga ik verdubbelen. Dus als jij nu 10 euro geeft, maak ik er 20 van, 100, maak ik 200 van. En toen waren er dus ook verschillende mensen die dachten van, nou, weet je wat, ik ga nu gewoon 10.000 euro geven. Ik vraag me wel af, die gulle gever, ik geloof dat het een ondernemer is, had hij dit ook verwacht, dat het zoveel geld zou zijn? Ik hoop niet dat ik dan vandaag nog ergens moet brengen dat er een ondernemer failliet is. Nou goed, dat bericht heb ik nog niet gezien. Dus tot die tijd, handjes in de lucht.

0: Jasper Jordi met Reckless Love.
1: 1 uit 1008.
0: Vandaag een bijzonder lied op Groot Nieuws Radio. Een lied van de Belgische singer-songwriter Daniel Marx. En het gaat over een gevoel wat jij misschien ook wel herkent. Er gebeurt zoveel in de wereld. Je leest erover in het nieuws in de krant. En misschien kun je ook wel eens denken: Heer, kom alstublieft terug. Nou, dit is een lied wat daarover gaat. Een lied over uitzien na zijn komst. Op 444 in de top 1000 van dit moment. Daniel Marx, Maranatha.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Jesus Culture met Kim Walker-Smit. Je hoorde Freedom. En daarmee werd het alweer bijna 4:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Deze week werd iemand opgepakt die verdacht wordt allerlei acties uit te voeren op het Duitse stroomnet. En nu is in zijn camper een notitieboek gevonden. Daarin staan 160 doelen die hij nog op het oog had om te saboteren. Bij een ongeluk in Leiden is een kind om het leven gekomen. Het zat in een kinderzitje bij een moeder op de fiets. Die kwam in botsing met een scooter, waarna het kind op de grond viel. En minister Van Weel werkt met KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat die zijn, wil hij nog niet kwijt. Maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het in het grootste gedeelte van het land droog. De temperatuur daalt naar een minimum van 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe regen en de middagtemperatuur rond de 20 graden. Waarbij de zon in de loop van de middag in het westen weer tevoorschijn komt. Hoeveel wegjes hoor je van de ANWB?
2: De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn twee rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd? 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Hoe was je donderdag tot dusver? Wat heb je meegemaakt? Wat houdt je bezig? Ik ben heel benieuwd naar jouw dag in één woord. Dit is het moment om het door te geven. Doe dat door een appje te sturen naar de studio. Jouw woord van vandaag.
4: De dag van vandaag.
0: Dit is Blessing Over.
3: Het christelijke radiostation.

Insulvation samen met Sander en Angela. En hij leeft in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Komen hier allemaal woorden van vandaag binnen. En ook een berichtje van Wilfred. Die zegt, hyperdepiep hoera, is er eigenlijk al gezongen voor Luc. Ja, nou dat hebben we helemaal nog niet gezien.

0: boeren.
1: Nou, zo. Dit is mooi. Hoop ik wist niet dat jij zo mooi kon zingen ook. 27
2: ja,
1: alweer.
2: 20, oh joh. Hey, hoe voelt het vandaag? Beetje jarig gevoel?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben wakker geworden met een ontbijtje op bed van mijn lieve vrouw.
2: Romantisch.
1: Ja, dus dat is echt... ik voel me helemaal op en top jarig.
2: Wat goed. Nou, geniet er lekker van. Ga je toch vieren verder komende dagen ergens?
1: Ja, dit weekend komt familie langs. Dus ik heb daar echt heel erg veel zin in.
2: Heerlijk. Nou, geniet er lekker van. Aan de telefoon heb ik ook Corrie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hi. Wie vind je dat er beter zingt? Ik of Martijn Bralda?
3: Je bent prachtig stem, maar ik ben wel blij dat ik vanavond naar Martijn nu al ben.
2: Dat is heel eerlijk van je Corrie. Ja, het is jouw woord van vandaag, hè, want je hebt de try-out theater doorgegeven. Vanavond gaat het gebeuren, hè, voor zijn nieuwe tour. Waar kijk je het meest naar uit?
3: Het is een try-out, dus hij moet het in zijn upje maken.
2: Ja.
3: Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. En waar ik naar uitkijk, gewoon zijn nummers in al zijn eenvoud.
2: Ja.
3: De teksten die gewoon binnenkomen, geweldig mooi.
2: Fantastisch. Nou, ik wens jou heel veel succes. Is er één liedje waarvan je echt wel hoopt dat hij die nog gaat zingen vanavond?
3: Ja, het is voor laatste nieuwe natuurlijk. Maar dat valt vast ook wel. Nee, eigenlijk niet. Ik wacht het af met wat hij gaat zingen, wat hij brengt.
2: Ja.
3: Mijn eerste keer dat ik hem gewoon zie, dus dat ik wel heel lief.
2: Ja.
3: Ik vind het fijn dat ik erheen kan.
2: Je laat het lekker over je heen komen, hoor ik.
3: Nou, zeker, ja.
2: Genieten van Corrie, ik wens je heel veel plezier. En laat even weten aan ons hoe het was. Hè. Dat zijn we denk ik allemaal wel benieuwd naar. Ook al die mensen die nog naar de echte straks
3: komen zetten. Ja, oké. Okay. Het is allemaal echt. Ik ga het je morgen eventjes appen, ja?
2: Afgesproken.
3: Hartstikke mooi.
2: Hoi Corrie, hoi. Wat is jouw woord van vandaag? Appen maar.

0: Elisa Manna. Brug over woelig water, hoorde je? Nou, dat kan zomaar ook iets zijn waar Jeltje volgens mij een keer overheen gaat met wat jij hebt aangeschaft, geloof ik. Hè? Wat is jouw woord voor vandaag, Jeltje? Oh, Jeltje, dank. Nee, Jeltje heeft gewoon het woord alleen ingestuurd. Dat is ook genoeg. Hè? Die hoeft niet altijd meteen een telefoongesprek erbij. Nee, Jeltje laat namelijk weten dat zij een camper hebben gekocht. Dus er gaan heel wat misschien bruggen ook wel getrotseerd worden. Heel mooi. Ik wens jullie een hele mooie vakantietijd toe. Ben, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Goedemiddag. Mijn woord was kwartaalplanning.
0: Kijk eens. En ja. Waarom?
1: Ja, op het werk hebben we één keer in het kwartaal een kwartaalplanning. Ja, dan deze toevallig vandaag. Dus ja. Zodoende.
0: En is het iets waar je tegenop ziet of waar je wel blij van wordt?
1: Nee, ik vind het altijd wel leuk hoor. Dan spreek je heel veel collega's uit buiten je team en dat is altijd wel leuk om te zien. En ja, daar word ik altijd wel enthousiast van, ja.
0: Ja, en wat maakt jouw werk zinvol? Wat vind jij echt dat je denkt van nou, daar ga ik voor naar mijn werk?
1: Nou, ik schrijf software en we schrijven software voor de zorg. En het is mooi dat we een steentje bij kunnen dragen aan de zorg om het administratieve gedeelte een beetje te verlichten. Dus dat we zeg maar zo min mogelijk zorg administratief moeten.
0: Ja, dat allemaal lekker goed
1: loopt.
0: Ja, snap ik. Dus, verandert jouw werk nog een beetje door AI op het moment eigenlijk? Of,
1: Ja, zeker ja. Ja,
0: ja, wat merk je ervan?
1: Nou ja, we moeten vooral kijken dat we zeg maar agents en co-pilot kunnen gebruiken om software slimmer, beter en veiliger te schrijven. Dus daar kunnen we wel hulp bij gebruiken.
0: Ja, dus het wordt allemaal ook bij jullie zeg maar qua maakkant wel een stuk sneller en efficiënter allemaal.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Daar proberen we in ieder geval dus al om over na te denken hoe dat we dat het beste kunnen doen. En daar proberen we AI ook bij in te schakelen.
0: Ja. Ja. Goed bezig Ben, dankjewel voor jouw woord van vandaag. Keep up the good work. Peter, goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
2: Hey, goedemiddag. Ja, dat was aluminium. Of is aluminium?
0: Ja, waarom?
2: Nou ja, ik ben onderweg met gerecycled aluminium. En daar had ik mee naar Noord-Luxemburg.
0: Oh.
2: Door de Ardennen heen. Prachtige route, zo Luik en dan door de Ardennen heen.
0: Ik wou net zeggen, dat is geen straf om daar doorheen te rijden, toch?
2: Nee, zeker niet. Dat is ook een van mijn lievelingsadressen.
0: Wat komt daar ineens de cabine binnengevlogen, Peter?
2: Ik ga de baan opschuiven naar rechts en dan heb je zo'n lijnbeveiliging. Dus die zegt van, hey, let op, je zit buiten de lijn.
0: Oh, jij hebt ook zo'n wagen met alle moderne piepjesstral in, hoor ik.
2: Ja, precies, ja.
0: Oh, ja, ben ik niet open daarover. Maar aluminium, dus een mooie lading onderweg naar Luxemburg. En wat kun je nog een beetje eigenlijk op het moment dat je dan zo'n lading aan het vervoeren bent, toch een beetje genieten ook van die natuur? Dat je af en toe even aan de kant en relaxed? Of zit je wel met zo'n strakke planning dat je wel door moet?
2: Nee, ik heb geen strakke planning. Als ik morgen in de loop van de ochtend of althans morgenochtend gewoon los, dan laai ik in Maastricht weer terug, ook weer schroot, voor Dordrecht.
0: Oh, en dan ga je meteen weer door.
2: En ja, dus morgenmiddag om 3:30, 4:30 hoop ik weer op Dordrecht te zijn, lossen en dan is het weekend.
0: Lekker zeg. Ja, je ziet dus heel veel mooie dingen, mooie natuur en zo. Wat is het raarste wat je hier onderweg bent tegengekomen hier? Nou, dat is wel een beetje bijzonder wat ik nou zie. Oh, daar gaat-ie.
2: Ja, het zo lang chauffeur, dan zijn er heel veel dingen. Maar kijk, mensen in coronatijd, dat is wel grappig, in coronatijd, maar de tankstations dicht.
0: Oh ja.
2: Daar heb ik iemand, een hele slimme chauffeur, die had een wc-bril op twee plankjes gemaakt.
0: Niet.
2: En die zat op de, ja serieus, op de vangrail, zat hij rustig zo goed.
0: Nee joh.
2: Die is me altijd goed bijgebleven, ja.
0: Ja, die is wel creatief, ja. Heb jij dan nog lessen uitgetrokken of dacht je, nou, mij niet gezien?
2: Nee, mij niet gezien.
0: Nee, snap ik, ja.
3: De dagtekst.
0: Dankjewel, ik wens jou een hele goede rit nog, Peter. Dankjewel voor het meedoen. We gaan het woord van vandaag uit de Bijbel. En vandaag is dat Lucas 6, vers 30. Daar staat, geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Dus geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Lucas 6, vers 30.

0: Gospel Boulevard. Oh, happy day hoorde je. Zometeen Rent Collective en Oceans.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Allerlaatste week Karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
12: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
15: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
14: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
16: Ga je mee?
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Het dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
16: De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Hintham 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wochnum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Met een half uur tijdsverlies staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken.
0: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow. En er is hier iets bijzonders aan de hand. Er komt hier ineens een ezel de studio binnen. Ja, en wat dat te betekenen heeft hoor je zo. Ook Red Collective komt eraan.
20: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.

0: 50. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Van vandaag.
11: Met Laurens van der Kraats.
10: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Collective in de middagshow. Je hoorde Oceans. Ik stel het al even, er kwam een ezel de studio binnen. En nee, het is niet een scène van Palmzondag die ineens wordt nagespeeld hier of zo. Het is een andere ezel. Ja, de radio is verworden tot een atelier, kan ik wel zeggen. Ik las een verhaal en ik dacht echt van, dit verzin je niet. Een vrouw uit Wiel bij Nijmegen, moeder van twee kinderen, werkt gewoon part-time. Ze maakte al haar hele leven kunst, maar die liet ze eigenlijk nauwelijks aan niemand zien. En dan op een gegeven moment besloot ze een paar maanden geleden, misschien is het toch wel een idee dat ik dit gewoon eens publiek ga maken. Dat ik wat naar buiten ga brengen, de wereld wat laten zien. Een paar maanden later staat haar kunstwerk en naam op Times Square in New York. Op een billboard, en dan niet zomaar een billboardje, nee, echt gewoon 7 verdiepingen hoog. Jaina Wentink, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja, je noemt jezelf gewoon een boerin uit Wiel. Wie ben jij eigenlijk als jij niet aan het schilderen bent?
1: Als ik niet aan het schilderen ben, dan ben ik moeder van 2 kinderen. Dan ben ik werkzaam bij de Radboud Universiteit als privacy- en procescoördinator. Ik heb een klushuis en ik heb een bedrijfje en ik ben altijd bezig.
0: Ja, nou, ga zo even inzoomen op wat er de afgelopen weken specifiek allemaal over jou heen is gekomen. Maar eerst even terug, want ja, kunst is dus jouw hele leven al wel een groot ding voor jou. Waar is dat eigenlijk begonnen?
1: Dat begon op de dag dat ik een kwast kon vasthouden.
0: Toen al?
1: Ja.
0: Want?
1: Ja. Nou, meteen vanaf het allereerste begin dat ik dat kon, merkte ik gewoon dat ik het heel leuk vond om dingetjes te maken. En ik denk dat heel veel kinderen dat wel echt hebben. Alleen niet bij alle kinderen beklijft dat, zeg maar. Ja. En ik had een moeder die het heel leuk vond om kunst te maken ook. Dus die merkte mijn interesse daarin. En die heeft heel vaak verf voor mij gekocht. En een canvas en een schildersezel. En daar ging ze lekker met mij tekenen en schilderen. En zo is dat ontstaan.
0: Wat voor soort kunst maakte jouw moeder? Of maakt ze nog?
1: Ja, die maakt nog steeds kunst. Ja, ja, die maakt eigenlijk een beetje dezelfde onderwerpen als ik. Die vindt het ook heel leuk om haar geloof daarin kenbaar te maken.
0: Ja,
1: ja, en ik ben uiteindelijk begonnen met het digitaliseren daarvan.
0: Ja. En wat ik dus inderdaad zo bijzonder vind, jij maakt dus al jaren kunst, maar pas een tijdje geleden besloot je dat echt te laten zien. Wat deed jou dat besluiten?
1: Nou, om het kenbaar te maken naar de hele wereld,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, ik was eigenlijk altijd zo iemand die dat, zeg maar, privé doet. Die denkt van,
0: waarom?
1: Nou, dit vind ik wel heel leuk, maar ik laat het maar aan niemand zien. Want het is een beetje een perfectionist, weet je,
0: ja,
1: wel.
0: Is dat dan niet onzekerheid? Of,
1: ja, een beetje verlegen misschien. Dat je denkt van, nou, dit hou ik gewoon lekker voor mezelf. Ook omdat het voor mij ook een soort van therapeutisch werk bijna, denk ik.
0: Mm.
1: En ik heb een periode in mijn leven gehad dat het echt heel, heel moeilijk was allemaal.
0: Mm.
1: En toen, dat was eigenlijk nog op het moment dat het nog heel zwaar was. Toen kwam er iemand bij mij op bezoek. Gewoon toevallig. Die kwam wat ophalen. En die zag dat ik aan het tekenen was en dat ik daar beelden van maakte. Dus meerdere tekeningen achter elkaar. Soms wel 300, 400, 500. En daar filmpjes van maakte. En die zei, wat ben jij nou weer aan het doen? En toen heb ik dat uitgelegd. En toen zei hij, ja, maar dat is hartstikke leuk. Dat moet je exposeren. Dus toen heb ik mijn eerste kleine expositie gehad.
0: Ja, ja, je zegt het nu even kort, maar het is echt heel veel werk, hè?
1: Ja.
0: Wat je zo even uitlegt.
1: Ja.
0: Ja, jij combineert, dat is ook wel bijzonder, je combineert schilderen en dan ook coderen en AI. Dat combineer je allemaal in je kunst, hè? Hoe kun je dat even uitleggen? Hoe werkt dat, wat je doet?
1: Nou, het begon met dat ik het heel interessant vond dat je, zeg maar, net als die oude Disney-filmpjes, weet je wel, dat je al die plaatjes achter elkaar ziet. Soms zie je zo'n boekje voorbij komen, dat ze dat zo bladeren en dan in één keer beweegt het. Daar begon het eigenlijk mee dat ik dacht, hé, dat is leuk, ik kan tekeningetjes maken en dan ineens is het een filmpje. Maar dat groeide, zeg maar, uit doordat ik op een gegeven moment dacht van, maar wat als ik gewoon bewegend beeldmateriaal heb? Kan van alles zijn, hè? Dat kan ik zelf zijn of mijn dochter die door de kamer kruipt of zo. En dan ga ik daar overheen tekenen. En ik maak daar helemaal mijn eigen leefwereld van, zeg maar. Schilderachtige technieken. Of ik maak daar maskers overheen. Of weer hele nieuwe filmpjes. En nou, ik ga dan helemaal los, zeg maar.
0: Ja, en wat vind je daar zo tof aan om het op die techniek te doen?
1: Ik vind het leuk omdat je, ik denk dat heel veel kunstenaars dat ook hebben, dat je een boodschap over wil brengen.
0: Mm.
1: En dat had ik zeker. Het begint altijd met een soort van boodschap in mijn hoofd die ik over wil brengen. En het mooie hieraan is dat je het niet alleen door het echte schilderen en door het stilstaande beeld dat kan doen, maar je kunt het laten bewegen en dan kan je het nog veel meer een verhaal laten vertellen.
0: Ja, we gaan zo meteen ook in op dat verhaal en wat er allemaal achter zit, achter de kleuren en vormen. Ja. Op een gegeven moment was jij dus zover dat je dacht, ik ga het dus naar buiten brengen. Toen had je ook een internationale wedstrijd, kwam jij tegen. Toen dacht je, daar ga ik iets voor insturen. Was het eigenlijk een serieuze poging of was het meer een beetje als een grap, we zien wel?
1: Ja, dat laatste.
0: Ja,
1: het was heel bizar. Ja, ik ging

0: worship. God doet iets nieuws op Groot Nieuws Radio. Een paar maanden geleden, toen besloot ze voor het eerst haar kunst aan de buitenwereld te laten zien. En nu verscheen haar werk op een billboard van 7 verdiepingen hoog op Times Square in New York. Maar achter dat succesverhaal zit een veel persoonlijker geloofsverhaal. Bij ons in de studio is kunstenares Jana Wenting, beter bekend als Jana Nova. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Er zijn er 2 verschillende werken voor de duidelijkheid. Er is een Gyra 2, die is zichtbaar geweest in New York op Times Square op het grote billboard. Ja. Maar het begon allemaal met het werk Gyra 1, zou je kunnen zeggen, die hier nu in onze studio in Veenendaal zichtbaar is. Je hebt een mooie installatie hier neergezet, een ezel met erop een groot beeldscherm. Kun je even uitleggen wat we hier zien?
1: Ja, ik zal het even uitleggen. Wat je hier ziet is een digitaal display. Dat is gemaakt om kunst te tonen. Dus dat is een soort van een televisiescherm, heel plat, maar dan wel zo ingericht dat je zeg maar mooie helderheid hebt en zo gespecialiseerd in kunst. Daarop zie je een stukje folie als je heel goed kijkt. En op dat folie heb ik een portret geschilderd. En dat portret, dat is een gezicht van een vrouw die waarop licht schijnt. En zij kijkt eigenlijk vrij ontspannen, maar ze kijkt ook iets omhoog. Waardoor je ziet dat licht van bovenaf komt. En op het scherm zelf zie je eigenlijk een filmpje komt daar op voor. En dan zie je de seizoenen van het leven voorbij komen. Dus zij wordt eerst bedolven onder water, waardoor ze een soort van overstroomd wordt, zeg maar, door een golf. Vervolgens zakt dat weer en dan zie je dat het opklaart en dat de lucht heel mooi wordt en dat de licht juist weer schijnt. Dus je ziet verschillende seizoenen van het leven voorbij komen.
0: Ja, ik vind het echt heel prachtig. Hè. Vooral ook omdat je die combinatie maakt van en gewoon zeg maar de reguliere schildermethode, gewoon de fysieke wereld, zeg maar, wat we kennen. Je laat je ook inspireren door bekende

0: kunstenaars uit, noem eens wat namen.
1: Ja, ik vind Degas helemaal fantastisch. En Monet, Van Gogh, dat soort.
0: Dat zie je dus een beetje terug
1: namen.
0: Inderdaad in wat op de voorgrond zit. En dan daarachter komt echt de nieuwe wereld weer. Hè? Met AI ben je bezig geweest. Het beweegt, het wordt heel dynamisch daardoor. Ja. Maar het is ook wel weer nog steeds van jouw hand. Hè? Want de bewegende beelden die ik zie, die heb jij ook zelf gemaakt.
1: Ja, die zijn ook weer bewerkt. Dus je ziet eigenlijk bij alles wat ik maak, zie je of het nou digitaal is of gewoon traditioneel geschilderd. Je ziet altijd zeg maar mijn hand daarin. Dus het is allemaal dezelfde beeldtaal. Dus je ziet de penseelstreken ook weer in het digitale voorbij komen.
0: Ja. Laten we even gaan naar het verhaal achter het kunstwerk. Je zei het al even, we zien een vrouw hier het gezicht dat omhoog kijkt. Dat moet jij voorstellen. Of niet letterlijk, maar het is een metafoor.
1: Metaforisch gezien
0: voor
1: ben ik dat, ja.
0: Voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: Wat van jouw verhaal zit hierin? Wat beweegt het?
1: Nou, ik heb een hele lastige periode gehad in mijn leven. Dat is alweer een aantal jaren geleden. En toen heb ik me echt gevoeld als, en ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen, echt alsof ik bedolven werd, zeg maar. En als je je zo bedolven voelt, dan kan het heel donker lijken, zeg maar. En dat zie je dus ook in het kunstwerk, dat zij zich ook echt, je ziet ook echt een golf over haar heen komen. Dus soms voelt het alsof de omstandigheden jou echt bedekken met allemaal narigheid en dat je niet meer het licht kunt zien, zeg maar. En zo voelde dat voor mij ook, maar toch had ik het gevoel dat als ik mij op God focuste, en voor mij was het ook eigenlijk de enige mogelijkheid die er was, me vasthouden aan God, dat dan het licht op mij scheen. En het is niet zo dat God dan even de omstandigheden kon wegtoveren. Wel kan, maar dat in ieder geval niet altijd doet. Maar dat ik, als ik maar vasthield aan hem, dat ik dan toch in mezelf die rust kon vinden die God mij gaf.
0: Jouw kunstwerk heet Jara.
1: Ja.
0: Veel luisteraars kennen dat woord denk ik ook wel uit het aanbiddingslied wat we hier ook regelmatig draaien. Wat betekent die naam voor jou?
1: Nou, Jara betekent natuurlijk God provides. En ik denk dat het het kunstwerk straalt zeg maar uit dat je, en dat kan voor iedereen wat anders betekenen. Hè? Want mijn kunst is niet alleen maar voor christenen, dat is echt voor iedereen. En ik denk ook dat het heel mooi is dat iedereen daar zijn eigen verhaal in kan herkennen. Maar omdat God voorziet en dat licht dan op haar schijnt, verwacht zij het van God en is ze ook gefocust op God. En als je dat toelaat in je leven, dan, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
0: Ja, er was ook een bepaalde fase waarin jij dacht van dit is te toevallig. Hè? Er kwamen van alle kanten mensen met een bepaalde bijbeltekst naar jou toe. Hoe ging dat? Wat was dat voor tekst?
1: Ja, nou, ik zat er helemaal doorheen. En op dat moment, en ik hoor wel vaker dit soort verhalen, en dan denk ik, oh ja, dit is volgens mij, in mijn geloofsbelevenis is dat volgens mij typisch God. Is dat verschillende mensen inderdaad op één en dezelfde dag exact dezelfde bijbeltekst gingen opsturen, onafhankelijk van elkaar. En dat was in dit geval Exodus 14, vers 14.
0: God ook niet in een bijbeltekst dat je denkt, die hoor je dan heel vaak Filippenzen of van, dit is ook echt een Exodus. The Lord will fight for you.
1: Ja.
0: You need only to be still.
1: Ja. Ja.
0: En wat betekent die tekst voor jou?
1: Nou, dat betekende voor mij dat ik het van God kon verwachten. Dus daarom ook God provides. Je kunt het van God verwachten. Maar pas later, toen ik er weer wat bovenop was, toen las ik, of ja, ik had het wel vaker gelezen, maar toen pas viel het kwartje, zeg maar, dat het vers erna, die wordt heel vaak vergeten. Daar staat eigenlijk dat, want eigenlijk zegt Mozes dit hè, tegen de Israëlieten. En die roept heel hard van, wees niet bang. Hè? God gaat voor jullie vechten staan voor die Rode Zee. Ze zijn doodsbang. En hij denkt, kom op jongens, stil zijn en het van God verwachten. Maar dan zegt God vervolgens, wat sta jullie daar nou te roepen? Ga gewoon. En dat was voor mij ook een soort eye-opener. Omdat het voor mij een soort wisselwerking is. En dat zie ik ook vaker in de Bijbel terugkomen. Dat God inderdaad er is om voor jou te vechten. Maar jij moet wel die stap zetten.
0: Ja, precies. Wat vroeg het van jou op dat moment?
1: Ja, dat ik me richtte op hem. En dat ik me niet richtte op mijn omstandigheden.
0: En dat betekende?
1: Ja, dat betekende dat ik gefocust was op hem. En ik ben een beetje een controlfreak. Dus ik heb de neiging om gelijk te willen weten hoe het er allemaal uit gaat zien de komende dagen, weken, maanden, liefste jaren. Maar ik kon het loslaten. Ja, en dat geeft dan zoveel meer vrede natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan als je probeert vast te houden.
0: Ja, je wil graag mensen raken en een gesprek openen met je werk, begreep ik van je. Wat hoop jij dat mensen meenemen als ze naar bijvoorbeeld dit werk Jara kijken?
1: Nou, ik hoop dat ze, ik denk dat het een soort herkenbaar verhaal kan zijn voor mensen. En dat heb ik vaker ook meegemaakt. Dat mensen naar mijn kunst keken en dat ze bijvoorbeeld volschoten. Of dat er een gesprek op gang kwam over persoonlijke dingen. Omdat mensen dingen herkennen in hun eigen leven. Dat ze dat verhaal op hun eigen leven leggen. En dat het dan dus het gesprek opent. En dat kan ook heel helend werken. Dus dat is eigenlijk wat ik mee probeer te bereiken. Dat het een soort pratenplaat wordt.
0: Ja. Als je nu terugkijkt op die reis van naar het dieptepunt waar je in hebt gezeten, naar jouw kunst op een billboard in op Times Square. Waar ben je God dan het meest dankbaar voor in dat hele proces?
1: Ik ben hem het meest dankbaar voor dat hij steeds liet weten dat hij er is. Dat hij erbij is. Mm. En dat kan soms echt wel genoeg zijn. We willen natuurlijk van alles en nog wat meer. Mm-hmm. Maar het kan soms echt genoeg zijn dat hij er is.
0: Ja. Je hebt de media gehaald hier op Groot Nieuws Radio. Je bent in de krant geweest. Wat is de volgende stap? Je bent ook op Instagram ondertussen zichtbaarder geworden onder Jana Nova. En nu?
1: Ja. Nu is het... het is wel leuk. Er komen wel al wat dingetjes op mijn pad. En er zijn al wat voorstelletjes gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat dit nou verder gaat brengen. Maar ik probeer eigenlijk net als in mijn verhaal dat niet als een controlfreak op te lossen.
0: Nee, precies,
1: te kijken waar het naartoe gaat. Ik heb geen idee. Het staat open.
0: Ja, tof hoor. Hoe kunnen mensen je volgen?
1: Nou, ze kunnen me volgen op Instagram onder Jana Nova Art. Ik heb ook een website, jananova.art. En ik hoop dat er binnenkort nog meer nieuws is op kunstgebied.
0: Heel leuk. Dankjewel voor je komst. Jana Nova hoorde je over haar kunstwerk te zien op Times Square in New York. Het is 6:03. We gaan de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. De FIOD heeft 8 woningen en bedrijven in Noord-Holland en Gelderland doorzocht in een onderzoek naar corrupte cardiologen. Die zouden geld hebben gekregen omdat ze ervoor zorgden dat hun ziekenhuizen spullen van bepaalde leveranciers afnamen. Na de OV-staking van gisteren zijn er morgen acties in de metaal- en bouwsector. Ook daar wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Omdat stakingen niet allemaal van tevoren worden gemeld, is de impact nog onduidelijk. En lijkt erop dat met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte ook veel andere aanvallen op energiedoelen zijn voorkomen. In de camper van de verdachte lag een notitieboekje en daarin stonden nog eens 160 mogelijke doelwitten.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het in het grootste gedeelte van het land droog. Temperatuur daalt naar een minimum van 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe regen en een middagtemperatuur van rond de 20 graden, waarbij de zon in de loop van de middag in het westen weer tevoorschijn komt. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
0: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
0: Zo, de muzikale grabbelton. Je mag een lied aanvragen. En aan welke categorie het vandaag moet voldoen, dat hoor je zo. Na Hillsong en Mario Diemerlifs.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation. Groot

0: Mijn verlosser leeft, maar dan het origineel van Hillsong, My Redeemer Lives.
1: De muzikale grabbelton.
0: Als ik nou gewoon eens even een balletje grabbel uit deze ton, dan kunnen we vervolgens met z'n allen weer verder en een lied aanvragen. Eens even kijken hoor, wat er vandaag in het balletje zit. Ik zie een velletje papier met daarop een lied van een artiest die je één keer hebt ontmoet. Of laten we ervan maken, een keer hebt ontmoet. Dat maakt het iets haalbaarder. Misschien ben je wel heel groot fan. Dan heb je een artiest natuurlijk wel 100 keer gezien. Dat kan. Laat het weten. Je mag iets aanvragen van een artiest die je dus in ieder geval één keer in je leven hebt ontmoet. Dus bij een concert bent geweest. Je hoeft hem niet per se helemaal vaak gesproken te hebben. Maar dat is vandaag het criterium. Dus Corrie bijvoorbeeld, die was volgens mij ook een keer bij Martijn Bewalder geweest. Gaat in ieder geval vanavond hem zien. Dat zou dus een optie kunnen zijn. Misschien iets heel anders. Hoeft ook helemaal niet alleen uit eigen land te zijn. Misschien wel jaren geleden een keer op het Flevo Festival of op de Jongerendag. Er is een artiest die jij een keer hebt ontmoet of gezien. In ieder geval live hebt meegemaakt. Kom maar door, je mag er iets van aanvragen.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: For King and Country. Je hoorde Joy op Groot Nieuws Radio. Het is tijd voor de muzikale grabbelton. Er mag gestemd gaan worden.
1: De muzikale grabbelton.
0: Vandaag mocht je een lied aanvragen van een artiest die je eens live hebt gezien ergens. Minimaal één keer dus. En er komen heel veel dingen binnen. En het gaat echt van muziek van nu tot heel ver terug in de tijd. Helen bijvoorbeeld, die zegt misschien wel meer dan 30 jaar geleden... na een optreden in Drachten geweest, van Kenny Marx, I'll Be a Friend to You.
2: I'll be a friend.

voor de muzikale grammaton. En dan optie 2, daar komt Tessa mee. Die zegt, net van het weekend heb ik Filippa Henna gehoord op het Upgrade Festival. En ik wil graag You're Still God van haar horen. And all I feel is my heart breaking. You're still raining and you're still God. Ja, ook mooi. En dan de laatste, daar komt Anneke mee, terug naar begin jaren 80. Zij wil iets horen van Sheila Walls en Turn, Turn, Turn. Time to

er maar aan staan om hier een keuze uit te maken. Maar het moet gaan gebeuren, want we moeten natuurlijk een winnaar hebben vandaag. Eén met de meeste stemmen die we helemaal kunnen draaien in de muzikale gabbaton. Eén mag je hebben als je wil gaan voor Kenny Marx, I'll Be a Friend to You. Twee voor Filippa Henna, You're Still God. En drie voor Sheila Walsh, Turn, Turn, Turn, Terug in de Tijd. Zometeen dus de muzikale gabbaton. Eerst Mozik Worship en Kees Kruijenoord in de dag van vandaag. En Koning van de Kerk.

Music Worship met Kees Geijnoord en Koning van de Kerk. Vandaag in de muzikale grabbelton in eerste instantie een lied aanvragen van een artiest die je hebt ontmoet. Maar we hebben hem toch even iets breder gemaakt naar een artiest die je een keer live hebt gezien. En er kwamen heel veel reacties binnen. Uiteindelijk ook best wel wat klassiekertjes weer. Uiteindelijk is het een lied geworden waarover Dirk zegt, oud maar goud. Herma zegt, weer een lied om de buren van mee te laten genieten. En Brian zegt, dit is zo lang geleden. Heel gaaf om weer te horen. De meeste stemmen voor optie 3. 1983, Sheila Bals. Dit is Turn, Turn, Turn.

0: Alle Kabbelton. Vandaag Sheila Walls. Turn, turn, turn. Op Groot Nieuws Radio. Zo direct gaan we de donderdagavond in met Brian Derksen. En come now is the time to worship.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
5: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
7: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
8: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
7: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
8: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
7: Echte aanpakkers.
8: Vakmensen.
7: Net als jij.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Kom bij ons werken.
8: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
7: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
11: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkracht haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien. En 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongelukken op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
0: Bijna 4 minuten over 6 en dat is een uitstekend moment om even te laten weten dat zo meteen het moment is voor Brian Dirksen, hoor zo.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Nog 309.000.
25: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
26: 7 sturen.
25: Oh, Alcantara bekleding.
27: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
28: Kijk eens, gevonden.
27: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
29: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
30: Fans van voordeel,
29: Aldi.
31: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
32: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
33: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
34: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
35: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
36: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
37: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
38: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: De dag van... van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
16: Het christelijke radiostation.

0: minuten over zes op de donderdagavond. Come now is the time to worship.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom op de donderdagavond. Ja, weet jij nog waar je was? Ik zag het thuis op het nieuws. TV stond aan, allemaal mondvol tanden. Het is morgen 25 jaar geleden dat de Twin Towers instorten. Ik weet nog hoe het me raakte als klein jochie toen ik dat op tv zag. En ik moest aan een gedicht denken toen ik vandaag alle berichten er weer over langs zag komen en de manieren waarop ermee stilgestaan wordt. En zo meteen wil ik dat met je delen. Eerst muziek van Laudate met Arjen Vink.

Casting Crowns. Je hoorde Live Song. Morgen dan is het zover. Precies 25 jaar geleden is het dan dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden. Ik weet nog hoe ik als 6-jarig jochie naar de televisie keek. En ja, ik begreep niet alles wat er gebeurde, maar ik voelde wel, dit had echt nooit mogen gebeuren. En ja, misschien is dat nog steeds wel een van de moeilijkste vragen van het leven. Hoe kunnen zulke dingen gebeuren? Nou, ik heb daar geen antwoord op. Er is wel een gedicht dat vaak wordt geassocieerd met Corrie ten Boom, al schreef zij het niet zelf. Dat me wel altijd is bijgebleven de afgelopen 25 jaar. Corrie die verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog haar zus in een concentratiekamp en maakte zelf ook echt de verschrikkingen van de nazi-terreur van dichtbij mee. En juist daarom vind ik het zo bijzonder dat dit beeld haar ook zo aansprak. Ja, beschrijft eigenlijk ons leven als de onderkant van een weefwerk. Wij zien de losse draden, de knopen, de chaos, terwijl het uiteindelijke patroon verborgen blijft. En ja, eerlijk gezegd lost dat voor mij de vraag van het kwaad nog niet op. Maar ik kan wel iets met de gedachte dat wij niet het volledige plaatje zien. Ja, ik wil het gedicht graag met je delen. Het heet Het Weefgetouw, de Wever. Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in en ik door onverstand vergeet. Hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilverdraden, zo komt zijn plan tot stand. En daar kan ik eigenlijk soms wel enorm naar uitzien, naar dat moment dat we die andere kant zullen gaan zien. En datzelfde verlangen proef ik in dit lied van John Waller. Op Groot Nieuws Radio hoor je nu While I'm Waiting.

0: Dolbeck Ument met Elisa Krijgsman. Morgen dans je weer. En daarmee werd het bijna 6:30. Ik krijg de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Cardiologen in twee ziekenhuizen hebben zich waarschijnlijk jarenlang laten omkopen door bedrijven in medische apparatuur. Daarom heeft de Fiat vandaag invallen gedaan in 8 panden in Noord-Holland en Gelderland. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt beveiliging in vanwege overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd proberen die een paar keer het centrum binnen te dringen om er te slapen. Uit voorzorg blijft de deur nu 's nachts op slot. En Max Verstappen heeft er weinig vertrouwen in dat hij zondag op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid gaat winnen. Zijn auto is niet snel genoeg, zegt hij. Max heeft wel zin in de race en wil vooral genieten.
0: Dan het grote nieuws. Veel gepraat vandaag hoor. En dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft in het grootste gedeelte van het land nog droog. De temperatuur daalt naar een minimum van 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe regen en een middagtemperatuur rond de 20 graden. Waarbij de zon in de loop van de middag in het westen weer tevoorschijn komt. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 1/2 uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, de Doorgeefbijbel is aardig in de buurt, hoor. Scherpenzeel, Woudenberg. En volgens mij zijn we weer een plaatsje opgeschoven. Bij Wie en Waar hoor je zo? Naar Nicole Simannen in Redeemer.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Nicole C. Mullen, Redeemer.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ik heb zo'n idee dat we alle dorpen in de Gelderse Vallei langs gaan. We hebben Scherpenzeel gehad, toen gingen we naar Woudenberg. En volgens mij zijn we weer een dorpje opgeschoven. Eens even bedden bij wie we zijn. Gisteren nog bij Jolanda uit Woudenberg. En vandaag bij...
2: Hoi,
0: goedenavond. Goeie avond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hoi.
0: Hallo, hallo. Welkom bij de Doorgeefbijbel.
2: Ja, welkom.
0: We bellen volgens mij niet meer vanuit Woudenberg. Waar woon jij?
2: Renswoude.
0: Renswoude, ja, ja. Ja, is niet zo groot, hè, Renswoude?
2: Nee, is niet zo heel groot. Nee.
0: Woon jij daar al je hele leven? Of is dat iets waar je ook later heen bent gegaan?
2: Nee, geboren en getogen in Renswoude.
0: Ja. Hoe zou jij Renswoude beschrijven?
2: Sociaal, iedereen kent elkaar. Klein. Prachtig gebied. Mooi buitengebied.
0: Ja, mooi groen, hè? Ja,
2: gewoon fijn om te zijn.
0: Ja, lekker.
2: Ja.
0: Hey, Wenda,
2: ja,
0: hoe was je dag vandaag?
2: Goed hoor.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Vanmorgen wezen melken. En daarna heb ik wat klompen geschilderd en wat ontwerpjes gemaakt. En,
0: klompen schilderen? Is dat een kleine side-job van jou? Of hoe zit dat, hè?
2: Ja, ik doe dat meer een beetje als hobby. Het is een beetje uitgelopen. Maar ik doe veel geboorteklompjes maken. Of nu komt de kerst eraan. Dan ga ik wat voor kerstpakketten maken, zeg maar.
0: Oh.
2: Gewoon grotere aantallen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg leuk, inderdaad. En dat,
0: grappig. En je woont ook op de boerderij dan, of?
2: Nee, ik woon niet op de boerderij. Ik woon...
0: Dat bleef voor iedereen een mysterie.
2: Groot,
0: je viel even weg. Je zei ik woon en toen viel je even weg.
2: Oh nee, ik woon lekker in het buitengebied bij wel allemaal hobbydiertjes.
0: Ah, ja.
2: Maar wij hebben zelf geen, helaas geen vee.
0: Nee. Dus als je gaat melken, dan ga je ergens anders heen.
2: Ja, dat doe ik ergens anders inderdaad. Oh, ja.
0: Ja, ja. En dan krijg je dus ineens de doorgeefbijbel op de deurmat. Wat dacht je toen je die kreeg?
2: Ik stond er even van te kijken. Ik denk, jeetje, dat is wel even wat anders.
0: Anders dan klompjes schilderen.
2: Ja, maar ik vond het wel heel gaaf om die uitdaging aan te gaan, om het zo te zeggen.
0: Ja.
2: Maar ook wel weer spannend natuurlijk. Van, wat houdt het precies in en wat verwachten ze ervan?
0: Ik snap het. Nou, hoe vind je het gaan tot dusver? Even een tussentijdse evaluatie. Hoe vind je het gaan tot dusver?
2: Goed hoor.
0: Ja, mooi. Gaan we lekker door. Hey, en de tekst uitkiezen. Was dat voor jou iets wat gewoon wel lekker snel te doen was? Of heb je daar lang over zitten nadenken?
2: Dat is... ik deed de Alpha-cursus. Zodoende dat ik nu ook van iemand vanuit de Alpha-cursus de doorgeefbijbel heb gekregen. En toen hebben we daar een boekje van gekregen. En daar stond eigenlijk een tekst in. En dat sprak me heel erg aan. Alleen, dat was eigenlijk een tekst die iemand anders naar mij toe bracht. Dus ik ben toen uiteindelijk op zoek gegaan, gisteravond nog. Van, wat is nou echt een beetje een tekst die mij meer aanspreekt?
0: Mm-hmm.
2: En toen kwam ik bij 1 Samuel 16 uit. 6, 7.
0: Je mag hem even voorlezen.
2: Dus even kijken hoor. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reisgestalte. Ik heb hem afgelezen. Het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Ja, dat is dus zeg maar de tekst.
0: Ja.
2: Ja, die vind ik gewoon heel mooi, want tegenwoordig is het gewoon... mensen kijken gewoon heel erg naar het uiterlijk en niet meer naar binnen van... hoe gaat het nou daadwerkelijk met je en wat zit er nou echt in je hart, zeg maar.
0: Nee. Wat vind je daarvan?
2: Dus, lastig. Ik ben vorig jaar een jaar naar het buitenland geweest. Ik ben naar Nieuw-Zeeland geweest.
0: Oh.
2: En toen merkte ik daar heel vaak... je bent ver weg. En dat voelde soms ook echt zo. Omdat je... Ja, de vrienden die dichtbij je staan... daar verwacht je soms dat ze een keer je een berichtje doen. Of even bellen of iets, zeg maar.
0: Hmm.
2: En dan... hoe zeg je dat? Dan
0: gebeurt het niet.
2: Ben je Nee, dat gebeurt dan niet inderdaad. En nu ben je weer terug en dan verwacht je dat weer van die mensen. En dan zien ze je en is het weer van, hey, hoe gaat het? Maar ze gaan niet daadwerkelijk aan je vragen van, hey, hoe was het nou eigenlijk echt in Nieuw-Zeeland? En wat heb je nou eigenlijk echt meegemaakt? En dat is er niet. Mensen kijken dus uiteindelijk alleen maar naar de buitenkant van, die was een eind weg. En die had het waarschijnlijk leuk en daar blijft het bij, zeg maar.
0: Ja, dus uit het oog is ook een beetje uit het hart dus, blijkbaar.
2: Ja, precies. En dat maakt deze tekst zeg maar voor mij wel heel mooi van God die weet wie je bent en maar weet ook echt oprecht wie je bent, zeg maar. En
0: dan hoef je niet in de buurt te zijn, wil hij dichtbij zijn. Hij is altijd dichtbij. En zit je.
2: Ja, precies. Precies dat.
0: Ja. Ja. 1 Samuel 16, vers 7, vandaag gehosteerd door Wenda uit Renswoude. Dankjewel voor meedoen met Storgers Bijbel. Morgen een nieuwe editie. En morgen geen nieuwe editie. Ik ben helemaal de tijd in de war. Het is ook helemaal geen woensdag. Het is vandaag donderdag natuurlijk. Zei ik net woensdag. Ja, komt door die actiedag. Ja. Ik ben helemaal de klus kwijt, Wenda. Maar gelukkig kom ik er voor het eind van het gesprek nog even achter. Kan ik het recht zetten. Hey, dankjewel voor het meedoen. Maandag, dan is er dus weer een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Dus je hebt nog even de tijd om hem ergens heen te brengen als je een idee hebt.
2: Kijk, dat is helemaal super.
0: Dankjewel, mooie avond, hè.
2: Helemaal.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Brandon Lake. Hard fought, hallelujah.
1: De Luisterwijzer.
0: En daarmee zit de middagshow er alweer bijna op. Zometeen nog wat muziek. En dan gaat er weer van alles gebeuren op dit station. En ook onder andere op 7FM. Zometeen Joost en Niels met Galaxy. I look to the... Op Groot Nieuws Radio, non-stop, kun je genieten van Revelation Song. En hier op ons hoofdkanaal begint zometeen Tim Hendrix met het programma Wens. En jullie laten Deo uit Woudenberg. Tot zover de middagshow voor vandaag. Morgen gaan we vanaf 4 uur samen richting het weekend met een nieuwe editie van de dag van vandaag. Ik heb er nog één voor je van Michael W. Smith. Be still, my soul. Mooie avond.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
10: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in 2 ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk staat de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda. 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij Alfred Zomeren altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Leender Heide duurt er een half uur langer over, doordat de linkerrijstrook dicht is.
17: Zometeen wens.
18: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
20: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
28: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
29: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
30: Elke avond vanaf 7 uur.
31: De mooiste kerk- en koormuziek.
30: Het christelijke radiostation.

Dank jullie wel. Jubilate Deo Woudenberg, onder leiding van Marco Dento, met uit Oratorium Jozef de Finale. Een loflied, geloofd zij onze God, geprezen zij zijn naam. En zo is dit de donderdagavond van Grootnieuws Radio, met tussen 7 en 8 jouw en mijn geliefde psalmen en gezangen en vele andere geloofsliederen op verzoek in de mooiste en krachtigste uitvoeringen. Liederen voor God en liederen om elkaar lief te hebben, te bemoedigen, te inspireren. Fijn dat jij er ook bent en ook bedankt voor jouw bijdrage met jouw verzoekplaat. Daarmee kleur je de uitzending en maak je de uitzending van vandaag, donderdag 10 september 2026. Het is zo weer een uitzending met zijn eigen geluid. Ja, en voor wij de eerste wens bezorgen, eerst terugblikken op de speciale radiodag gisteren in samenwerking met SDOK, een dag voor de vervolgde kerk in China. Ja, dit moeten we echt eventjes met elkaar delen, want ja, zoveel betrokkenheid, hartverwarmend om de giften, de meelevende berichten, de gebeden te zien binnenkomen hier. En je wilt vast ook weten wat dit concreet aan giften heeft opgeleverd. Nou, hou je vast, we hebben gisteren met elkaar maar liefst 210.000 euro geschonken. En daarmee worden kerken en gezinnen van Chinese gevangenen ondersteund. Chinese voorgangers worden gesteund en toegerust. Bijbels worden hiermee verspreid en radio-uitzendingen worden gemaakt. Dank je wel voor je bijdrage. Heel erg mooi om te zien. 210.000 euro. Daarbij moet gezegd worden dat er ook een gullegever is geweest. Een echtpaar. Anoniem natuurlijk. Maar ze hebben de gave van gisteren hebben zij verdubbeld. En dat brengt ons ook op dit fantastisch mooie bedrag. Super dankbaar voor. En ontzettend bemoedigend dat we met elkaar zo opkomen voor de vervolgde kerk. Laten we dat blijven doen. Ja, dan de eerste wens van vandaag. Brengt ons in Dinxperlo het lied Er is een plaats van ware rust, dicht bij het hart van God. Laten we daarmee starten. En Tony en Evelien Heuvels, het lied is voor jullie uitgekozen door Asmond en Eunice Lames. En ze zeggen speciaal voor jullie, Tony en Evelien, dit lied. Een muzikale bemoediging voor jullie, omdat we aan jullie moesten denken. Een hartelijke groet, Asmond en Eunice.

En zo landen we vanavond samen met jullie, Ton en Evelien, op die plaats van ware rust. Er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God, zong het leger des heils hier vanavond. En hier het verzoek van Truida. Truida, je vraagt ons te draaien. Sela met Mag ik jou tot zegen zijn? Dat is precies wat we gaan doen en je vraagt het speciaal aan voor jouw man Mark. Want, je legt uit, wij zijn vandaag 22 jaar getrouwd. Maar doordat ik een mooie reis mocht gaan maken van hem, vandaag niet bij elkaar. Lieve Mark, ik wil jou meegeven dat ik dankbaar ben voor jouw support naar mij toe. Voor wie we samen zijn en wat we samen mogen doen. Onder andere in ons gezinshuis met onze eigen kids en pleegkinderen. Ik ben dankbaar dat ik een mooie groei heb mogen zien afgelopen jaren. En ik kijk uit naar wat we samen met God nog meer mogen gaan beleven en doen. Mark, succes ook deze week, nu je grotendeels nog een ruime week alleen bent met 7 kinderen. Dit is voor jou, van Truida, Mag ik jou tot zegen zijn. Gefeliciteerd allebei met jullie 22-jarig huwelijksjubileum.

0: dagtekst.
1: Dit is de inspiratie voor vandaag. We lezen Lucas hoofdstuk 6 en vers 30 lichten we uit als dagtekst. Daar staat: geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Dus Lucas 6 vers 30, daar lees je het terug. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Nijkerk. Hier de kinderen en kleinkinderen, ze laten weten, lieve pa en ma, 1 augustus waren jullie 40 jaar getrouwd. We hebben dit mogen vieren met familie en vrienden. En wat zijn we dankbaar dat God jullie al zo lang aan elkaar en aan ons geeft. We wensen jullie een mooie dag morgen en God zegen. Liefs van de kinderen en kleinkinderen. En om jullie 40-jarig huwelijksjubileum te vieren, Wim en Hermien, is dit het lied. Groot is uw trouw, o Heer, wel gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Benny uit Krabbedijken, goedenavond. En mogen wij hier even jouw onverdeelde aandacht voor dit moment. Het regent cadeaus voor je. Ik heb hier voor je cadeau nummer 2 van de, let op, 50 cadeaus in totaal. Dus je hebt nog wat te goed. En ja, 50 cadeaus heeft natuurlijk alles te maken met aanstaande zaterdag. Want dan word je 50. En Benny, dit cadeau wat ik hier heb, het is afkomstig van jouw vrouw Arieke. Ze geeft jou een lied wat veel betekenis heeft. En Arieke zegt tegen je: lieve Benny, al 8 jaar zijn wij samen. En ik ben daar nog elke dag dankbaar voor. Je mag aanstaande zaterdag een mooie leeftijd bereiken. En ik wens je alle zegen toe voor het komende jaar. En ik hoop en ik bid dat wij nog vele jaren samen mogen vieren. Liefs van jouw vrouw. En dit is het lied, Benny. Wij danken u. Gezongen door Jichtel Jaren.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week, mannenensemble Espressione.

Bedankt mannen van Mannen Ensemble Espressione voor jullie bijdrage als Blijde Klanken Koor van de Week met vanavond het lied Rots der Eeuwen, bid voor mij. Dan een verzoek van Lydia speciaal voor mevrouw Mel uit Noordwijk. Veel sterkte, zegt Lydia, in deze lastige tijd. En daarom klinkt hier vanavond het volgende lied. Het hijgend hert der jacht ontkomen, Psalm 42.

0: voor mevrouw Mel uit Noordwijk aangevraagd. Het Groot Reformatiekoor zong onder leiding van Martin Zonneberg, Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen. En wat zou ik voor jou mogen draaien, of namens jou mogen draaien?
1: Ook een plaat aanvragen?
2: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Speciaal voor jullie als familie, familie Spelt uit Polsbroek, draaien we namens de schoonfamilie het lied De Mensen Die We Missen van Sela voor jullie. De schoonfamilie laat weten: wij zijn heel dankbaar dat de kinderen zoveel zorg hebben voor beide ouders. Moeder en oma Spelt mag nu thuis zijn bij haar heren en heiland waar ze zo naar verlangen. Lieve familie Spelt, we wensen jullie Gods liefde en kracht toe.

Met dit lied, de mensen die we missen. Troostende woorden, maar ook erkenning voor het gemis, voor het verdriet dat er gewoon is. Speciaal voor jullie gedraaid vanavond, Familiespeld uit Polsbroek. We hopen dat het goed is aangekomen. En ik kan mij voorstellen dat als je zit te luisteren vanavond, dat er ook bij jou namen of een naam bij je in je hart en gedachten is opgekomen. We draaiden het lied ook voor jou. Laat nu de hoopvolle woorden uit het volgende lied tot je doordringen. En misschien zing je het zo mee, het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Vanavond aangevraagd door Frank van der Graaf, mede namens kinderen en kleinkinderen. Voor jou, Anita. Anita van der Graaf uit Woudenberg. Frank zegt, lieve Anita, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag namens ons allemaal. Wat een zegeningen hebben wij mogen ontvangen afgelopen jaar voor ons en voor onze kinderen. Een huwelijksjubileum, verjaardagen van kinderen en kleinkinderen, een voorzichtig herstel van de gezondheid van een van de kinderen. En wat te denken van de zegeningen waar we naar mogen uitzien. De bruiloft volgende week van een van de kinderen. En de verwachte gezinsuitbreiding bij een van de andere kinderen. Dankbaarheid alom. Anita, God zegen voor jou voor het nieuwe levensjaar. Namens mij, namens de kinderen en kleinkinderen. En dit lied voor jou. Een toekomst vol van hoop.

0: De liefde voor elkaar, de liefde voor God, het hoopvolle geluid spat hier van de radio af vanavond. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, dat het je goed heeft gedaan. En ik wil je heel erg bedanken voor het er zijn, het luisteren, voor het meezingen misschien, voor je bijdrage met je verzoekplaat. En ik nodig je uit om voor de komende uitzendingen ook jouw muziek door te geven, jouw wensen door te geven via grootnieuwsradio.nl/wens. Wat mij betreft horen we morgenavond weer van elkaar iets over zevenen hier op deze zender. Heel graag tot dan. En ik wens je nog een hele mooie avond.
1: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Draken timmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitie-minister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
24: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
23: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
25: Ga je mee?
26: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
27: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
28: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Thijs en Jorieke,
30: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
31: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
30: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
32: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
30: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
29: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
32: Tot dan!
33: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
34: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
35: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
36: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
37: Het christelijke radiostation.

0: Thank you.
1: Reminder. U moet uw wekker nog instellen.
2: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
3: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
2: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstuin.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
7: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En dan het weer van weer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Files door spoedreparaties op de A16, Rotterdam-Belgische grens. Er is maar 1 rijstrook ook open op knooppunt Galder, 10 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. Ook daar 10 minuten vertraging.
22: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Scoor alle avonddeals bij Bol.
14: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
24: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
25: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
24: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
26: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
26: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
28: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
30: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
31: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
32: Zeg het!
31: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
33: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
34: Het christelijke radiostation.

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin. Boost yourself.
11: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünde in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Files door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Gelder. Daar is maar één rijstrook open. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo zijn 2 rijstroken dicht.
18: Zometeen
15: levenswoorden.
20: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
24: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
26: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
27: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
29: Met Daan Olthof.
30: Een hele goede avond. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Ben je misschien nog wel helemaal niet mee bezig? In ieder geval, één ding wat zeker is, is dat dat anders is dan dat je nu bent. We hebben hier te maken met oud en nieuw. Je oude ik en je nieuwe ik, daar zit verschil tussen. En dat kan met de jaren zo in één keer 180 graden draaien. We gaan op zoek zometeen naar dat verschil tussen oud en nieuw in ons eigen leven. Dat doen we met Nathan van Boven van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag in Lucas 6, vers 30. Daar staat: geef aan ieder die je iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
31: I will extol you, my God, the King.

0: Twyla Paris, je hoorde He Is Exalted. Het zijn twee tegenpolen van elkaar. Het een is geweest, het ander moet nog komen. Het ene is achterhaald, het andere is fris. Ik heb het over de verschillen tussen oud en nieuw. Hoe zien die eruit in jouw eigen leven? We gaan luisteren naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College.
1: Waar zie jij jezelf staan over 10 jaar? Een vraag die we allemaal vroeg of laat tegenkomen. Maar wanneer heb jij hem voor het laatst omgedraaid? Hoe dacht jij 10 jaar geleden dat je leven er nu uit zou zien? Dat kan je dankbaar maken voor wat je nu hebt. Maar omdat we vaak rooskleuriger terugkijken naar het verleden dan we het heden zien, roept deze vraag vaak ook teleurstelling en verdriet op. Hoe ga je daarmee om? Laten we lezen wat God te zeggen heeft wanneer zijn volk met vergelijkbare gevoelens worstelt in Haggai 2. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de 21ste dag van de 7e maand, sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Houd vol, Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten: nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen, en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Ook dit hoofdstuk kun je beter begrijpen door naar andere Bijbelboeken te kijken. In Esra lees je hoe de Israëlieten na 70 jaar terugkeren naar het beloofde land. De alleroudsten zullen zich de grote stad Jeruzalem met haar prachtige tempel nog wel herinneren. Zij zullen er alles voor gegeven hebben om die stad weer te zien herrijzen. Maar het grootste gedeelte van de groep teruggekeerde ballingen kende die tempel alleen van verhalen. Zij zijn het leven in Babylon gewend, waar veel van hun familieleden en vrienden achter zijn gebleven. Zij legden hun netwerk, hun zekerheid af om een nieuwe, onzekere toekomst te bouwen in het volgen van de God van hun vaderen. Jong en oud gaan samen aan de slag. Na veel tegenspoed begint de tempel dan eindelijk ergens op te lijken. Maar zijn alle offers het waard geweest? De oudere ballingen menen van niet. Als zij de tempel van Salomo niet terugkrijgen, is het voor hen niet echt een terugkeer geweest. Je hoort hen al mopperen. Noem je dat een tempel? Vroeger, dat was pas echt hoe het moet. Spanningen tussen oud en jong spelen blijkbaar al duizenden jaren. Hoe teleurstellend is het wanneer je harde werk wordt afgekeurd, simpelweg omdat het niet als het oude is. Maar ook wanneer iemand je belooft dat alles weer gaat worden zoals het was en het nieuwe vervolgens een slap aftreksel blijkt te zijn voor wat je je herinnert, is dat een grote teleurstelling. Maar dit verhaal gaat niet alleen over generaties. Misschien kun je jezelf ook als het hele volk zien in dit verhaal. We hebben allemaal hoop voor de toekomst en spijt over keuzes die we hebben gemaakt. De meeste van ons kunnen een paar dingen noemen die anders zijn gelopen dan we hoopten. Een kwakkelende gezondheid, een liefdeloos huwelijk, onvervulde dromen. Waarom besluit God om specifiek hier van zich te laten horen? Wat maakt dit specifieke verhaal zo belangrijk voor hem dat hij de oude ballingen de mond snoert? Een aanwijzing zit in Gods aanmoediging voor de jonge generatie. Blijkbaar had het gezeur van de ouderen stevig op hun daadkracht ingewerkt. Eerst hadden ze de tempelbouw gestaakt vanwege kritiek van buitenaf. Nu liepen ze hetzelfde gevaar voor kritiek van binnen in hun eigen groep. Het bemoedigt me dat God deze keer ingrijpt voordat zijn kinderen de fout ingaan. Misschien ervaar jij vergelijkbare spanningen in je werk, kerk of studie. Je bent enthousiast begonnen, maar hoort nu van buiten of zelfs binnen je bekendenkring gemopper en geroddel. Laat je dan vandaag bemoedigen door God. Houd vol, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben bij je, spreekt de Heer van de hemelmachten.
2: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: ruiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Martijn Buwalda. Deze is voor jou, hoor je bij Grootnieuws Radio in Levenswoorden, waar we vanavond luisteren naar een overdenking van Nathan van Boven.
2: In het vorige deel stonden we vooral stil bij de verdeeldheid in het teruggekeerde volk tijdens het herbouwen van de tempel. We zagen dat God ingreep om hen te beletten voor dezelfde fout waar ze eerder in waren gestapt. Maar we hebben nog niet veel gekeken naar de inhoud van Gods reactie. Ik lees opnieuw versen 4 tot en met 9. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen, en in mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven. Zoals wel vaker in zijn verhaal met Israël, verwijst God terug naar het verleden om moed te geven voor het heden. Het volk was al een keer eerder vertrokken vanuit een ver, vreemd land waar ze zich eigenlijk niet thuis voelen, naar een land waar ze misschien nog nooit geweest waren, maar waar ze wel naar verlangden. En ook in die moeilijke reis en in het nieuwe begin in het land was toen Gods geest bij hen geweest. Er is nog een andere reden waarom de vermelding van het Exodus-verhaal hier extra bijzonder is. Toen had God letterlijk aarde en hemel bewogen om de Israëlieten in het beloofde land te krijgen. Ze hoorden de beloften van Abraham, beloftes van een groot volk, een groot land en veel zegen, daarbij in hun achterhoofd. Maar was die hoop nu niet vervlogen? Hadden de Israëlieten de kans op die zegen niet verspild in de vele jaren dat zij niet God hadden gevolgd? Toen ze dat beloofde land weer verloren en in ballingschap moesten, geloofden veel ballingen van wel. God had hen de tempel, het land en hun rijkdom afgenomen. Zal zijn geest dan wel bij hen zijn gebleven? Voor hen zal het een enorme bemoediging zijn geweest dat God die belofte weer kracht bijzet. Heb jij die onzekerheid ook wel eens meegemaakt? Je geloofde dat God je ergens voor vroeg en je had met veel enthousiasme of na lang aarzelen de sprong gewaagd. Maar zodra de tweede stap gezet moest worden, maakte je een fout. Zelf had ik eens een gesprek met een vriend die door de jaren heen het geloof vaarwel had gezegd. Ik voelde dat het gesprek geleid werd en we kwamen op een kwetsbaar thema. Maar omdat ik een te sterk idee had van waar het gesprek heen had moeten gaan, miste ik de kans om echt iets van mijn hart te delen. Daarna heb ik die vriend lang niet gesproken. Is er dan nog hoop voor zijn geloof? En als het nooit meer iets wordt, ligt dat dan aan mij? Het bemoedigt mij dat Haggai nou net in die situatie zegt: God is zijn plan niet vergeten. Hoe vaak je ook de fout ingaat, hij weet waar hij heen wil en hij komt er wel. Het maakt niet uit of dat een directe weg is of met een paar zijsporen. Nog even terug naar de tekst. Na de belofte dat zijn geest altijd bij het volk zou zijn, begint God over het in beroering brengen van de hele aarde. Wat bedoelt hij daar? Met deze uitspraak geeft God aan dat hij overal regeert, dat de hele aarde van hem is. Hij zorgt ervoor dat de tempel en zijn volk haar bestemming bereikt. En dat leert ons iets over Gods verlangen. God klaagt niet: nou, die tempel is wel een beetje klein om mijn grootsheid te tonen. Integendeel, ook bij die grote, prachtige tempel van Salomo was bekend

Phil Wickham, Brian en Jen Johnson. You're the forever we sing hallelujah. Daarvoor Chris Tomlin, How Good It Is. Wil je de overdenking van Nathan van Boven, die je vandaag in Levenswoorden hebt gehoord, nog een keer beluisteren of in zijn geheel? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je de podcast van Levenswoorden. Vind je ook alle andere overdenkingen van Nathan van Boven en van het Evangelisch Collegium. Zometeen voor King & Country naar de opwekking band Witter dan Sneeuw.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Paulus' vorige bezoek aan Thessalonica. En jullie weten zelf wel, broeders en zusters, dat we niet voor niets bij jullie zijn geweest. Jullie weten hoe we daarvoor in Filippi beledigd en mishandeld waren. Maar toch kregen we van God het geloof en de moed om jullie het goede nieuws van God te brengen. Ook al kwamen wij zelf daardoor weer in grote moeilijkheden. We vertelden jullie het goede nieuws niet met oneerlijke bedoelingen. Ook was het geen slimme manier om te proberen rijk van jullie te worden. Nee, we brachten het goede nieuws omdat God ons die taak heeft gegeven. We vertellen de mensen geen dingen die ze graag willen horen om hen te plezieren. Maar we zeggen wat God wil dat we zeggen. Want we willen alleen Hem plezieren. En Hij weet wat er werkelijk in ons hart is. Zoals jullie weten hebben we nooit de mensen lopen vleien of geprobeerd om rijk van jullie te worden. God weet dat dat waar is. Ook was het niet onze bedoeling dat jullie of andere mensen ons zouden bewonderen. We hadden als boodschappers van Christus van jullie kunnen eisen dat jullie ons met respect en ontzag zouden behandelen. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, we zijn voor jullie net zo vriendelijk en zorgzaam geweest als een moeder voor haar kinderen. We houden zoveel van jullie dat we niet alleen bereid waren om jullie het goede nieuws van God te brengen. Nee, we hadden zelfs ons eigen leven voor jullie over. Want we zijn veel van jullie gaan houden. Daarom hebben we ook dag en nacht gewerkt. Want we wilden jullie niet om geld of eten vragen, maar zelf ons brood verdienen. En dat weten jullie. En intussen vertelden we jullie het goede nieuws van God. God en jullie hebben gezien dat we zo heilig, eerlijk en zuiver mogelijk bij jullie hebben geleefd. We hebben met ieder van jullie apart gesproken en ieder van jullie apart aangemoedigd. Net zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt, zo hebben we jullie aangemoedigd. We hebben ieder van jullie geholpen om te leven op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Want God heeft jullie geroepen om zijn hemelse koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijke aanwezigheid te leven. We danken God er aldoor voor dat jullie naar ons hebben geluisterd. Toen jullie onze boodschap hoorden, begrepen jullie dat het geen woorden van mensen waren, maar jullie geloofden gelijk dat het een boodschap van God was. En dat is het ook. En als jullie dat geloofden, kan het woord van God nu zijn werk in jullie doen. Want, broeders en zusters, met jullie gebeurt nu precies hetzelfde als met de gemeente van God in Judea die bij Jezus Christus horen. Want jullie worden door je eigen volk slecht behandeld. Net zoals de gemeenten in Juda slecht behandeld worden door de Joden. De Joden hebben hun eigen profeten en de Heer Jezus gedood. Ons hebben ze heel erg vervolgd. God is niet blij over hen. Ze gedragen zich als vijanden van God en van de mensen. Want ze werken ons tegen. Ze willen niet dat we de niet-Joodse volken vertellen hoe ze gered kunnen worden. Op die manier zijn ze ongehoorzaam aan God. Maar op een dag zal voor God de maat vol zijn. Dan zal hij hen daarvoor straffen. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica. Broeders en zusters, we zijn al een poos niet bij jullie geweest. Ook al was ons hart wel bij jullie. Daarom verlangen we er erg naar om weer naar jullie toe te komen. Wij, of liever ik, Paulus, heb dat al een paar keer geprobeerd. Maar de duivel wist ons tegen te houden. Op wie zijn we trots en over wie zijn we blij als onze Heer Jezus terugkomt? Jullie toch zeker? Ja, we zijn trots op jullie. En blij met jullie.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bende geweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Files door spoedreparaties. Op de A16 wordt er eentje uitgevoerd vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij knooppunt Gelder. Daar is maar 1 rijstrook open. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo zijn 2 rijstroken dicht.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.

0: Odido.nl/business.
1: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, reken erop dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks €400 tot €600 meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoepel ANVR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: God.
1: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
2: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
1: Wat dat betekent?
2: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
1: En waar dat ophoudt.
2: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
3: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.